0: NPO Radio 2.
1: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van 2 mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu de jury er niet uit is gekomen, kan het proces mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteren thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1, maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, in het noorden nog een bui. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook honderden buitenlanders worden vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zit, topper. Dankjewel.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
12: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Imagine Dragons. Deze vroege zaterdagochtend. Ik hou ervan wanneer talent van eigen bodem random ons los van diens eigen muziek ook ineens zegent met covers.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. En dat talent is in dit geval Nief.

In 2025 scoorde ze met haar nummer For Your Information bij ons haar allereerste topsong. Maar ze is ook zo lekker nuchter en zichzelf gebleven. En ja, het leuke van deze cover is dat het het eerste nummer was dat ze van haar zus had leren spelen op de gitaar. I Want You Back van Jackson 5. Daarom ook mijn deeltrack van vandaag. Welke deeltrack wil jij zo direct heel graag horen? En waarom wil je die deeltrack horen? Laat je horen via de NPO Luister-app. Je mag het typen, je mag het inspreken. En uiteraard ook andere mededelingen kun je delen via dezelfde weg. Van een foto van je grote teen kun je goed geld mee verdienen trouwens. Niet dat ik weet hoor. Tot aan de zonsopgang. Alles is welkom.

0: merk dat er een heleboel mensen aangaan vandaag op die Goedemorgen Hopelijk Zonder Zorgen topper. En dat er een heleboel mensen zijn met zorgen. Waaronder Minneke heb ik het idee. Abel heb ik ook het idee. Die zegt, nou geen zorgen. We hebben allemaal toch wel echt wat zorgen, Tannas. Klopt, ik heb ook zorgen. Genoeg. Ik heb genoeg ellende in mijn leven. Maar toch denk ik, we zijn wakker. We zijn er. We mogen ademhalen. We krijgen zuurstof binnen. We kunnen een bak koffie drinken. We kunnen genieten van de dag. En ja, hoe kut die dag ook wel niet is. Soms moet je ook gewoon door. Soms moet je ook gewoon de kleine dingen uit het leven eruit halen. En neem niet weg dat je niet stil mag staan bij de dingen die je zorgen gegeven. Sta daar ook bij stil, maar zorg er ook voor dat je uiteindelijk daaruit kan komen en echt er ook wat aan kan doen. Tenzij je er niks aan kan doen, dan ervoor zorgen dat je lichaam zo stressloos mogelijk toch nog een beetje er doorheen kan komen. Dat is een beetje de les die ik in mijn leven aan het leren ben. Ik ben op dit moment, heb ik al vaak genoeg gezegd, ziek. Ik ben niet helemaal gezond en ik heb daar geen invloed op. Maar het enige wat ik kan doen is toch ervoor zorgen dat mijn lichaam enigszins in een rustfase komt om daar dan toch mee te kunnen dealen. Dus ik weet niet wie dit hoort, wie dit moet horen, maar af en toe is dat echt het enige wat je ervan kan maken. En geniet van de kleine dingen in het leven. Bij sommigen zit het in hun broek. Minou die zegt, niet elke dag zal goed zijn, maar er zit iets goeds in iedere dag. Kijk, dat is al wat wijsheid. En we krijgen een best wel, vind ik, bijzonder bericht binnen van Stefan.
1: Hey Tannas, ja, aankomende dinsdag ga ik mijn testament tekenen. Nee, ik ben niet stervende, ik ben niet terminaal. Maar ik wil het allemaal goed geregeld hebben. En ook muziek. Ik ben al bezig met een muzieklijst samenstellen voor als ik doodga. Ik hoop pas over 30 jaar.
0: Zo. Dat is inderdaad een pittige, maar ik denk dat dat iets is wat we inderdaad allemaal een keer zouden moeten doen. Ze zeggen dat zo'n uitvaartsverzekering nemen ook best wel handig kan zijn. En ze proberen dat taboe ook te doorbreken. Dat men altijd denkt, ja, dat moet je doen wanneer je pas ziek bent of zo. Nee, als je het nu doet, dan kun je een heleboel mensen in je omgeving ermee ontlasten. Maar ik moet zeggen, ik vond het een beetje te ingewikkeld op de website. Toen ik het wel wilde doen. En toen dacht ik, ja, laat maar zitten. Maar goed, reminder om het dus wel te doen. Stefan, dankjewel. Sinds in een rustfase komt om daar dan toch mee te kunnen dealen. Dus ik weet niet wie dit hoort, wie dit moet horen. Maar af en toe is dat echt het enige wat je ervan kan maken. En genieten van de kleine dingen in het leven. Bij sommigen zit het in hun broek. Minou die zegt, niet elke dag zal goed zijn, maar er zit iets goeds in iedere dag. Kijk, dat is al wat wijsheid. En we krijgen een best wel, vind ik, bijzonder bericht binnen van Stefan.
1: Hey Tannas, ja, aankomende dinsdag ga ik mijn testament tekenen. Nee, ik ben niet stervende, ik ben niet terminaal. Maar ik wil het allemaal goed geregeld hebben. En ook muziek. Ik ben al bezig met een muzieklijst samenstellen voor als ik doodga. Ik hoop pas over 30 jaar.
0: Zo. Dat is inderdaad een pittige, maar ik denk dat dat iets is wat we inderdaad allemaal een keer zouden moeten doen. Ze zeggen dat zo'n uitvaartsverzekering nemen ook best wel handig kan zijn. En ze proberen dat taboe ook te doorbreken. Dat men altijd denkt, ja, dat moet je doen wanneer je pas ziek bent of zo. Nee, als je het nu doet, dan kun je een heleboel mensen in je omgeving ermee ontlasten. Maar ik moet zeggen, ik vond het een beetje te ingewikkeld op de website. Toen ik het wel wilde doen. En toen dacht ik, ja, laat maar zitten. Maar goed, reminder om het dus wel te doen. Stefan, dankjewel.
2: De
0: Gaan we over

0: Zo, dat is inderdaad een pittige. Maar ik denk dat dat iets is wat we inderdaad allemaal een keer zouden moeten doen. Ze zeggen dat zo'n uitvaartsverzekering nemen ook best wel handig kan zijn. En ze proberen dat taboe ook te doorbreken. Dat men altijd denkt, ja, dat moet je doen wanneer je pas ziek bent of zo. Nee, als je het nu doet, dan kun je een heleboel mensen in je omgeving ermee ontlasten. Maar ik moet zeggen, ik vond het een beetje te ingewikkeld op de website. Toen ik het wel wilde doen. En toen dacht ik, ja, laat maar zitten. Maar goed, reminder om het dus wel te doen. Stefan, dankjewel.
1: De deeltrek.
0: Gaan we over op de muziek. Welk liedje zou je heel graag willen horen?
2: Hey, goedemorgen Tanas. Heldin van de ochtend. Dit is Ben uit België. Ik ben onderweg naar Oosterbeek voor de Airborne wandeltocht. Zou jij alsjeblieft Carrie and the Pacemakers kunnen draaien? Met je Never Walk Alone. Beetje moed inzingen voordat we gaan beginnen. Fijn weekend, meisje. Hoi, hoi.
0: You got this. En deze is speciaal voor jou en iedereen die vandaag...

sunny days. Judith zegt via de NPO-lijsten-app: goedemorgen Tannas, wat mooi dat je aandacht besteedt aan het feit dat mensen ook minder fijne dagen meemaken en dat niet alles even goed gaat. Ik zou mensen heel graag willen wijzen op de luisterlijn. Dat is 088-0767-000. 088-0767-000. Er is daar 24/7 een luisterend oor voor iedereen die dat nodig heeft. Want ook al zijn de dingen niet altijd op te lossen, even anoniem praten erover lucht enorm op en geeft minder stress. En ook voor jou heel veel kracht en gezondheid gewenst. Liefst Judith, ik wist helemaal niet van deze luisterlijn af. De luisterlijn. Ik wist wel van natuurlijk de lijn als je kan met suïcidale gedachtes. Dat is 113. Als je 113 belt kun je ook gewoon anoniem en vrijblijvend een gesprek voeren. Maar mocht het niet op die manier jouw mentaal ruimte in beslag nemen, kan het dus ook met de luisterlijn. Echt gigantisch fijn deze tip, Judith. Dankjewel.

Nee. Nee. Je kan niet gewoon mijn dag verpesten, maar mijn dag is echt wel verpest. Om 6:33. Fernando die stuurt via de NPO Luister-app een berichtje met... ik heb niet al te veel zorgen, we hadden het over zorgen namelijk. En die zegt, gisteren tickets gescoord voor Samber. Dus weer een concert om naar uit te kijken. Was de verkoop gisteren van Samber? Ik wist niet dat de verkoop van Samber gisteren was. Ik vind Samber ook heel erg leuk. Ik heb nu dus geen tickets voor Samber. Nee. Ik ben hier dus niet goed in, hè. Wanneer de dingen in verkoop gaan, dan ben ik altijd te laat. Ja, zo zie je maar weer. Ik ga dus niet naar Samber. Nou, veel plezier, hè. Nee, geintje natuurlijk. Ik wens je wel echt veel plezier toe.

0: heerlijk. Ik hou ervan. Gezellige muziek, gezellige vibe. George Harrison, Got My Mind Set On You, te horen hier op 2.
1: Elke maand ontdek je bij de T van Tanas de hit van morgen. Deze maand is...
0: Judith met You Did Not Sign Up For This.
1: De tip van T.
0: Zij is mijn nieuwe ontdekking uit de Benelux. En dit lied heeft qua sound een catchy pop country vibe, waardoor je hem steeds op repeat wil zetten en eigenlijk vrolijk van wordt. Maar volgens mij zit er ook een beladen verhaal onder. Ik hoor er iets in van hoe je als kind bezwaard kunt voelen om fouten te maken, je schuldig kunt voelen tegenover je ouders en jezelf ook kunt vergelijken met je broer of zus. Terwijl je eigenlijk ook heel dankbaar kunt zijn voor alles wat je ouders voor je doen. Maar ja, je bent ook gewoon een mens. Je kunt breken. Je kunt fouten maken. En dat is niet omdat je dwars wil zitten of zo, maar omdat dit nou eenmaal ook gewoon jouw eerste keer op aarde is. En ik vind dat een heel herkenbare gedachte. Dus ik hoop dat je er net zoveel van kunt genieten als ik. Judith dus deze hele maand te horen op NPO Radio 2.

hopelijk zonder zorgen topper. Tijdens de thee van Tanas bespreken we ieder weekend ook een spraakmakend onderwerp. En zometeen gaan we het hebben over welke kleine handeling van iemand anders jou heeft laten denken. Misschien moet ik het leven ook wat meer zo bekijken. Welke kleine handeling van iemand anders heeft jou ooit laten denken? Misschien moet ik het leven ook wat meer zo gaan bekijken. Laat je horen via de NPO Luister-app. Dat kan middels een spraakbericht zijn. Of een getypt bericht. Alles is welkom. Terwijl je dat doet, staat zo direct UB40 voor je klaar met I Can't Help Falling In Love With You. Ja, het is inderdaad het nummer wat je denkt dat het is. Heerlijk. Nu is het tijd voor Nick Kershaw, ook heel lekker, met The Riddle.

0: is NPO Radio 2.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Vanaf nu echt gezond eten. Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Dit is NPO Radio 2.
22: 7 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij de explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wiegen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor de poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Etienne Topper, dankjewel.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Mama! Mama! Mama!
28: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
27: Mama,

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Mama.
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: is weekend. Relax. Relax. Mika zegt het heel mooi. Nu moeten we die woorden uiteindelijk daden maken. Iedere zaterdag bespreken we een spraakmakend onderwerp in...
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Vandaag gaan we voor wat meer diepgang, maar wel vanuit iets heel simpels. Want soms kan juist iets kleins wat je bij een ander ziet... je blik op het leven veranderen. Dus ik ben benieuwd, welke kleine gewoonte of handeling van iemand anders... heeft jou ooit laten denken, zo zou ik ook wel wat meer in het leven willen staan. Ja, ik ben van mezelf nogal een stresskip. Op een vrijdag kan ik mezelf al wijsmaken dat ik mijn hele dag verspil... als ik niet meteen mijn bed uitkom. Ik vind dat ik het niet verdien om in mijn bed te liggen. Dat is echt zo. En ik verzin ook allemaal regels voor mezelf... over wat ik allemaal moet doen. Waardoor ik soms ook gewoon vergeet om te leven. Dat het ook gewoon mag. Dat je bestaansrecht er mag zijn. Ja, tot ik dus laatst, omdat ik 's ochtends nog een beetje duf was... een afslag miste in een andere stad. En ineens daar zag ik dan allemaal mensen op een terras zitten... met een krantje, koffie erbij. Ze waren zelfs met elkaar aan het lachen. En dat was echt vroeg in de ochtend. Ik dacht, hè? Kan dat gewoon? Ik zou zoiets normaal gesproken bewaren voor een vakantie of zo. Dat zou ik inplannen, lachen op een terras. Echt waar, dat is erg, hè? Alsof genieten alleen mag als het in de planning staat. Nou, sinds die dag probeer ik mezelf wat vaker eraan te herinneren. Niks moet en alles mag. Ja, het is inderdaad maar een paar dagen, maar het is toch wel wat wijsheid. Ja, je moet soms gewoon genieten van het feit dat je er bent en dat je dit kunt doen. En jij? Welke kleine handeling van iemand anders heeft jou ooit laten denken... misschien moet ik het leven ook wat meer zo bekijken? Laat je horen via de NPO Luister-app.

0: Jonas. Weer een serieus onderwerp in een luchtige verpakking. Mooi om eens over na te denken. Dat zegt André via de NPO Luister-app. Want vandaag hebben we het over welke kleine handeling van iemand anders jou ooit heeft laten denken. Misschien moet ik het even ook wat meer zo bekijken.
1: Goedemorgen, Bakkie Doe.
0: En hij zegt ook erbij, denk ik nooit zo over na. Ja, je ziet en hoort wel eens iets en dan denk je, goh, ja, zo kan het ook. Dat denk je dan. Je pikt er onbewust ingrediënten uit en gaat door met je leven. En gaat ermee om alsof je het al jaren gewend bent. Nieuwe gewoontes, het zijn ooit welkome indringers. En ooit niet, dan zijn het slechte aanwendsels. Dat is inderdaad ook wel weer een heel diepgaand antwoord, moet ik zeggen, hoor. André, ik moet dan eventjes nadenken over wat ik zojuist gelezen heb en het even laten bezinken. Verder komt er een reactie binnen van Bas. Die zegt, collega van me die heeft me ooit aangeleerd om af en toe even jezelf op pauze te zetten. Vooral in verhitte discussies en zo. Laat een ander vooral uitpraten. Dat is echt zo. Als je emoties hoog oplopen en je bang bent dat je iets gaat zeggen wat je beter niet kan zeggen, dan kan je beter eventjes een ommetje doen. Even eruit en daarna weer erin en dan kijken, hè, hoe je er dan bij voelt. En niet in de here of the moment reageren. Dat is een mooie wijze. Gilles die zegt, een koude douche, een fijne, frisse, gezonde start van de dag, dat heb ik overgenomen van mijn opa. Ja, dat zeggen ze, hè? Dat koud douchen heel goed kan zijn voor je en zo. Moet er niet aan denken. Maar als het jou een fris en gezonde start kan geven, dan is dat mooi. En misschien kan het Kees ook helpen, want die zegt, misschien krijg ik door anderen hier een nieuw beeld, want ik heb op dit moment geen idee. Nou Kees, start met een koude douche. Erwin die zegt, dit verhaal is dan ook een mooie om te filosoferen naar de definitie van genieten. Wanneer doe je dat? Dat is voor iedereen ook verschillend. Ja, stilstaan bij genieten. En wanneer je dat echt doet. Sorry, ik ging al meteen helemaal nadenken, eerlijk gezegd. En jij? Welke kleine handeling van iemand anders heeft jou ooit laten denken, misschien moet ik het leven ook wat meer zo bekijken? Laat je horen via de NPO Luister-app.
2: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: Goedemorgen topper, je hoorde net Bluff met Horizon. Voor mij krijg je het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken. Dat is hoe de situatie er vandaag uitziet. Vooral in het noorden is er nog een bui mogelijk. En bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Headlines van 7:30. Voor het eerst bij ons Ismael de Bruin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren tegengewerkt bij het handhaven van de statiegeldwet. Het gebeurde meerdere keren, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om het inzamelen van flesjes en blikjes te verbeteren, maar steeds greep er iemand in. In Tibet is het aantal doden door de overstromingen opgelopen naar 31. Ook worden ruim 500 mensen vermist, meldt China. De cijfers zijn veel lager dan die van buurland Nepal. Daar zijn zeker 1300 doden gevallen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. In Nepal worden zeker 5000 mensen vermist. Ook militairen die de reis-app Polar Steps gebruiken blijken makkelijk te volgen. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Eerder ontdekten ze al dat de Nederlandse reis-app Polar Steps zo lek is als een mandje. En nu blijkt ook dat de locatie van tientallen militairen nauwkeurig te volgen is.
2: Wat we gewoon heel vaak zagen is dat een militair op vakantie gaat. Bijvoorbeeld iemand die met vrienden op een roadtrip naar de Alpen was geweest. En vervolgens de app en dus de GPS-tracking hele lange tijd aan liet staan. Soms echt voor maanden op rij.
1: De onderzoeksjournalisten konden militairen met de data ook volgen naar militaire bases en missies in binnen- en buitenland. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. De wedstrijd eindigde in 2-2.
0: Ismael Topper, dankjewel. Ja, zo direct kun jij weer een Thee van Tannas autogeurhanger winnen. Ja, de geur van vanille en vers gebakken koekjes, daar ruikt het een beetje naar. Als het jou dus lukt om minimaal 2 van de 3 fragmenten die door Google door de vertaalmachine zijn gehaald correct te raden. En het is dus vanuit het Engels naar het Nederlands. En ja, er is wel altijd een prijs, zelfs als je verliest. Maar dan mag je beslissen welk van de 3 liedjes we moeten draaien. Goed, je aanmelden kan dus door het woord dieren in te sturen via de NPO Luister-app. En mocht je denken, goh ja, leuk uitgelegd allemaal. Maar hoe klinkt dat dan? Nou, ik heb een voorproefje voor je.
3: Ik heb de woestijn doorkruist op paard zonder naam. Ik heb de woestijn doorkruist op paard zonder naam.
0: Durf je mee te spelen? Stuur dan het woord dieren in de NPO Luister-app. NPO Radio 2. Terwijl jij het woord dieren instuurt, hoor je natuurlijk ook

0: Noah Kahan, Stick Season. Ja, doet me automatisch denken aan de herfst. En in mijn gedachten, we zijn er nog niet hoor, we zijn nog lekker aan het nazomeren. Maar in mijn gedachten associeer ik eigenlijk de herfst met ja, gewoon zo min mogelijk bloemen, takken en ja, veel takken en weinig bloemen.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Dus dan vraag ik me af, iemand die dan nu met tulpenbollen werkt, waarom?
3: Ja, waarom? Kan
0: je, ja. Ja, Wout, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tana's.
0: Hoe zit dat dan? Want is dat dan voor het buitenland of help me even?
3: Deze bollen die groeien natuurlijk gewoon buiten op het land. En die gaan straks vanaf oktober gaan ze weer de grond in. En dan moeten natuurlijk wel wat voorbereidingen getroffen worden. Dat alles goed staat, dat je meteen ze kan gaan planten.
0: Ah, dus in september ga je alvast voorbereiden van wat je gaat planten in oktober. En dan heeft het van oktober tot en met de lente nodig om dan daadwerkelijk te groeien. En dat we dan naar de keukenhof kunnen bij wijze van.
3: Ja, precies. En dan kunnen we rond Koningsdag allemaal de mooie tulpenveldjes zien. Ja.
0: Aha, oké. Okay. Ja. Daar heb ik eigenlijk nooit echt bij stilgestaan, om eerlijk te zijn.
3: Ja, dat kan, maar nu dus wel.
0: Nou, wat leuk dat jij je alvast verheugt op de lente, dus daar ben jij dan nu al mee bezig. Ja, daar horen voorbereidingen bij, dat is ook natuurlijk zo. Nou, leuk, werk ze in ieder geval. En terwijl je aan het werk bent, heb je even een pauze ingelast, want je speelt mee met het spel Even Google Vertalen. Je krijgt 3 fragmenten te horen die Google vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald. En het is aan jou de taak om minimaal 2 van de 3 goed te raden. En er dus vandoor te gaan met de jackpot. En dat is de T van Tanna's autogeurhanger. En dat je mag beslissen welk van de 3 nummers we moeten draaien. Lukt het je niet, dan krijg je alleen het laatste. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Ik heb de woestijn doorkruist op paard zonder naam. Het voelde goed om uit de regen te zijn. In de woestijn kun je je naam herinneren, want er is niemand die je pijn doet.
3: Ja, het klinkt als America, Horse With No Name.
0: Correct, inderdaad. Oké, komt de volgende.
1: En als je achter konijnen aangaat en je weet dat je gaat vallen, vertel ze dan dat een waterpijp rokende rupsje heeft gebeld. Bel Alice toen ze nog klein was.
0: Alleen de titel is voldoende, hè? Jefferson Airplane met White Rabbit.
3: Ah.
0: Ja, een echte top 2000 banger is dat. Oké, geeft niks. De laatste kan beslissen of jij er vandoor gaat met de jackpot. Komt-ie.
1: Het is het oog van de tijger. Het is de spanning van het gevecht. De uitdaging van onze rivaal aangaan. En de laatst bekende overlevende besluit zijn prooi in de nacht.
3: Ja, die is iets makkelijker gelukkig. Survivor, Eye of the Tiger.

0: En vandaag spelthema is dieren. En in deze drie nummers komen allemaal een dier in de titel voor. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een beestenbol op deze zaterdagochtend. Jij gaat er vandoor met een T van Tannas autogeurhanger. En mag dus ook beslissen welk van de drie nummers ik mag draaien. Dus zeg het maar.
1: Ja, doe de eerste maar, America.
0: America, Horse with No Name, komt er voor jou aan, topper. En succes nog, hè, met de tulpenbollen.
1: Dankjewel, jij ook, fijne dag.

Barre bang bang bang. Dat is de versie die ik ken van Clean Bandit. Maar deze is ook leuk. Clean Bandit. Hij is clean zonder Jean. Jean Labalza, ik give me zo tegen. Hey, we zijn altijd hier tijdens de Thee van Tannis op zoek naar muzikale tips waar vragen in verwerkt zijn. Dus mocht je een lied kennen met een vraag erin verwerkt, laat je dan horen via de NPO Luister-app. Want onder de mensen die dat doen, willen wij een Thee van Tannis auto geurhanger verloten. Dus ken jij een lied met een vraag erin verwerkt? Kan in de titel zijn, kan random ergens midden in het nummer zijn. Kom maar door, we zijn altijd op zoek naar tips. En de mensen die een audiobericht sturen, die krijgen voorrang met het loten. Dus kom maar door. Terwijl je dat doet, hoor je Bon Jovi.

0: NPO Radio 2.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
3: Vanavond staat Yves Berendsen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken, Beste Zangers. Vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Ik denk, als je het onschuldige meisje bent, dat het ook best spannend is.
10: Dit is hartstikke gevaarlijk.
11: Jullie mogen ervoor kiezen om samen te blijven of op te splitsen.
12: Die chaos, die gaat lekker door.
13: Dan ga ik hard terugvechten, want dit vind ik helemaal niks.
14: 3, 2, 1.
15: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij Bien en Vara op NPO.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: Zo direct hoor je muziek van American Authors. Best Day of My Life na het NOS-journaal van 8 uur. Verzorgd door Ismaël de Bruin. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Tannes. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein meerdere doden gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. De legerbasis ligt in een stad vlakbij de hoofdstad La Paz. Er zouden 2 explosies zijn geweest. Hoe die konden gebeuren is onbekend. De president van Bolivia zegt dat er een onderzoek komt. Studenten die op kamers willen kunnen vaak geen woonruimte vinden door een tekort aan huurwoningen. En daarom worden er andere oplossingen gezocht. Eén daarvan is een kamer kopen. Makelaars zien steeds vaker studenten die een kamer willen kopen.
19: Wij hebben de afgelopen jaar ruim 3500 aanmeldingen gekregen van mensen die geïnteresseerd zijn in het concept. En we moeten ongeveer rekenen dat ruim 35% daadwerkelijk ook zou willen kopen.
18: Op het woonplatform Funda verschijnen wekelijks advertenties van losse kamers of appartementen die onderdeel zijn van een grotere woning. In Amerika heeft een rechter opnieuw verboden om de regels rond het stemmen per post te veranderen. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november, maar volgens de rechter is de kans te groot dat kiezers dan worden uitgesloten. En een bruidswinkel in Hoorn is op zoek naar de eigenaar van een oude trouwring. De medewerkster Linda vond die ring voor de winkel op straat. Ze deed al meerdere pogingen om de eigenaar te vinden, maar nog altijd zonder resultaat.
20: Het gaat om een gouden trouwring met een trouwdatum uit 1969.
21: Dus dat is een oude bruid?
20: Het is een oude dame. Ja, daar gaan we van uit. Ja, wij hebben natuurlijk de meest gekke theorieën er al op losgelaten. Maar ja, wij komen er niet uit.
21: En wat voor theorieën laten jullie erop los dan?
20: Ja, misschien toch iets van ruzie onderling. Of misschien toch kwijtgeraakt. Of ja, je weet het niet zo goed.
18: Aan de binnenkant van de ring staat dus een inscriptie. De trouwdatum uit 1969 en de naam van een man. Dan het weer. Zon en wolken, vooral in het noorden kans op een bui. Bij een stevige westenwind wordt het 18 tot 21 graden.
17: Ismael Topper, dankjewel.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
14: Aldi.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
23: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Groot ingekocht, groot voordeel.
5: Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: I'm still standing. Elton John, goedemorgen. Dit is NPO Radio 2. En dit is een mooie vraag. Zal je morgen ook nog van mij houden? Ja, die vraag komt voorbij in het nummer Will You Still Love Me Tomorrow? Ook onder andere bekend in de versie van Amy Winehouse.
1: Vraag maar aan.
0: Iedere zaterdag beantwoorden we een vraag die ergens in een lied wordt gesteld. En jij mag ze tippen via de NPO Luister-app in ruil voor een thee van Tannas autogeurhanger. Die gaat naar Maurice vandaag, want die was je voor met deze vraag.
2: Will you still love me tomorrow?
0: Will you still love me tomorrow? Ja, ik denk dat de kracht van dit lied zit in die twijfel die veel mensen herkennen. Je kunt heel veel van iemand houden, maar toch ergens hopen, voelt die liefde morgen ook nog steeds hetzelfde. Dus, hoe zorg je ervoor dat je van elkaar blijft houden? Relatieonderzoeker John Gottman die volgde jarenlang duizenden koppels om te ontdekken wat ervoor zorgt dat liefde stand houdt. En zijn onderzoek laat zien dat het niet alleen draait om grote romantische gebaren, maar juist om die kleine dingen, zoals elkaar blijven zien, waarderen, aandacht geven, er voor elkaar zijn. En ook onderzoek van Arthur Aaron die laat zien dat samen blijven en groeien en nieuwe ervaringen delen helpt om de verbinding sterk te houden. En ik denk dat dat ook wel een mooie beeld is van liefde. Ik zie dan twee mensen voor me met helemaal wit pluizig haar zitten op een bankje, hand in hand. Niet omdat hun leven altijd perfect is geweest, nee, maar omdat ze door alle seizoenen heen samen zijn gebleven, omdat ze elkaar duizenden keren opnieuw hebben gekozen. Op gewone dagen, op moeilijke dagen en op dagen waarop liefde misschien even wat minder vanzelf voelde. En toch zitten ze daar, nog steeds samen. Nou, ik vind dat toch wel mooi, hoor. Ook als ik ze gewoon zie, buiten, dan denk ik, ach, jullie zijn zo snoezig, ik wil jullie zijn. Nou, ga maar even een potje janken hier. Dankjewel, hè, Maurice.
1: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je

achter elkaar. De Puma's, mijn houten hart. Een heleboel mensen in de NPO-luisterapp die zeggen hoe lang ze getrouwd zijn. Rens, 20 jaar dit jaar met Amy. Ans, 40 jaar getrouwd vandaag. Oh, wat leuk. Vandaag 40 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. En eventjes kijken, wat hebben we nog meer? En Sylvia, 25 jaar getrouwd. Heerlijk. Ja, de Puma's dus. Daarvoor hoorde je de dame die zei dat ze de reputatie lastig kreeg, omdat mensen in de studio popliedjes voor haar probeerden te schrijven. En zij alleen maar dacht, ja, voor wie schrijf jij eigenlijk? Ga gewoon weg. Maar vervolgens speelde ze soms gewoon een hele dag met aardig zijn, puur uit beleefdheid. En ja, uiteindelijk, als je het mij vraagt, is er niks vervelender dan wanneer je gewoon wil werken, maar iemand met je van alles en nog wat bezig wil houden, waardoor jij uiteindelijk moet overwerken omdat jouw collega zo zin had om ineens te socializen over echt niks. En die dame is Amy Winehouse. May her soul rest in peace. Zo direct hoor je Van Halen met Jump, maar nog steeds een heleboel liefde. Zoals ik al zei, 3 tracks achter elkaar. Dit is Love Tonight.

0: Heb je gesprongen of heb je net zoals ik op je luie reet gezeten? Vandaag heb ik niet gesprongen, maar ik dacht wel weer aan de top 2000... waarin we dit wel deden, dat springen en zo. Maar nu, oh, ik ben zo moe. Mij niet bellen. Ik ga nu niet springen, hoor. Ja, tussen 6 en 9 kun je de Hollywood Wall of Fame zien via de NPO Luister-app. En op die wall kan ook jouw naam verschijnen. Als het jou lukt om te raden of de zin die onze nieuwslezer zo opleest... een zin is uit dienstbulletin van 8:30... of een lyric is uit een lied... dat je zo meteen hoort. Onze nieuwslezer van vandaag is Ismael de Bruin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tannes.
0: Wat is je zin van vandaag?
1: Die zin is zijn 30ste avontuur.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je antwoord weten via de NPO Luister-app. En wie weet win jij zo meteen een shout-out. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer zon en wolken vandaag. Vooral in het noorden is er kans op een bui. Bij een stevige westenwind wordt het 18 tot 21 graden. Maar niet getreurd, want maandag wordt het weer 25 graden. Over op de NOS Headlines dus van 8:30, verzorgd door Ismael de Bruin.
1: In Oekraïne zijn in het zuidoosten 4 doden gevallen bij een aanval door Rusland. De aanval komt kort voor het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is dat bezoek morgen. Bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren tegengewerkt bij het handhaven van de statiegeldwet. En dat gebeurde meerdere keren, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om het inzamelen van flesjes en blikjes te verbeteren, maar steeds grepen er bestuurders van de PVV en VVD in. In Tibet is het aantal doden door de overstromingen opgelopen naar 31. Ook worden ruim 500 mensen vermist, meldt China. De cijfers zijn veel lager dan die van het buurland Nepal. Daar zijn zeker 1300 doden gevallen door de vloedgolf vanaf anderhalve week geleden. In Nepal worden zeker 5000 mensen vermist. En Paul van Loon heeft zijn 30ste avontuur van Dolfje Weerwolfje geschreven. Het is ook 30 jaar geleden dat het eerste boek van Dolfje Weerwolfje uitkwam. Nog altijd zijn die boeken populair bij kinderen en Paul van Loon weet wel hoe dat komt.
3: Het antwoord is natuurlijk omdat het geweldige, leuke, fantastische boeken zijn. Maar dat zegt elke schrijver over zo'n boek. Ik denk dat heel veel kinderen misschien toch iets in hem herkennen. Hij zit als het ware in me en ik ben altijd benieuwd wat hij gaat meemaken. Dus dan moet ik wel een nieuw boek schrijven steeds. Ja. Hij is nog lang niet uitgeavontuurd.
1: En dat nieuwe Dolfje Weerwolfje boek heet De Geheime Weerwolf.
0: Ja, als je een beetje hebt opgelet, dan heb je hem voorbij horen komen in jouw bulletin. Wat is het nieuws of lyric, de zin die je net oplast vlak voor je bulletin?
1: Dat is nieuws.
0: Dat is inderdaad nieuws. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Bob, Dido, Ashwin, Erik, Chris en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via de NPO Luister-app, dan kun je ook jouw naam zien op onze Hollywood Wall of Fame. Ismael Topper, dankjewel. Zo direct kun je een thee van Tannes theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. Dat is eigenlijk het spel waarbij je 5 vragen voorgeschoteld krijgt. En het aan jou de taak is om correct antwoord te geven op die 5 vragen. Met die antwoorden kun je dan een puzzel leggen en dus het grote geheel raden. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt... Welk Italiaans deegwaar is al dente als het gaar is? Welk Italiaans deegwaar is al dente...

0: Sue Wrecking Ball. Dus geen Miley Cyrus en Jacco die zegt via de NPO-luister. Er is nog een Wrecking Ball van Bruce Springsteen. Ja, iedereen komt binnen als een Wrecking Ball. Heerlijk is dat, denk ik. Weet ik niet. Zie je me al slingeren op een Wrecking Ball net als Miley Cyrus? Ik wel namelijk. Ik wel. Goedemorgen, Sandra.
1: Goedemorgen.
0: Sandra, jij bent iets aan het doen waar denk ik menig Nederland jaloers op is.
1: Ja, wij rijden op het moment in Italië. We hebben 3 weken vakantie achter de rug en wij gaan naar huis. Maar we zijn er nog steeds, dus...
0: Ja, jouw vakantie, tenminste onze vakantie is jouw huis.
1: Ja.
0: Heerlijk is dat. Ben jij zo iemand die dan nu in Italië hebben zeg heerlijke pistache? Dus je dan continu alleen maar pistache aan het eten bent?
1: De cornetto's met pistache, ja. En de mortadella met pistache. Ja hoor, dat gaat er goed in.
0: Oh, ik ben zo jaloers, want echt, als ik in Italië ben, dan ga ik altijd gewoon op pistachejacht. Want daar hebben ze allemaal smaken en dergelijke, ook van chocolade, die je dan hier in Nederland niet hebt. Ja, en klopt. Dat heeft niks te maken met de Dubai-trend. In Italië is pistache gewoon een ding.
1: Ja, klopt. Helemaal. Ja, heerlijk. Superlekker.
0: Nou, geniet ervan. En omdat we ook in een Italiaans thema zitten... denk ik dat jij dit spel ook heel goed gaat doen. In ieder geval de kwalificatievraag wel. Je speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. En jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Met die antwoorden kun je het geheel gaan vormen. Lukt het jou niet om correct antwoord te geven op de vragen... dan gooi ik de lijnen open. Maar daar gaan we niet van uit. Op een schaal van 1 tot 5. Hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: Ik doe mijn best. Laat ik het daarop houden.
2: Het geheel. Het geheel.
0: Welk Italiaans deegwaar is al dente als het gaar is?
1: Pasta.
0: Correct. Welk lichaamsdeel in je mond heb je ook op een zaag, kam of rits?
1: Tand.
0: Hoeveel minuten zijn 120 seconden?
1: 2.
0: Maak het Rotterdamse motto af. Niet lullen, maar...
1: Was nou ook weer... Niet
0: lullen, ze zeggen meestal niet lullen, maar...
1: Poetsen.
0: Ja, als ik het à la Rotterdams doe, dan komt hij er makkelijker uit. Oké, sorry voor alle Rotterdammers die dat niet Rotterdams vonden klinken trouwens. Hoe rijdt een auto die je oplaadt in plaats van tankt?
1: Elektrisch.
0: Oké, dat zijn 5 goed... Dat betekent dat je nu het geheel mag raden. De antwoorden die jij hebt...
1: Ja, dan wacht
0: ik. Ik wilde ze nog opnoemen, maar dat hoeft niet. Maar gaan we wel doen met de toelichting. Goed gepoetst begint met 2 minuten en met wat tandpasta. Met de elektrische tandenborstel wordt het nog makkelijker. Je hebt daar een druksensor ook op die een seintje geeft als je te hard poetst. En zo blijven je tanden schoon zonder dat je onnodig hard hoeft te schrobben. Het heeft mij ook wel gered, moet ik zeggen. Want ik had daar onbewust mijn tandvlees mee gevoelig gemaakt. Als ik dan nu ook €480 had, had ik ook die nieuwe tandenborstel met camerafunctie kunnen kopen. Maar helaas, zo rijk zijn we niet. Topper! Je gaat er vandoor met een Tefantan als theepakket. Ben je er blij mee?
1: Heel erg blij. Heerlijk.
0: Oh, fantastisch. Ja. Hebben jullie ook een adres in Nederland waar we dat naartoe kunnen sturen?
1: Absoluut.
0: Oké, mooi. Want Italië kan ook, maar we hebben het laatst gedaan met iemand in Canada. En omdat het zo vaak misging, moesten we het 5 keer doen. Maar uiteindelijk heeft hij alle 500 jaar toch ontvangen. Dat willen we een beetje voorkomen.
1: Als het goed is, komen we morgen in Nederland thuis.
0: Kijk, dus, heerlijk.
1: Komt helemaal goed.
0: Kijk, fantastisch, toppers. Dank jullie wel voor het meespelen, hè?
1: En jij ook bedankt. En succes nog met je uit.

Beeld te Last. Melle te horen hier op NPO Radio 2. Zo direct is het alweer tijd voor Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel, die je de hele week ook extra vaak hebt kunnen horen tussen 10 en 12 samen met Tim op het Broek tijdens onze KWF Wensweek. En het schijnt dat hij een hele mooie samenvatting heeft gemaakt van die hele week. Mocht je het net als ik gemist hebben, want volgens mij lag ik al in bed en was ik geen radio aan het luisteren. Ik ga dat even terugluisteren, het staat vast wel ergens online. Voor zo direct heeft hij ook iets leuks. Hij zei namelijk tegen mij achter de schermen dat hij stap 1 zijn blote billen gaat laten zien. Dus daar kan je op verheugen zometeen. Ik denk dat die wel behaard zijn, toch Jeroen? Hij knikt van wel. Oké, top. Misschien kijkt er dan ook iemand mee die een soort een aanbieding wil doen om hem te harsen voor je. Dan gaan we samen. Bonding. Superleuk. En natuurlijk ook gewoon heel veel gekkigheid en leuke dingen bij Jeroen van Inkel. Want ja, het kan ook niet anders hè, dan dat het leuk is bij hem. Ik vind vooral deel 1 heel erg leuk, moet ik zeggen. Ik heb Taylor Swift zo direct nog voor je klaarstaan na Doobie Brothers Long Train Running. En morgen zijn we er ook gewoon weer oud en vertrouwd tussen 6 en 9. En de billen bij ons zitten gewoon. En lekker verstopt.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Een dubbele naam. Zo dadelijk met een nummer getiteld Skin Train. Duran Duran onderweg. Het is 9 uur geworden. En dan was Journaal met Ismael de Bruin.
16: Goedemorgen Jeroen. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 4 doden gevallen bij een aanval door Rusland. De aanval komt kort voor een bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner aan Kiev en Moskou. En volgens de Oekraïnse president Zelensky is dat bezoek morgen. Hij zegt dat Oekraïne Rusland dan niet aanvalt en hij roept Moskou op om hetzelfde te doen. Er worden nog altijd te weinig plastic flesjes en blikjes ingezameld. Inspectie Leefomgeving en Transport doet er van alles aan om dat beter te laten verlopen. Maar ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat werkten de inspectie de afgelopen jaren tegen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Redacteur Merel Stikkelorum.
17: Die drankenproducenten die zijn dus verantwoordelijk voor die inzameling van die plastic flesjes en blikjes. En die doen dat gewoon de hele tijd niet goed genoeg, al jarenlang. En daarvoor heb je dan een inspectie die ervoor moet zorgen dat ze dat beter gaan doen. Dus die kan dan maatregelen opleggen. Die inspectie wilde dat ook. Die deed dat ook. Maar er is 3 keer is daar dus gewoon een kruis doorgezet door de eigen staatssecretarissen en ministers achtereenvolgend van het ministerie.
16: De afgelopen 2 jaar werd 270 miljoen euro aan statiegeld daardoor niet geïnd. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein meerdere doden gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. De legerbasis ligt vlakbij de hoofdstad La Paz. Er zouden 2 explosies zijn geweest en hoe die konden gebeuren is nog onbekend. De president zegt dat er een onderzoek komt. En een opvallende persconferentie gisteren van de trainer van de Engelse voetbalclub Southend United. Zijn spelers hadden hem uitgedaagd om zoveel mogelijk titels van Michael Jackson nummers in zijn antwoorden te noemen.
18: Obviously at the club we want to be starting some from really good
7: I expect a real thriller of a game. It's always good to reflect and look at the man in the mirror, so yeah. Yeah, football's not black or white, or it's always going to be the good, and there's always going to be the bad. We've got targets, can't name names, but it could be some random Joe Bloggs or a random Billie Jean or something like that, yeah.
15: Geweldig.
16: Ja, hoe meer nummers van Michael Jackson hij noemde, hoe meer geld zijn spelers doneerden aan een goed doel. Dan nog het weer. Zon en wolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden.
18: Ster. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
20: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
22: Koekoek, de Lulu.
23: Gek.
21: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
24: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
25: Goed, het is gelukt.
24: Wat is er gelukt?
25: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
24: Fluitje van een cent dus?
25: Nou, het was wel wat meer dan dat.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
28: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Haha.

0: Ja, dat mooie is, anno 2026 bestaat de band nog steeds. Duran Duran, onlangs nog een nieuwe single uitgebracht met Nile Rodgers. Hebben we ook zeker gedraaid in de Rinkel de Kinkel Show. Wij voelen hier namelijk altijd toch wel een nauwe band met deze band. En daar gaat hij dan. Voor 5 september. Doe mee met de show via 0800-1122. Of het digitale doorgeefluik, het NPO Luister app. En we horen graag van jou wat je plannen zijn deze dag. Terwijl het 17 graden is bovenop de Radio 2 Centmast. Zeer lichte bewolking. En alle lijnen van communicatie zijn bij deze opengezet. Even kijken wat er allemaal in de wereld van showbiz, entertainment en dat soort dingen gebeurt. En ook gewoon actualiteit. Heb je al Jim Thornton, heb je daarvan gehoord? Dat is dus de voice-over, schuinstreep presentator van Amerikaanse televisieprogramma Rad van Fortuin. Een eeuwenoud tv-programma wat al sinds mensenheugenis draait. Volgens mij zelfs is dat begonnen bij het begin van de Amerikaanse commerciële televisie. Rad van Fortuin. Maar die man, die Jim Thornton, die is definitief ontslagen. We hadden het gisteren in Rinkel ook al even over. Hij werd geschorst nadat hij in het vliegtuig aan het chatten was op een site voor pedofielen. Medepassagiers die zagen op zijn scherm
1: disturbing messages and images in a chat room that appeared to involve discussions about children. The passenger alerted a flight attendant and when the plane landed at LAX, Thornton was questioned by authorities.
0: De producenten van de tv-show, Sony Pictures, die hebben hem nu definitief de laan uitgestuurd.
2: En Ismaël had het net al over Kieran Dyer, de coach van het Engelse voetbalclub Southend United. Hij verwerkte de teksten van Michael Jackson in zijn persconferentie. Was dus een weddenschap met zijn team.
3: I was challenged by the lads to see how many Michael Jackson songs I could get in my press conference. Oh,
2: yeah. Daar reageren veel mensen op in de app dat we dan wel eigenlijk even Michael moeten draaien natuurlijk.
0: Ja, nee, helaas kunnen we aan dat verzoek niet voldoen. Was natuurlijk inderdaad wel logisch geweest. Omdat
2: ja,
0: Michael,
2: maar goed, ja, dat ligt zo voor de hand, dat doen we niet. Nee, nee, gaan we niet doen.
0: Je weet, Rinkel de Kinkel is een kwestie van
4: helemaal ontvangen,
0: ja,
4: en geven.
0: En geven.

0: eens even hoe lang Sarah Larsen aan één stuk door kan zingen. Heb je dat gehoord?
1: Wauw.
0: Wat een long inhoud. Deze Sarah, geschreven met een Z. En ik ben gek op vrouwen met een hele grote long inhoud. Die kunnen allerlei trucjes. Zoals, jij denkt iets heel anders.
2: Absoluut niet.
0: Ik wou zeggen, zoals lang onder water blijven.
2: Dat is wel heel handig in het geval van bijvoorbeeld een overstroming.
0: Ja, ik noem maar wat. Dus wij draaien haar met zeer veel genoegen. Het chanson heette Midnight Sun. En wat er allemaal binnenkomt via de NPO Luister-app.
2: Cody zegt, ik meld me vanuit de sportschool. Sommige mensen noemen dat ook wel de gym. Hij zegt, waar ik rinkel de kinkel luister op mijn koptelefoon.
0: Hey, ik hoop wel dat het een goed merk is. Dat onze sound, waar we heel veel aandacht aan besteden, hoe wij klinken, de kwaliteit, de dynamiek enzovoorts, wel helemaal tot z'n recht komt.
2: Dat is wel belangrijk, want ik zie als mensen met een hele goedkope koptelefoon lopen van €5. En denk ik, ja, daar maken wij dit programma natuurlijk niet voor, hè?
0: Het is, dat is verboden te luisteren op cheap koptelefoons.
2: Ja, inderdaad.
0: Moet wel. Nathan die zegt, ik ben op deze zaterdagochtend lekker onderweg naar Italië. Oh, op deze zaterdagochtend. Normaal is je onderweg naar België, waarschijnlijk. Ja. Of Frankrijk.
2: Goeie reis. Ja, Ariette die zegt, vandaag doe ik mee aan de Swim to Fight Cancer. We doen mee met 8 dames van ons hockeyteam in Leerdam.
0: Hey, wat mooi dat jullie aan Swim to Fight Cancer meedoen. Ariette, dankjewel. Het was natuurlijk inderdaad helemaal in het kader van de afgelopen week. Ook prima idee om dit te doen. Dus.
2: Ja.
0: Saskia die zegt, ik ga de Baakse Beekkunst Biennale fietsen. Ik heb geen idee wat ik hier oplees.
2: Een kunstbiniale, dat is het. Dat ken je toch wel? Dat is een route. Vaak is het lopen dat je dan op de route allemaal kunstwerken tegenkomt, her en der.
0: Ah.
2: Door een park of door een bos of door een
0: wat
2: stad.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Oh, dus ik kan dat in mijn eigen gang lopen.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dan allemaal kunstwerken in de
2: jouw gang kun je een kunstbiniale noemen.
0: Dan ga ik ze even in de groep gooien thuis.
2: Heel goed, maar dan krijg je wel mensen over de vloer.
0: Oh ja. Ja. Nee, anyway, dat kunnen we regelen.
2: Privé kunsten, Benjale.
0: Ja, dan ook meteen mijn huis bezichtigen en kopen. Dat vind ik het helemaal prima. Een route van 28 kilometer is dat wel trouwens.
2: En Bas die zegt, ik ga de stadsfeesten in Doetinchem ontvluchten. Oh. Er staat een groot podium onder ons balkon waar niet al te beste muziek wordt afgespeeld.
0: Ja,
2: dat wil je niet.
0: Dat kan natuurlijk. En dan zit je mooi te balen als je daar in Doetinchem woont. Prachtig mooie zonovergoten Doetinchem. Een van mijn favoriete plaatsen. In mijn jeugd in de zomers heel vaak geweest. Als je nog ergens in het centrum kijkt, naast het gemeentehuis, er is een muur en daar staat op geschreven, Jeroen was hier.

0: lekkere Bach-effect apparatuur op de gitaar gezet van Carlos. En dan krijg je zo'n klank ongeveer op She's Not There. 9, 8 en 20. En dan was journaal, wat gebeurt er allemaal in de wereld, Ismael?
1: Bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren tegengewerkt bij het handhaven van de statiegeldwet. Het gebeurde meerdere keren, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om het inzamelen van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar steeds grepen bestuurders van de VVD en PVV in. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 4 doden gevallen bij een aanval door Rusland. En die aanval komt kort voor een bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars aan Oekraïne en Rusland. Ook Kiev was doelwit van aanvallen gisteren, vertelt correspondent Christian Power.
2: Kiev heeft een loodzware week achter de rug. Luchtalarm na luchtalarm, aanval na aanval, 's nachts, maar ook steeds overdag. En ja, het dagelijks leven wordt daardoor ook compleet onmogelijk gemaakt. Hè? Bijna door bijvoorbeeld kinderen die naar school gingen deze week weer. Openingsceremonies moesten in schuilkelders gehouden worden.
1: Doelwit van die aanval was een gebouw van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Er vielen 12 gewonden. In Amerika heeft een rechter opnieuw verboden om de regels rond het stemmen per post te veranderen. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november, maar volgens de rechter is de kans te groot dat kiezers dan worden uitgesloten. En dan heel wat anders. Er kwamen vannacht verdachte geluiden uit het busje van een postbezorger in Helmond. Iemand op straat vertrouwde het niet en belde de politie. Agenten ontdekten daarna dat de postbezorger zichzelf per ongeluk had opgesloten in de laadruimte.
0: Weinige postbezorgers niet in het bezit van een mobiele telefoon, denk ik. Hè?
1: Nee, dus, dat joh, lijkt erop. Nee.
0: Maar zat hij een beetje zo te bonken, een beetje geluiden te maken?
1: Hij zat geluiden te maken, ja. Ja. Dus dat was een beetje verdacht. Maar,
0: als dat voor de deur staat, dan schrik je natuurlijk ook helemaal de aapluizen.
3: Ja, waarschijnlijk heeft hij zijn telefoon dan voor in de auto laten liggen met zijn navigatie op, dat denk ik.
0: Oh, ja, je pakketje van die scheiden. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen rijden.
1: En dan nog het weer. Zon en wolken. In het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden.
4: De jaren 80. Hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: De jaren 90. Hij was erbij.
6: Guys over Baghdad have been
7: aluminum. 2026.
8: The United States military began major combat operations in Iran.
9: 2026.
10: Hij is erbij.
11: Nog

0: NPO Radio 2, 17 graden bovenop de zendmast. Het is half bewolkt en Robbie Williams hoorde je daar zijn ding doen.
1: Het was nog donker toen in de vroege morgen de held van deze geschiedenis ontwaakte. Hij keek op zijn lichtgevend horloge dat aan een spijker hing. Hij wreef zich in het gezicht.
0: 9:38 is het. 8:08. Hé, dat was een bekende stem. Een mooie, mooie, donkere, duistere stem die je daar hoorde.
2: Een hele bekende stem, inderdaad. Ja.
0: De stem van Gerard Reven die je daar hoorde. Ja, het laatste nieuws over hem is dat het huis in Friesland, waar hij woonde en ook werkte, staat thans te koop. Tientallen mensen hebben al een bezichtiging gepland. Komt ook omdat de prijs nogal laag is, namelijk 185.000 euro. Dat is wel extreem laag, vind ik, voor een huis in Friesland.
2: Ja, nou, het is een klein huis, zag ik wel. Beetje zo'n arbeiderswoning. Ja. En je moet natuurlijk wel rekening mee houden dat al die Revianen, zoals hun fans worden genoemd, dan voor de deur gaan staan, hè? Ja, dat is een bedevaartoord. Zit ook zo'n plaquette zit daar met een tekstje. Dus daar moet je wel zin in hebben.
0: Moet dat gewoon niet een museum worden dan? Moeten we gewoon niet vanuit het era van onze helden der literatuur, moeten we daar niet gewoon een klein museumpje van maken? Dat de fans ook inderdaad daar naartoe kunnen.
2: Ja.
0: En dan een rondje doorheen lopen en dan een merchwinkel na afloop kunnen we veel geld verdienen.
2: Dat werkt altijd goed inderdaad.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja, merch.
2: Kleine pocketversie van De Avonden bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen.
0: Kleine sleutels. Sleutelhanger. Ja, ja. Gerard had natuurlijk ook altijd wel iets met radio. Hè? Hij had daar specifieke meningen over.
1: Radio is een hele karikaturale weerspiegeling van de maatschappij, van de wereld, van de mensenwereld.
3: De buitenwereld.
1: De buitenwereld.
0: De buitenwereld, ja. Dat.
2: Maar ik kwam er dus achter dat jij De Avonden nog nooit gelezen hebt.
0: Nee,
2: dat is eigenlijk wel een schande, hè?
0: Ik ben meer een ochtendpersoon.
2: Oké.
0: Dus ja, met humor lul ik me eruit. Maar inderdaad, ik heb het nooit gelezen eigenlijk. Waar ik wel heel veel aandacht aan heb besteed door de jaren heen, is het luisteren naar Dolly Parton.
2: Uiteraard, en zij heeft een nieuwe ster op de Hollywood Walk of Fame gekregen. Een nieuwe ster.
0: Okay.
2: Haar naam was er doorgekrast door een vandaal. Er zaten scheuren in de tegels, voorbijgangers waren.
0: Ja, voorbijgangers waren.
4: I'm shocked. The only way I can put it is I'm genuinely, genuinely shocked at this.
5: Dolly was the nicest person in the world. To vandalize Dolly's star, I can't think of any person who deserves that less.
2: Maar nu is alles weer opgeknapt en gepolijst.
6: She's given back so much and I think she deserves something that's just as polished and beautiful as she is.
0: Ja, ik ben blij dat het gebeurd is. Wat die man daar zei, dat vond ik toch een beetje, had een negatieve connotatie.
4: Shocked. The only way I can put it is I'm genuinely, genuinely shocked at this.
5: Dolly was the nicest person in the world.
0: Let op.
5: To vandalize Dolly's star, I can't think of any person who deserves that less.
0: To vandalize Dolly's star. Dat is een hele dubieuze connotatie. maar daar gaan we verder niet op in. We gaan gewoon lekker Dolly Parton draaien en van genieten. When someone

0: I am a knight. Who will fight for your honor. Peter Cetera. We did it all for love. Glory of Love, geproduceerd door de bekende, geweldige, briljante producer David Foster, die heel veel tracks van Chicago en later de Peter Cetera heeft geproduceerd. Enorme asshole, zelf ingenomen, opgeblazen ego, maar wel een enorm muzikaal genie, dat moet ik er wel bij zeggen. Wat misschien even interessant is om in de groep te gooien, stel ik gisteren over na te denken. Als je zeg maar je partner voert, dus je steekt eten in de mond van je partner, is eigenlijk een redelijk intieme daad, vind ik.
1: Ja, zeker, ja.
0: Maar wat nou als je beste vriend, ik doe het even heteroseksuele situatie, je beste vriend gaat jouw vrouw iets in haar mond voeren? Is dat gepermitteerd of gaat dat te ver?
1: Als de vriendschap hecht is tussen zowel, het is je beste vriend, dus sowieso tussen jou en je beste vriend, tussen de vrouw en je beste vriend.
0: Moet dat kunnen?
1: Dan vind ik dat het moet kunnen.
0: Oké. Okay.
1: Maar als je merkt, nou, die beste vriend zit ook een beetje achter mijn vrouw aan,
0: ja, ja.
1: Dan zou ik er voor zijn bek slaan.
0: Ja, want het is heel intiem, hè?
1: Het is heel intiem, ja.
0: Dus het is of lachen en het is oké, of voor zijn bek slaan.
1: Ja, het ligt een beetje aan hoe de situatie is tussen je vrouw en die beste vriend.
0: Ook dat, ja. En hoe ze dan kijkt als ze gevoerd wordt.
1: Ja, want als ze het opwindend vindt, dan is er ook wat aan de hand. Maar dit heb jij meegemaakt? Of?
0: Nee, ik zag het ineens aan te denken. Ik zag het ergens gebeuren. Zeg maar in mijn periferie. En toen dacht ik, dat is wel heel intiem.
1: En er zit ook nog een verschil, vind ik, of je dan bestek gebruikt. Hè? Dus bijvoorbeeld iets in een restaurant op een lepeltje aangeeft.
0: Of je vingers.
1: Of gewoon een stukje kaas met je vingers.
0: Ja, en helemaal als dan een deel van je vinger ook in de mond gaat.
1: Ja.
0: Dat is ook, gaat ook ver.
1: En als je vrouw de vinger dan aflikt, gaat het nog verder.
0: Ja, dan zou ik meteen een echtscheiding aanvragen. Wat dat betreft. Dus misschien heb je er zelf ook wel ideeën over. Ik hoor het heel graag. Digitale doorgeefluik staat wagenwijd open. Kun je gewoon ook met je vingers bedienen.

0: Onze samenleving zit mooi in elkaar. Tuurlijk heeft het fouten en hiaten en problemen, maar doorgaans zijn we het met elkaar eens over wat we wel en wat we niet doen. Daarnet gooiden wij even een vraag in de lucht over het voeren. Als iemand jouw vrouw voert met een stukje eten, en jij bent het niet, maar bijvoorbeeld je beste vriend. Zou dat kunnen? Is dat gepermitteerd? Is dat raar? Hoe zit dat? Wat zijn de reacties die binnenkomen?
1: De conclusie die in ons appbox wordt getrokken is vooral dat het een red flag is. Dat je grote zorgen moet gaan maken. Het kan tot het moment dat je een lepel geeft met iets erop in het restaurant. Ja, dat kan nog.
0: Okay.
1: Maar dan moet je de lepel doorgeven.
0: Doorgeven.
1: Niet zelf vasthouden. En alles wat daarna komt is een red flag.
0: Oké. Okay.
1: Dus nou, dat is goed om te weten.
0: Ja, het is goed om te weten. Dank voor het reageren. Zet je wel aan het denken. Dat staat ook hier meteen in de show, in de studio. Toch even over door te kletsen.
1: Gaan we ook voorbeelden bedenken. Ja. En dan denk je toch, nee, beter van niet. Beter van niet.
0: Zeg, bedankt allemaal voor de spontane reacties. Gaan we straks reclame zien op de schermpjes in onze auto. Mark van Domburg, Scipio, die praat je bij over deze zorgwekkende ontwikkeling. En ook in de show, de rinkels kopen.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF, tegen kanker voor het leven.
16: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
18: Ed Kowalczyk en zijn vrienden van Life. Kun je horen zo op Radio 2 met Run to the Water. Het is 10 uur. Tijd voor het NOS Journaal met Ismael de Bruin.
19: Goedemorgen Jeroen. In het afgelopen muggenseizoen raakten bijna 1100 mensen in Europa besmet met het West-Nijl-virus, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties waren in 15 Europese landen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet meegeteld. Mensen kunnen het virus krijgen door de prik van een mug die daarvoor een besmette vogel heeft geprikt. Op de woningsite Funda worden steeds vaker kamers te koop aangeboden in plaats van hele woningen. Volgens makelaars hebben vooral studenten interesse in zo'n koopkamer omdat ze moeilijk aan een huurwoning kunnen komen. Volgens redacteur Pom Rademaker gaat het om kamers tot zo'n 20 vierkante meter.
20: Maar die worden dan verkocht voor rond 100.000 euro tot 200.000 euro. Met name wel echt in die studentensteden. En nou, meestal staat dan in die beschrijving van ouders van studenten opgelet. En wat vooral opviel toen ik die rondvraag deed, nou, met name bij makelaars, is ook dat echt die ouders veel interesse hebben in het kopen van een kamer voor hun kind. Ja, en dat gaat dus echt van Maastricht tot aan Groningen.
19: Gemeenten zijn niet blij met die losse kamerverkoop. Utrecht handhaaft bijvoorbeeld al op de verkoop omdat het zou leiden tot ongelijke kansen op de woningmarkt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 4 doden gevallen bij een aanval door Rusland. Die aanval komt kort voor een bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner aan Kiev en Moskou. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is dat bezoek morgen. Hij zegt dat Oekraïne Rusland dan niet aanvalt en hij roept Moskou op om hetzelfde te doen. En morgen en overmorgen wordt in het Brabantse Zundert voor de 90ste keer het bloemencorso gehouden. Dat is het grootste bloemencorso ter wereld. Ellie uit Zundert is 90 jaar en ze was jarenlang nauw betrokken bij het evenement. Ze won 9 keer de prijs voor het ontwerpen van de mooiste praalwagen, maar dat succes had ook een keerzijde.
10: Nee, want dan zijn ze jaloers en die zeggen geen goede dag meer in de winkel. Ja, het is gewoon dorps.
19: Ja, maar toch mocht dat de pret niet drukken.
10: Het feestje was altijd hetzelfde, hè? Pilsjes drinken en een klusje bier. Dan hadden ze de drankjes van toen, hè? Een citroentje. Daar werd ook zat van, hè?
19: Ellie maakte onder meer ontwerpen rond Pippi Langkous en Vincent van Gogh.
18: Vrolijkens, hè, Ellie?
19: Ja, sowieso. Ja.
18: Heeft er zin in.
19: Wie niet. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag steeds meer zon. In het noorden kan een bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. En op morgen een droge dag. Vooral in het binnenland dan zon. Het wordt iets warmer. 21 tot 24 graden.
18: Erik, even groen bij de ANWB. Wat kun jij ons melden?
12: Nou ja, dat er deze zaterdagochtend toch al 3 files staan. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 8 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. Dat heeft te maken met de afgesloten A12. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Kanaleiland. 5 kilometer file is het gevolg met 20 minuten vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tenslotte de A28 Groningen richting Zwolle. Bij knooppunt Lankhorst ook een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. After these messages,
18: we'll be right back. Heb jij een schermpje in je auto? Het kan zomaar zijn dat daar binnenkort reclame op te zien zal zijn. Hoor er meer over zo dadelijk.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
22: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: 18 plus, speel bewust.
25: Ja? Echt serieus?
26: 7, 7, 7, 7, 7.
25: Oh, wat een geld.
27: 80.000, godverdikke me.
28: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
29: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
28: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
29: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
30: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
31: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
32: Kia. Movement that inspires.
33: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
34: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Ja, ik zie de twijfel. Moet je nou de rode nemen of de blauwe?
2: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
3: Rinkel de Kinkel.
18: Hey, goedemorgen.
4: CNN Para. It is my
18: Wat heeft het universum voor jou in petto? Rikkelskopen. Later in dit radioprogramma. Trap het uur af met...

0: De liefde is als een schelp waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen. Vrienden, vriendinnen, zaterdag 5 september. Doe mee met de show via 0800-1122 of via de NPO Luisterapp. Ik noem dat ook wel het digitale doorgeefluik.
1: Het aantal ambtenaren in ons land is flink toegenomen. In totaal zijn er 157.000 extra banen bijgekomen sinds 2010. Dus 157.000 extra banen.
0: Zo.
1: Vooral bij toezichthouders liggen de functies ervoor het oprapen. En al die extra banen kost de overheid een kleine 8 miljard euro per jaar.
0: Oh, jolly, jolly. En van ambtenaren is bekend dat ze vooral een beetje voor het raam naar buiten zitten te kijken.
1: Ja.
0: Voor de rest weinig doen.
1: Maar wij zijn eigenlijk ook ambtenaren. We zitten bij een overheidsinstantie, namelijk de publieke omroep.
0: Er zijn natuurlijk uitzonderingen voor sommige ambtenaren. Die zijn heel actief.
1: Wij zijn de enige ambtenaren die überhaupt werk op zaterdag.
0: Ook nog eens. Zondag ook.
1: Hoor je ze niet over.
0: Holy shit, ja. En de Creative Arts Emmy Awards, die worden dit weekend uitgereikt in L.A., Los Angeles. En het is wel mooi, de Nederlandse grimeur Arjan Tuiten, die maakt de kans op een Emmy, de categorie beste prothese. Hij maakt een zeer realistisch lichaam voor de populaire ziekenhuisserie The Pit.
2: Being here means no matter how good you are or how hard you try, someone might die. That's called being an emergency medicine doctor. Welcome to The Pit. Let's go save some lives.
0: Ja, dat was wat hij gedaan heeft. Wij zijn echt wel leading. Wij doen op internationaal niveau mee, echt, op dat vlak.
1: Heel veel achter de schermen ook, inderdaad, dit dan. Maar ook nog licht en geluid. Heel veel Nederlandse bedrijven zitten daarin, inderdaad. En zo'n prothese maken moet je ook kunnen, hè. Want het gaat niet alleen om de buitenkant, maar in dit geval ook om de binnenkant.
0: Als je erin gaat snijden.
1: Ook geopereerd, ja.
0: Ja, ik ben een keer bij een bedrijfje geweest in Zwaneveld, zat het volgens mij. Vlakbij Amsterdam. En die deden ook van die zombies voor zombiefilms en zo. Onder andere.
1: Ja.
0: En toen hebben ze mij ook helemaal als zombie opgemaakt.
1: Ja.
0: Fucking hell. Dat is geen pretje, hoor.
1: Maar wanneer halen ze die schmieten ervan?
0: Ja, oké. Yes.
1: En het is de dag waarop mensen massaal de app Polar Steps van hun telefoon verwijderen. Gisteren kwam naar buiten dat deze reisapp gegevens van de gebruikers openbaar maakte. Journalisten die konden
3: een hele grote schaal locaties van gebruikers van Polar Steps downloaden. En al vrij snel zagen we toen op bijvoorbeeld Nederlandse militaire basis ook allerlei puntjes verschijnen.
1: En zelfs de huisadressen van de militairen die konden achterhaald worden.
0: Ja, dat is dubieus natuurlijk. Je zou denken, ze zorgen er wel voor dat dat soort dingen niet kunnen gebeuren. Want het is het einde van de app. Dit is natuurlijk, althans, het zal in aantallen dalen dat mensen het gebruiken.
1: Ja, we zagen het ook een tijdje geleden. Weet je vast wel, met Strava, die hardloop-app.
0: Dat je dan ook al
1: van die vliegdekschepen zag dat ze daaraan te hardlopen waren.
0: Ja.
1: Ja, dat wil je allemaal niet openbaar hebben.
0: Nee, dat zijn niet de informatie die we op straat hebben willen liggen. Vandaag de dag, in deze tijden, dat privacy natuurlijk allemaal steeds belangrijker wordt. Aan de ene kant, weet je wat, dan denk ik soms, doe nou niet zo moeilijk, dat gemak. Ik geef wel toestemming dat je dat allemaal kunt bekijken en volgen en zo. Aan de andere kant denk ik, het is toch soms een beetje onhandig. Er is nu vanuit Almere richting Hilversum, staat er een hele gekke camera langs de kant van de weg, de A27 is dat. En die filmt dus, zeg maar, de auto's terwijl ze aankomen rijden van voren. Het is niet een snelheidsding, tenminste, voor zover ik dat kan zien.
1: Mm-hmm.
0: Maar die film, het is gewoon een videocamera.
1: Mm-hmm.
0: En die filmt dus de gezichten van automobilisten, denk ik.
1: Nou, het kan natuurlijk helemaal het verkeer te monitoren. Maar of om te kijken of je telefoon in je hand hebt.
0: Dat zou kunnen.
1: Kan ook nog.
0: Ja. Nou, ik vond het wel een inbreuk op mijn privacy.
1: Begrijp ik.
0: Ik heb speciaal vanmorgen bijzondere grimas getrokken. Ik dacht, als ze dan die foto's gaan bekijken, dan kunnen ze nog een beetje lachen ook. Dat lijkt me wel grappig. Rinkel de Kikkel, vrienden. En je weet waarom je luistert.
4: Omdat je juist meer wil voelen. Omdat je dingen wil helen.

Ik als er weer even het heigerige van dit bandje. Want, ja, is leuk. Heigerige bandjes uit het verleden. You're the prefab sprout. Heigerig zongen zij When Love Breaks Down. Vrienden, we gaan de weg op met onze auto-expert Mark van Domburg Scipio. Het is tijd voor een nieuwe editie van...

0: er is een grote ophef ontstaan omdat verschillende automerken ook na de verkoop van de auto nog geld willen blijven verdienen. Goedemorgen, Mark van Domburg, Scipio.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Ze gaan onder andere werken met abonnementen, heb ik begrepen.
1: Ja, nou ja, dat is al een tijdje aan de gang. Maar nu gaan ze dus ook actief reclame aankondigen en zo. En dus bepaalde features die al in je auto zitten onder een abonnementje stoppen.
0: Hey.
1: Dus dan druk je uit de stoelverwarming en dan heb je nog steeds een koude bibs.
0: Ah, oké. Okay. Dus als je, dan moet je, wil je dan je stoelverwarming kunnen gebruiken, moet je een abonnementsfee betalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is ook raar.
1: Upgraden.
0: Gaat dat ook per cilinder of zo? Als je zes cilinder hebt, dan gaat er eentje uit of zo.
1: Ja, maar dan moet je ook erbij betalen dat je een 12 cilinder hebt.
0: Ja.
1: Dat is wel complex. Ja.
0: En bovendien, we rijden natuurlijk allemaal straks elektrisch, toch? Ja.
1: Ja, jij en ik niet, hè?
0: Nee, we blijven. Ja. Ik heb daar straks nog een vraagje over, maar daar kom ik zo nog wel even op. Eerst eventjes hier op vooruit bordurend. Kan je dan bijvoorbeeld gewoon ook een McDonald's reclame op je scherm krijgen? Of, het is zelfs al gebeurd. Wat is het met die Spider-Man-film?
2: Spider-Man-film, inderdaad. Die werd vertoond, toch, Mark?
1: Ja, bij BMW heb je het over. Ja, dat ligt iets genuanceerder. Wat ze hadden gedaan is een soort kleine update in het scherm. En dan zat er een Spider-Man-knop. En als je daar dan op drukt, dan kreeg je een reclame voor het nieuwste Spider-Man-film.
0: Oh, oké. Okay. Dus
1: het is
0: niet
1: zo dat hij werd laten zien, hè? Nee. Gewoon ongevraagd.
0: Ja.
1: Alleen ja, het is natuurlijk wel het begin van een hoop ellende dan.
0: Ja, zeker. Zeker. Kijk, een Spider-Man, dat trek ik nog wel tijdens de autorijden.
2: Ja.
0: Maar reclame voor maatverband of zo, dat liever niet.
2: Of de Casa Rosso als je over de A3 rijdt. Ja. Nou, hier rechtsaf. Ja. Dat wil je niet als je met je gezin in de auto zit.
1: Nee, maar ja, als die reclames je toch worden voorgeschoten, moet je even gaan twijfelen of je algoritme wel een beetje.
0: Ja,
2: dan val je door de mand.
0: Dat is natuurlijk ook zo, ja. Europa doet er heel graag alsof ze heel vooruitstrevend zijn met de elektrificatie en de vergroening. Maar, Mark, een Afrikaans land, die blijkt al veel verder voorop te lopen met dit geheel.
1: Ja, dat is van Ethiopië. Van alle landen. Ongelooflijk, ja. Die hebben sinds 2024 een verbod op niet-elektrische auto's.
0: Oh.
1: Dus op de import van niet-elektrische auto's.
0: Ja.
1: En ze hebben er een hoop groene energie voorradig. Dat zou je niet denken. Maar dus het is eigenlijk best logisch.
0: Ja.
1: Maar ja, er zit natuurlijk ook wel wat achter.
0: Ja, vertel.
1: En dat is dat China al jarenlang investeert in de Afrikaanse infrastructuur tegen leningen. En Chinese IC's natuurlijk wel in Ethiopië mogen worden verkocht.
0: Ja,
1: dus daar zit een soort wisselwerking in.
0: De catch. Nu komt de monkey out of the sleeve, om het zo maar te zeggen.
1: Precies.
0: En wat ik je nog wilde vragen, ik kreeg zelfs ook zelf die vraag. En toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niet precies het antwoord erop. Bij een traditionele benzinemotor, dat je op een gegeven moment de melding krijgt, je moet je oliepeil bijvullen. Je weet wel

0: zeg maar ongeveer de viscose, de samenstelling van, ja, van de olie, weet je wel. Maar je weet niet meer het merk, dus je stopt bij een benzinepomp en koopt daar een merk in die motorolie. Maar je gooit die bij een motorolie die misschien niet van datzelfde merk was. Is dat schadelijk voor je motor?
1: Nee, niet per se, als de viscositeit maar gelijk is.
0: Gelijk is,
1: ja. Je hebt bijvoorbeeld 5W30.
0: Ja.
1: Daarbij staat 5W voor bijvoorbeeld een dikkere viscositeit, hebben lagere temperaturen. Hoe lager het getal voor die W, hoe beter de olie bij een koude start.
0: De koude start.
1: En die 30, dat is de viscositeit bij warme temperatuur. Dus hoe hoger dat getal, hoe dikker de olie warm blijft. Nou ja, goed. Dus gewoon dezelfde samenstelling.
0: Dan kan het.
1: Merk mij niet zoveel uit.
0: Ja. Oh, oké. Okay.
1: Je hebt bij de Albert Heijn frituurolie in je auto gekocht.
0: Ja, dat is volgens cheap house.
1: Dat is niet handig.
2: Nee, zonnebloemenolie werkt ook altijd heel goed.
1: Dan rij je door de straat en denken ze dat snackbar Henk er ook is.
0: Mark van Domburg, Scipio, dank je wel weer voor je uitleg. We spreken je snel weer in...
3: Wereld.

0: De vraag hoe jouw week eruit gaat zien. Wat de sterren voor je in petto hebben, dat gaan we je vertellen in de rinkels kopen. We beginnen met de Waterman. Waterman, je krijgt een 9. Iemand gaat je heel erg gelukkig maken. Wordt je ten huwelijk gevraagd of koopt iemand een nieuwe auto voor je?
1: Vissen, een 7. Er ligt veel papierwerk op je te wachten. Gelukkig ga je hier de flow voor vinden en werk je het allemaal weg.
0: Ram, een 8. In de slaapkamer wordt veel werk verricht. Probeer je nieuwe standjes uit of zet je een nieuw IKEA-bed in elkaar.
1: Stier, een 5. Probeer discussies op het werk te voorkomen. Je baas zal namelijk in een vervelende bui zijn.
0: Tweelingen, 6. Het wordt een hele overzichtelijke week. Niks, geen gekkigheid.
1: En de Kreeft, een mooie 7. Het is de perfecte week voor financiële onderhandelingen. Wel moet je hier zelf het voortouw in nemen.
0: Leeuw, een 5. Kleine dingen zullen tegenzitten. Je komt midden in een regenbui terecht en je favoriete brood is uitverkocht.
1: Maagd, een 8. Proberen niet te veel ballen hoog te houden. Neem tijd voor jezelf, dat zal je goed doen.
0: Weg aan een 7. Hoogste tijd om weer eens naar de kapper te gaan. De nieuwe look zal voor een hoop geflirt zorgen.
1: Schorpioen, een 6. Je besluit wat analoger te gaan leven. Lineaire televisie en een papieren krant zullen je rust geven.
0: Booschutter, een 5. Ga niet in op uitnodigingen voor wilde feestjes. Loopt uit de hand en daar krijg je spijt van.
1: En dan hebben we de steem ook nog tot slot in de rinkels kopen. Een 6. Boswandelingen, die zullen je goed doen. Volgens de sterren zit je veel te veel opgesloten tussen vier muren.
0: En dit vind ik heel leuk om te kunnen zeggen. Mocht je rinkels kopen nog eens willen nalezen, dat kan op teletextpagina 258. Echt uniek, dat heb jij geregeld.
1: Ja, dat is sinds vorige week. Leuk,
0: ja,
1: hè?
0: Leuk. Ja, leuk. Super dat we dat kunnen zeggen. En natuurlijk ook op Instagram kun je het ook vinden. Mijn naam daar is Jeroen van Rinkel. Je verwacht het niet, maar het is wel zo. En je weet het. Je week is niet compleet als je je rinkels koopt niet weet. Rinkel de
2: kinkel. Dansen, bewegen. Het wordt dus echt een feest.
3: Radio 2, Topsong.
4: Deze week is Note to Self van Douwe Bot. NPO, Radio 2, Topsong.

0: Maxi Jazz, niet alleen een begenadigd MC-spreker, schuinstreep, filosoof, ook een amateur autocoureur. Dat weten weinig mensen, maar hij was ooit in Nederland op het circuit. Was hij daar aan het rijden in diverse auto's, hadden wat geregeld voor hem. En toen riep hij van, ik heb ook wel zin om even wat radio dingen te doen. Even langs te gaan bij een radiostation. En toevallig zat ik daar in de middagshow. En ik werd gebeld en ja, kan hij langskomen? Ja, geen probleem. Leuk, hartstikke leuk. Ja, dan kan hij even mee presenteren. Je moet alleen wel even langs de koffieshop. Ja. mijn producer toen was Jelte van de Goot. En die is naar de koffieshop gegaan en die heeft een enorme zak gehaald. En dat inspireerde, dat resulteerde in. Toen heeft hij dus onder andere dit ingesproken.
1: Hi, this is Maxi Jazz and I'm tuned into Jeroen Van Inkel. Fast cars, good music. And words of wisdom.
0: Words of wisdom. Ja, legendarisch. Leuk om even op terug te kijken. En

0: 67% van het jaar is voorbij. Nog 110 dagen en dan is het kerstmis. Ja, treurig nieuws uit de Engelse wereld van acteurs en actrices. Richard O'Sullivan, die is overleden. Hij werd bekend van zijn rol in de sitcoms Man About the House en Robin's Nest. Wij kennen die serie in Nederland als Man Over de Vloer. Volgens mij Robin's Nest heette gewoon Robin's Nest. Maar dat was echt, het hele land keek toen ernaar. Er was niet zoveel keuze, maar het was ook wel grappig. Het was humor. Maar Richard is overleden. Hij is 82 jaar geworden.
1: En de filmliefhebbers die zijn helemaal in de ban van The Whisper Man. Niet zo heel vreemd ook, want de legendarische Robert De Niro die speelt de hoofdrol.
2: The Whisper Man will come for you.
3: I remember The Whisper Man and I remember you caught him.
4: I did. 30 years ago, he's still alive and present.
5: Then how is he killing again?
1: De film gaat over een seriemoordenaar die na vele jaren terug lijkt te keren. De 83-jarige Robert De Niro die vond het erg leuk om aan de film mee te werken, want
6: the script was good and I liked the director and what the way he was describing it and what he wanted to do and so on.
1: Het resultaat mag er zijn. In zo'n 70 landen staat hij op nummer 1 op Netflix. En het gebeurt zelden dat een film zo hard gaat. Ja, hij speelt echt nog te gek voor een 83-jarige.
0: Ja, Robert De Niro is
1: zo goed.
0: Ja. Als er iemand op deze aardbol rondloopt die anti-Trump is, dan is het wel Robert De Niro. Jongen, die is echt stevig van licht getrokken daarover. Dus we weten in ieder geval zijn politieke signatuur.
1: Ja, dat is ook fijn om te weten.
0: Hoe heette die film nou?
1: The Whisper Man. Ja, te gek.
0: Ik denk dat ik die even op mijn lijstje zet voor het komende week.
1: Moet je doen.
0: Benson Boone. Oh, lekker.

Straks in Rinkel van Kinkel van orkest tot verpest. Gaan we spelen met een grote hit uit 2016. En gaat Art Royakkers een nieuw tv-programma om zeep helpen. En

0: Wrinkle to Kinkle.
1: Met Van Inkel.
0: On NPO Radio 2.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een staalopstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Rastafari Culture. Vaak die reggae is het heel veel echo en galm op. Rastafari Culture. Zo dadelijk, de king of reggae, Bob Marley onderweg. Nu eerst het NOS Journaal van 11 uur. Ismael de Bruin, goedemorgen.
3: Goedemorgen Jeroen. In Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen bij een aanval door Rusland. Het gebeurde in het zuidoosten van het land. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner naar Kiev in Moskou. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne Rusland dan niet aanvalt. En hij wil graag dat Moskou ook stopt met aanvallen. Het dodelijke ebola-virus verspreidt zich heel snel door de Democratische Republiek Congo. Inmiddels zijn al ruim 3000 mensen aan die ziekte overleden. En hulpverleners vrezen dat de piek nog niet is bereikt, vertelt correspondent Alice van Gelder vanuit Congo.
4: Gisteren zijn we een stukje buiten de stad gegaan. Eigenlijk naar de plek wat nu de hotspot is. En daar heeft een hulporganisatie zo'n behandelcentrum opgezet. Ja, en daar krijgen ze nog steeds tientallen mensen per dag binnen. Heel vaak zijn mensen heel erg ziek. Veel mensen bereiken de behandelcentra niet of ze bereiken ze te laat. En als je al gigantisch ziek bent met ebola, is het ook lastiger voor de artsen, ja, om mensen te genezen, om mensen te behandelen.
3: De huidige ebola-uitbraak is een van de dodelijkste ooit en de dodelijkste in Congo. In het afgelopen muggenseizoen raakten bijna 1100 mensen in Europa besmet met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties waren in 15 Europese landen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet meegeteld. Mensen kunnen het virus krijgen door de prik van een mug die daarvoor een besmette vogel heeft geprikt. Liam en Noel Gallagher van Oasis zijn aangekomen in Venetië voor het jaarlijkse filmfestival. En daar gaat hun nieuwe documentaire Don't Look Back in Anger in première.
5: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring.
6: Got to try and ignite something, you know what I mean?
5: You've got a chance to change the narrative of the band.
3: De film volgde de band tijdens de reunietour van vorig jaar. Oasis gaf toen 40 uitverkochte shows verspreid over 5 continenten. En vanaf volgende week vrijdag is de documentaire ook te zien in Nederlandse bioscopen.
2: Ja, dat ging goed, hè? Ze hebben niet heel veel ruzie gemaakt.
3: Ik geloof het ook niet.
2: Want, dit zou je verwachten, dat de film er zo uit gaat zien. Even dit een beetje. Maar het is allemaal redelijk soepel vlammen.
3: Volgens mij ook.
2: We gaan het zien in de documentaire.
3: En dan nog het weer. Veel plaatsen droog, maar in het noorden kan een bui vallen bij 18 tot 20 graden. En morgen vooral in het binnenland zon, in de middag ook af en toe wolkenvelden. Het wordt iets warmer, 21 tot 24 graden.
2: 11:02. Wat gebeurt er op de wegen? Erik Evengroen.
7: Ja, verspreid over het land staan een paar korte files, maar de meeste hebben hoger zo'n 5 minuten vertraging. 3 uitzonderingen. De A27 om te beginnen. Utrecht richting Gorkum. Bij de wegwerkzaamheden daar tussen Houten en Knoopend Everdingen 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ja, en dan is het op 2 plekken mis op de A28. Als eerste Utrecht richting Amersfoort. Daar liggen bij Leusden diverse gipsplaten op het wegdek. 2 rijstokers zijn dicht. De vertraging is opgelopen tot 25 minuten. En op de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar is bij knooppunt Hogeveen een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim een half uur. After these messages,
2: we'll be right back. Gaat Ars Royakkers zijn nieuwe tv-programma wel goed laten scoren? Zo dadelijk meer. Ster.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.

0: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

0: fire. Fire.
1: Rastafari culture. Dit is een Jamaicaans radiostation. Ja man. Tot de latte. Lekker relaxo. Ik heb reggae heel lang niet begrepen, eerlijk gezegd, zal ik eerlijk toegeven. Tot ik een keer in Jamaica ben geweest voor het werk. Dat was hartstikke leuk. Een rondreis gemaakt, al tv-items gedraaid en zo. Dat was geinig. En dan kom je één op één in contact met die cultuur. En dan ga je het gewoon beter begrijpen. En dan snap je ook de teksten van Bob Marley. Die snap je beter. Mooi. Voorbeeld daar. Iron Lion Zion. Hey, 5 september. Je kan meedoen met de show via het digitale doorgeefluik. De NPO luisterapp of 0800-1122. Telefoonnummer. En ik

0: Ja.
1: Ik ben niet alleen genomen, ik heb ook Jesse Sprikkelman meegenomen.
2: Goedemorgen, Jeroen Vrinkel.
1: Ziet er weer modieus uit, vriend.
2: Oh, dank je.
1: Ja, kun je even vertellen wat je aan hebt voor de luisteraars?
2: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Het is een grijs t-shirt met een wit overhemd eroverheen. Het is het eerste wat in de kast lag.
1: Ja, ja, ja.
2: Lag. Nee, zeg maar.
1: Je hebt dit gewoon gisteravond helemaal klaargelegd. Helemaal voorbereid.
2: Ja, ik had 3 verschillende setjes, zodat ik 's ochtends nog uiteindelijk de keuze kon maken wat ik aan ging doen. De schoenen zijn erbij gematcht, de sokken uiteraard. En jij hebt weer een oude crew-trui van zolder gehaald.
1: Ja, de top 2000-trui heb ik aan, ja.
2: Ja.
1: En die zitten lekker, hoor.
2: Die zijn lekker
1: trui, dat is het wel. Ik wil me lekker voelen. Dat is belangrijk als je een tv-programma presenteert op de radio, maar ook op televisie. Denk aan bijvoorbeeld een Art Rooijakkers. Hij presenteert vanavond een nieuwe tv-quiz op SBS6. Het heet Dit Weet Jij Niet. Benieuwd wat hij ervan gaat bakken van deze show.
2: Ja, we hebben er toch wel een beetje een hard hoofd in, hè? En ik ben bang de mensen bij SBS ook.
1: Ja, dus gaat het wel of niet lukken, dit programma door Art gepresenteerd. We gunnen het hem van harte. Want een super aardige, leuke gozer. Maar hoe zit het programma in elkaar? Wat doen ze daar?
2: BN'ers die moeten elkaar verslaan door te raden welke quizvragen hun tegenstander niet weet. Laten we even een voorbeeldje horen.
3: Hoe heette de gorilla die in 2007 ontsnapte uit zijn verblijf in Blijdorp?
4: Evert, ik denk dat jij dit niet weet.
2: En je kan dus punten scoren als het inderdaad klopt dat Evert de vraag niet weet in dit geval.
1: Oh.
2: Als er een vraag over Formule 1 komt, dan zou jij kunnen zeggen, yes, ik denk dat je het niet weet. En als ik hem inderdaad niet weet, heb jij een punt.
1: Oh ja, yes. Wel een leuk soort U-bocht-constructieachtig iets.
2: Ik hoop dat het niet te ingewikkeld wordt voor de kijker.
1: Ja, dat is het gevaar, hè, met dit soort dingen. Dat het inderdaad te ingewikkeld wordt. Dat mensen het niet helemaal mee kunnen krijgen. Ja, en dan sluit het niet aan. Ja.
2: En Art is ook een beetje zijn contract aan het uitzitten, lijkt het wel, hè? Die is natuurlijk bij SBS gekomen voor Nieuws van de Dag. Dat ging niet goed. En toen ging hij allemaal rare quizjes presenteren.
1: We wensen hem alle geluk van de wereld. Ja. En laten we hopen op betere kijkcijfers dan Adam's Family. Hoe heet dat ook alweer? Een nieuw programma met Christine Curry.
2: Ja, met jouw goede vriend Adam.
1: Ja.
2: Ja, 200.000 kijkers, niet best.
1: Maar dat gaat wel komen. Er wordt iets gezegd. En dan ligt het hele land op zijn kont. Of zeggen we, wat heb ik daar nou gezegd? En dan komen de kijkers wel, denk ik.
2: Je hebt goede hoop, ik hoor het al.
1: En de makers van het computerspel Tetris, wie kent het niet, zijn boos op Donald Trump en het Witte Huis omdat zij het spel gekopieerd hebben. Maar in hun versie moet je de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico bouwen om migranten tegen te houden.
2: Tetris die zeggen dat ze het een schending van hun auteursrecht vinden en het is ook nog eens mensonterend, zeggen ze.
1: Ah ja, ja, ja. De makers van Tetris zeggen dat dus. En in Berlijn is dit weer de toonaangevende elektronica-beurs, IFA. René, die gaat erheen. Wat verwacht je daar te zien, René?
5: Nou, eigenlijk de dingen die het leven van de mensen makkelijker gaat maken. Slimme stofzuigers, slimme lampen, slimme grasmaaiers, dat soort zaken allemaal.
1: Huishoudrobots?
5: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, die wens ik al jaren, eerlijk gezegd. Dus ga je daar op eigen titel heen of doe je dat voor je werk?
5: Nee, ik doe dat voor mijn werk.
1: Oké. Okay. Ja. En alles wordt betaald?
5: Eigenlijk wel.
1: Ja, ja. En 's avonds aan de bar niet met vreemde vrouwen meegaan, hè?
5: Nee, zeker niet.
1: Nee.
5: Nooit.
1: Ik wens je veel plezier.
5: Dankjewel, Jeroen.
1: Goeie adviezen. In de Rinkel de Kinkel Show. Ja, fijn om hier te zijn, toch? Om te luisteren.
0: Wat een cadeau om hierbij te zijn. NPO Radio 2.

0: ik ben zo in de war. Was dit nou die met die baard? Of,
1: met die baard?
0: Oh nee. Dus,
1: was Ilse de Lange met die baard?
0: Ik heb mijn hoofd dus een beetje door elkaar geschud. Door alle dingen van de afgelopen week. En alle dingen die ik daar heb gezien en meegemaakt. Het was een mooie week hoor, de KWF-week. Hartverscheurende verhalen. Maar ook hoop. En heel veel liefde. Was echt mooi. Er zijn natuurlijk ook daarnaast dingen die we wel eens irritant vinden. Ben je vandaag iets tegengekomen waarvan je zegt, nou, dat zou ik wel meteen even op de hoop willen gooien?
1: Ja, er is een afsluiting op de A1 nu weer ingesteld is. Dat vind ik erg irritant.
0: Super irritant. Ja. Ook irritant, maar dus een standaard irritatie. Mensen die langzaam blijven rijden op de linkerbaan.
1: Altijd irritant.
0: Super irritant. Ja. En dan moet ik, ja, ik ben een hele nare automobilist, als ik dan uiteindelijk rechts inhaal, dan ga ik toch even kijken wat voor type er in zit.
1: Ja.
0: En dat zijn heel vaak mensen die heel dicht op het stuur zitten dan. Met een bril op hun voorhoofd. Super irritant.
1: Is wel waar, het zijn nooit jonge, hippe mensen.
0: Nee, helemaal niet.
2: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Ja, ik ben echt een vreselijke automobilist, ik weet het. Ik denk dat andere mensen mij heel graag in de IRI Top 10 zouden zetten. Wat dat betreft.
1: Maar ben je dan nog iemand die gaat bumper kleven en seinen ook?
0: Nee, dat niet. Okay. Nee, er is een truc, misschien moet ik dat niet vertellen, maar als je achter iemand rijdt die je niet in de gaten heeft, wil het wel eens helpen als je een beetje zo van links naar rechts gaat. Niet te heftig. Want een aankomende beweging in de achteruitspiegel, die neem je niet vanuit je ooghoek waar, maar een beweging die van links naar rechts gaat, die trekt wel je aandacht in je achteruitkijkspiegel.
1: Ja. Maar je moet wel voorzichtig zijn.
0: Ja, niet over twee banen zigzaggen. Nee, misschien moet ik het ook helemaal niet vertellen.
1: De halve vangrail meenemen, de spiegel van een auto naast je. Nee.
0: Vind jij de komende week ook iets heel erg irritant? Laat ons even weten, zodat we het aan de IRI Top 10 kunnen toevoegen. Het kan via 0800 1122 doorgebeld worden. Of

0: voetbalveld, op het voetbalveld. Rutger Kastrikum die irriteert zich eraan dat hij...
1: in die interviews moet gaan zeggen dat het door God komt. Dat, en als je dan scoort en dan naar boven... hoeft voor mij niet zo. Het is zo theatraal.
2: Gert Grapperhaus die keert na lange tijd ook weer eens terug in de Eri Top 10... omdat hij nogal onsympathieke werkappjes stuurde. Tijdens de coronaforen de afgelopen week kwamen die berichtjes te sprake.
3: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen.
4: Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs.
2: Nee, soepjurk is het ook.
0: Hij moest zich natuurlijk daartegen verdedigen, maar ik moet er toch een beetje op lachen.
2: Ja, maar je moet er gewoon voorzichtig mee zijn. Want je weet natuurlijk als minister dat al die appjes allemaal op straat komen.
0: Dus Vert,

dus via 0800-1122. Als je nu belt, nemen we de telefoon op. Of via de NPO Luister app het digitale doorgeef live. Hebben we al de Golden Earring gedraaid vandaag? Nee, dat hoort erbij, deze legendarische Nederlandse band met zoveel iconische nummers. Die hoort in de Rinkel de Kinkel Show. Going to run is it.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

0: NPO Radio 2, waar de nieuwe ochtendshow loopt. Met Daniel Lippens en Roelof de Vries. Hoorde je Davina Michel?
1: Van orkest tot verpest.
0: Een brokje interactie. Onder elkaar. Het gaat allemaal via telefoon met 0800-1122. En het NPO Huisorkest heeft een hele bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje gestoken. Als je me kent, kun je meteen bellen naar het telefoonnummer. Dan maak je ons wel een leuke prijs. Hier komt de opgave.

0: Oké. Als je weet welke plaats dat is, 0800-1122. Juiste nummer om contact te leggen met de studio. Aangaande van de orkest tot verpest. En ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Kevin Tolkamp.
0: Met wie, sorry?
1: Met Kevin Tolkamp.
0: Kevin, hallo daar, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Wat is de oplossing, denk je, Kevin?
1: Ik denk dat het een Sky Full of Stars is van Coldplay.

0: band?
1: Zeker. Oh, zeker. Ja, en ook van klassieke muziek, dus dat is een goede combi.
0: Ah, juist. Ja, dat... en wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt sinds vanmorgen vroeg toen je opstond en dit moment dat wij nu met elkaar praten? Belangrijkste.
1: Het belangrijkste is dat ik heb verjaardagsboodschappen gedaan.
0: Hey, wie is de jarig?
1: Ik was gisteren jarig.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dus dankjewel.
0: En toen waren de boodschappen op?
1: En morgen vieren, dus dan...
0: Ah, morgen, ja. Nou, dat is heel belangrijk, inderdaad. Je krijgt zo snel mogelijk nog een extra cadeautje waar je de blitz mee kunt maken. Jij krijgt van ons zo snel mogelijk opgestuurd... De rinkel, de kinkel. Hey, bedankt voor het luisteren naar de radioshow. Kevin, ik wens je een hele fijne ochtend. Succes met de boodschappen doen, hè?
1: Dankjewel.
0: Yo, no problem. Ja, gaat helemaal goed komen. En Sky Full of Stars is toch wel... Dat is een beetje een awkward radiomomentje. Maar ik hou er wel van, hoor.

0: met Gilles de la Tourette. Ik verwacht voor de komende 24 uur neuken, neuken, neuken. Gauw, gauw, gauw, beffen, beffen, beffen.
1: NPO Radio 2.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Bart de Graaf zou trots op ons zijn.

0: Volgens mij hebben die twee elkaar goed gevonden. Twee relaxte gasten bij elkaar die waanzinnige muziek maken. Ed Sheeran en Martin Garrix.
1: De post, wat brengt vandaag de post? De post, wat brengt vandaag de post?
0: Ja, het gaat over een Britse postbode. Die is veroordeeld tot bijna 7 jaar gevangenisstraf. Want hij heeft een opvallend bijbaantje. Hij verdiende meer dan 1,2 miljoen pond door postpakketjes met cannabis te stelen en de wiet dan zelf door te verkopen. Op zich, ja, heel ondernemend, maar niet helemaal volgens de wet.
2: Dan heeft hij wel aardig wat pakketjes achterover moeten drukken voordat je 1,2 miljoen maakt.
0: Zeker, dat is echt... Want hij is daar natuurlijk een paar jaar mee bezig geweest, denk ik.
2: Dat denk ik wel. Ja. En in de Telegraaf van vanochtend wordt Timothy Draaier door het slijk gehaald. Hij doet mee aan de B&B Vol Liefde. En het luxe en rijke leven op Ibiza dat hij in die tv-show laat zien, dat blijkt nogal nep. De krant heeft boven tafel gekregen dat Timothy 13.000 euro boete aan het Amstel Hotel moest betalen. Dit omdat er allemaal rekeningen open stonden. En dat is niet het enige. Dat eerder moest hij ook ervoor de rechter komen naar een flinke huurschuld op Ibiza. Dus hij heeft fake it till you make it zeer serieus genomen.
0: Even kort door de bocht. Deze man is gewoon een oplichter.
2: Ja.
0: En dan
2: ja,
0: vraag ik me af, waarom ga je dan op tv? Dat iedereen je hoofd ziet en alles doorheeft wat je doet.
2: Is ook gewoon dom, want hij legt het ook dik bovenop. Want op een gegeven moment was hij dan gewoon een Rolls Royce aan het wassen. En toen zei hij, ja nee, ik heb even een leuk cadeautje voor mezelf gekocht. Een nieuwe Rolls. Ja,
0: ja, ja.
2: En dat
0: ja,
2: gelooft natuurlijk niemand.
0: Niemand. Beetje zielig, beetje triest.
2: Dus ze zouden erytoptiende materiaal kunnen zijn, ja. Timothy.
0: We noteren het voor de aflevering van komende vrijdag.

0: natuurlijk een briljant nummer. Wat diverse uitvoeringen verkrijgbaar is met dit was The Original. Je hoorde Tears for Fears. Nou was ik dus vorig weekend aan het hardlopen geweest, Dolf. En, ja, en wat heel raar was, ik had daarna, want ik loop regelmatig, maar ik had daarna ineens mega veel spierpijn. En dat heeft echt 5 dagen geduurd voordat het een beetje weg was. Jij als ervaren loper, waar komt dat vandaan? Hoe kan dat, denk je?
1: Liep jij opeens een ander tempo? Liep je op een andere ondergrond? Liep je opeens tegen heuvels op? Had je een vrouw op je rug? Was je iets aan het doen?
0: Ik had een vrouw op mijn rug, ja.
1: Vier keer ja. Dus je liep op een andere ondergrond met een vrouw op je rug en je liep harder dan normaal. En natuurlijk heb je dan spierpijn, vriend. Wat dacht je zelf?
0: Ja.
1: Je moet dat opbouwen. Je moet beginnen met een zakje aardappelen en dan langzaam opbouwen naar een zwaarder gewicht.
0: Oké. Ook mijn vrouw vragen om misschien af te vallen.
1: Maar, nee. Doe dat nou niet. Nee. Alsjeblieft. Dan krijgen we daar weer gezeik mee. Okay. Nee, gewoon rustig opbouwen. En afwisselen. En blijven rekken. En veel drinken. En dat komt helemaal goed. Veel drinken. Vooral veel drinken.
0: Dank voor de tip. Wat ga je allemaal doen, Zadrik?
1: Wij hebben Friday met hele fijne nieuwe liedjes. Die komen hier spelen. We zijn terug in de Florin. We spreken over orgels, over het CDA van Rio de Janeiro. En zelfs over het kabinet Schoof. Ik hoop dat ik zonder EMDR allemaal ga overleven. Dat gaan wij doen in Spijkers met Koppen. Dat is over een paar minuten, 10 minuten of zo. En dan op NPO Radio 2. En dan
0: Ik hoor al de gezelligheid op het achtergrond.
1: Ja, het is gezelligheid, het is roezemoes. Ja. Roezemoes is.
0: Staat er al alcohol op tafel? Is dat koffie en thee?
1: Bij mij wordt net gemberthee neergezet. Ja. Dat is mijn leven.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet
17: loco?
18: De Lulu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Zeker wel. Het is 10 seconden voor 12 uur. Dat betekent dat het bijna 12 uur is. En daarna, na 12 uur, Spijkers met Koppen terug naar voren. En natuurlijk op NPO Radio 2. Wij spreken over de Dom. Maar we spreken eigenlijk over een orgel. Is niet de Dom, maar een orgel het symbool van Utrecht? Vraagteken. We zoeken ook de grenzen van de Europese Unie op. En wij gaan naar Rio. Wij gaan naar Rio. Maar eerst Ismael de Bruin met het nieuws.
23: Goedemiddag. In de Britse havenplaats Dover houden veel gemaskerde mannen mensen tegen die de veerboot naar Frankrijk willen nemen. Waarschijnlijk is het een anti-immigratieactie. De mannen hebben zwarte kleding aan. Ze kwamen vanochtend bij elkaar bij de toegangsweg naar de veerhaven. De actie wordt veel gedeeld op anti-immigratiekanalen. Ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren tegengewerkt bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie wilde boetes opleggen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, omdat het wettelijke doel al jaren niet wordt gehaald. Volgens deze hoogleraar is het niet wenselijk dat bestuurders dit dwarsbomen.
24: Formeel juridisch, hè, heeft de minister of een staatssecretaris heeft deze ruimte, maar daar staat wel echt in de wet dat terughoudend moet worden toegepast. En je laat nu wel zien naar de buitenwereld, ja, als je een boete of een last onder dwangsom opgelegd krijgt, dat er een weg buitenom is door met de minister of staatssecretaris te gaan praten, ja, waarna er ineens weer meer mogelijk blijkt. Dus het is niet goed voor de reputatie van de toezichthouder.
23: Volgens juristen heeft de lobby van drankproducenten een rol gespeeld bij het ingrijpen door bestuurders. Duitsland zit midden in een superwahljaar, een jaar vol belangrijke verkiezingen. Morgen is de deelstaatverkiezingen of de deelstaatverkiezing in het Oost-Duitse Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse AfD doet het daar goed in de peilingen. De partij kan mogelijk een absolute meerderheid halen. En dat leidt tot zorgen van de nationale politiek, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
1: Niet in de laatste plaats omdat het dan de eerste radicaal-rechtse regering zou zijn die aan de macht zou kunnen komen sinds de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is natuurlijk in Duitsland heel gevoelig. En de partij staat inmiddels ook wel echt voor een grote groep kiezers die gewoon geen vertrouwen meer in andere politieke partijen heeft. En dat is een zorg ook voor andere politieke partijen natuurlijk, dat ze dat vertrouwen niet meer kunnen terugwinnen. Die opmars lijkt politiek heel moeilijk te stoppen.
23: In een Canadees museum in de stad Quebec is vanaf dit weekend de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. Die diamant is honderden jaren oud en hij was zoek sinds 1918... toen de monarchie Oostenrijk-Hongarije viel. Vorig jaar dook hij ineens weer op. De voormalige keizerlijke familie had hem in al die tijd verborgen in een Canadese kluis. Oostenrijk en Italië zijn het er nog niet over eens van wie de diamant is. De regering van Quebec zegt dat die wordt beschermd zolang de expositie loopt. En dan het weer. Vanmiddag op veel plaatsen droog, maar in het noorden kan er een bui vallen bij 18 tot 20 graden. En ook vanavond blijft het droog. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 21 tot 24 graden. En dan is er verkeersinformatie. Van de ANWB, Edwin Evengroen.
3: Ja, verspreid over het land staan wat korte files. Wat opvalt is de A16 om te beginnen. Breda richting Rotterdam. Daar staat tussen Knoopend Ridderkerk en het Terbrechtseplein een auto in brand. Er is daar maar één rijstrook open en de vertraging is opgelopen tot een kwartier. Meer vertraging heb je op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Knoopend Hogeveen en De Wijk zijn zelfs twee ongelukken gebeurd in dezelfde file. Daar is onder andere een vrachtwagen en een touringcar bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is opgelopen tot drie kwartier.
9: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
11: Ster. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
25: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
26: Coco.
25: De Lulu.
26: Gek.
25: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
27: En hoe was het bij IG Servicepunt?
28: Gelukt. Heb je hem al betaald?
27: Wat bedoel je?
28: Mijn betaalverzoek.
27: Zo, dat doe je snel.
28: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
29: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
30: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
31: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de

0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Komen. Die kwam niet. De poorten van Europa zijn even dodelijk als ineffectief. En de Mayfield zusters zongen het al. Kom met me mee naar Rio.
8: Zij willen mij. Ik ben dolle. Dit is Spijkers met Koppen.

0: gezegd heb, dan ben ik het ook niet meer. Friday! Lekker hoor, lieve mensen. Zometeen lekker veel toch? Meer nummers.
1: Lekker. Vier liedjes Friday dansbaar. En dat op zaterdag. Het is en dat... crazy.
0: Waar blijft ons orgel? Dat vraagt Utrecht aan Zwolle. Mm-hmm. Ruim 2 jaar nadat de Raad van State hen heeft opgedragen een monumentaal Flentrop-orgel terug te geven. Zwolle leende het orgel tijdens de restauratie van hun wereldberoemde Schietker-orgel. Maar ja, dat is nu bijna af en nu kan het orgel niet zomaar terug, terwijl Utrecht dat wel graag wil. CDA-raadslid Bert van der Steeg uit Utrecht en Flentrop-orgeldirecteur bestaat, Erik Winkel, zijn hier en dansen naar dolfspijpen.
1: Zeker, Bert, Erik, welkom. Erik, wij spreken over een orgel. Wat is er zo bijzonder aan dit orgel?
2: Het is ontstaan in de jaren 50, waarin er een enorme strijd was. Dat kan je nu bijna niet meer voorstellen over hoe orgels moesten klinken. En in Utrecht, in de Nicolaikerk, is 2 jaar later een orgel gebouwd waarvan de toenmalige organist zei: hier staat het orgel van de Deen, zo scherp als er geen een. En mijn voorganger Dirk Flentrop die vond dat die orgels wat milder moesten klinken. En yes, dat is het Leeuwbergorgel. En die kan je dus nu in Utrecht naast elkaar horen.
1: Er zijn duidelijk verschillende orgels, verschillende klanken orgel. En dat heeft te maken met de bouw. En u bent bouwer.
2: Ja,
1: u bouwt orgels.
2: Ja, ik en mijn collega's.
1: Tuurlijk, u bouwt niet in uw eentje een volledig orgel. Want duidelijk. Bert, wij spreken over een bijzonder orgel. Het staat in Zwolle. Het zou terug moeten naar Utrecht. Waarom?
3: Nou ja, het had eigenlijk, het stond in het Leeuwberg Gasthuis hier vlakbij. Ja. Kunnen we naartoe lopen. Het is een oude kerk, een oud klooster.
1: Ja.
3: En daar had het eigenlijk helemaal niet uitgehaald mogen worden. Dus dat is eigenlijk onrechtmatig, is het daar verwijderd. Dus maar dat had eigenlijk helemaal niet in Zwolle mogen zijn.
1: Is Zwolle in het holst van de nacht hier naartoe gekomen en hebben een orgel in een bakfiets gepleurd? Wat praat je over?
3: Nou, ik wil hier geen ruzie maken met
1: Zwolle. Nee, dan mag gewoon aan deze tafel. Wat is er aan de hand?
3: Ja, maar dan moet ik wel ruzie maken met de juiste persoon. En dat is niet Zwolle. Dat is namelijk, dat zit bij een aantal, de stichting bijvoorbeeld, die daar een betrokkenheid bij heeft. En die hebben gewoon gezegd: nou, wij verkopen het orgel zonder dat we rekening houden met het erfgoed dat het uiteindelijk is. En
1: het is past Utrechts ook, erfgoed.
3: Het is Utrechts erfgoed.
1: Het is in Zwolle terechtgekomen ook om praktische redenen. In de zin van, het moest een tijdje daar zijn. En dan komt er een moment dat je denkt dat moet gewoon terug. De Raad van State, belangrijke organisatie, van 2 jaar geleden dat het orgel in Utrecht thuis hoort. Het staat nog steeds in de grote kerk in Zwolle. Dat is een vrij grote kerk in Zwolle. Hoe kan dit? Hoe kan dit?
2: Ik heb zelf een beetje pijn in buik van, want wij hebben het orgel uit de Leeuwberg weggehaald.
1: Wij als in
2: Flentrop.
1: Ja. De Flentrop.
2: Ik en mijn collega's.
1: Ja.
2: En dat deden we onder het voorwendsel dat er geen vergunning nodig was.
1: Dus
2: de toenmalige eigenaar zei: nee, dat kan gewoon weg. En er stond ook wat druk op, want er was een andere orgelmaker die het orgel in onderdelen zou willen opkopen.
1: Nee.
2: Dus de onderdelen, ja, op andere plekken.
1: Een stukken zagen en dan naar Bulgarije. Maar, je moet blijven luisteren. Maar, hoe groot is dit? Oh, ik heb geen idee van hoe groot. We praten toch wel van een serieus orgel?
2: Ja, dat kan hier niet staan. Het is 1,06 meter breed, 6 hoog, 2 diep.
1: Maar dus dat kun je toch niet zomaar naar Zwolle meenemen? Dat is toch tyfus groot?
2: Nee, daar zijn we wel een tijdje mee bezig geweest.
1: Juist.
2: Om dat uit elkaar te halen.
1: Ik probeer. Ja, jij lacht erom, het is mijn gesprek. Luister.
0: Het is me allemaal wat.
1: Dat geldt voor alles.
0: Ja.
1: Dan is het in Zwolle. Dan denk je toch, er komt gewoon een moment, dan is het klaar en dan komt het orgel terug. Waarom komt het niet terug naar Utrecht?
3: Nou ja, dat is ook de reden waarom wij vragen erover hebben gesteld. Want,
1: vragen als in de raad, als alvaar.
3: In de gemeenteraad. Mooi. Inderdaad.
1: Ja.
3: Want wij dachten, nou, dat orgel komt een keer terug. Het is misschien fout gegaan, de Raad van State zegt...
1: Het moet gewoon terug. Ja.
3: Dus dan komt het terug.
1: Ja.
3: Alleen dat orgel komt dus niet terug. En dat duurt heel lang. En wij vinden wel. En Utrecht hebben we heel veel erfgoed.
1: Zeker.
3: Heel veel. Een stad uit de middeleeuwen. Veel oude kerken.
1: Ja.
3: En daar moeten we zuinig op zijn.
1: Duidelijk.
3: En
1: ik laat even, want ik krijg heel veel berichtjes op mijn telefoon. Hoe klinkt het orgel? We luisteren even een stukje orgel van plekken. Ah, lekker.

0: Ik weet niks van orgel, maar dit is prachtig. Wat horen we? Wat horen we? Waar praat ik doorheen?
1: Je hoort in ieder geval een trompet die niet bij het orgel hoort. Ja. Dus je hoort orgel en trompet. Ja. Ja, orgels hebben soms ook trompetten. Maar die klinken dan toch net even anders dan deze. Ik weet niet precies welk orgel dit is, maar dat zou wel eens een orgel uit de jaren 50 kunnen zijn.
0: Juist.
1: Ja.
0: Dus we hebben gewoon een willekeurig orgel van YouTube gerukt. En daar staat ook lekker gewerkt.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, weet je, en trompet is ook mooi. Maar ja, die kan je gewoon wel makkelijk van Zwolle naar Utrecht vervoeren. Dat is absoluut wel een
1: verschil. Dat gaat een stuk makkelijker.
0: Dus het is duidelijk, het staat daar. Het hoort feitelijk hier. Waarom moet dit geluid terug naar Utrecht? Want het is een orgelgeluid, het is een bepaald orgel. Waarom moet het terug naar Utrecht?
1: Nou ja, ik zei net, het staat naast het Leeuwenberg. Het Leeuwenbergorgel stond in dezelfde stad als het Nicolaiorgel.
0: Ja.
1: En die twee zeggen, zeg maar, als je het even in andere termen, als het van scherp en niet scherp is, een beetje lastig om te begrijpen misschien. Maar als je gewoon wilt weten hoe bitter waren de spruitjes in de jaren 50... dan heb je dus twee hele verschillende varianten. Die een was niet hetzelfde als de ander.
0: Sorry, even terug naar de spruitjes. Want ik had het al zwaar, maar het wordt nu nog zwaarder. Wij spreken van waar de vergelijking met spruitjes uit de jaren 50?
1: Nou ja, het is een periode die achter ons ligt. Het is 70 jaar geleden.
0: Ja.
1: We weten niet meer precies hoe dat was.
0: Ja.
1: Maar zo'n orgel is zo'n tijdmachine.
0: Je kunt horen hoe het klonk in die tijd.
1: Precies.
0: En bijna proef je dan het spruitje.
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen.
0: Ja, nee, ik zei dat niet. U begon erover.
1: Ja, zeker. Ja?
0: Oké, laat het duidelijk zijn. Belangrijk, kom terug naar Utrecht, want na deze uitzending zal alles veranderen.
1: Absoluut.
0: Is er al een plek in Utrecht waar het gaat staan?
2: Nou, ik heb hier contact over, ook dat willen we weten. Maar er zijn natuurlijk verschillende plekken. Het hoeft niet misschien niet eens in de kerk te staan.
0: Nee, ho. U bent van het CDA, dat begrijp ik, maar ik stel u een vraag. Ik wil een antwoord. Is er een plek in Utrecht waar het gaat staan?
2: Dat is niet... Ik weet het nog. Die zijn er, denk ik wel. En ik roep ook plekken...
0: U zegt,
2: plekken.
0: Die zijn er, denk ik wel. Dat klinkt
2: ik roep
0: als,
2: ook partijen op die zeggen... Nou, wij hebben een goede plek voor het orgel waar het ook echt
0: er
2: gebruikt wordt.
0: Er is dus
2: wordt.
0: Nog geen plek.
2: Als ik het, volgens mij is het op dit moment nog geen plek, maar dat wordt wel hard gezocht. En het moet wel terugkomen.
0: Dus...
3: Dol, die meneer heeft... Hij zit hier al een beetje te zweten.
0: Nee,
3: hij heeft het al een beetje
0: mooi. Dat komt door jou. Ik ben een Utrechter. Ik wil dat het orgel terugkomt. Ja. Natuurlijk wel. Maar er moet een plek komen. Wat voor plek... Even, want u weet veel van orgels. Wat voor plek hebben we nodig? Ik begrijp de omvang, maar heb je een bepaald soort plek nodig waar het orgel tot z'n recht komt?
1: Ja, het moet een beetje fijn klinken. Het moet er een beetje inpassen.
0: Juist.
1: Dus je hebt het al snel over een groot gebouw.
0: Een kerkachtig gebouw.
1: Een kerkachtig gebouw.
0: Ja.
1: Maar het moet ook een rijksmonument zijn. Want het is op dit moment rijksmonument.
3: Aha.
1: En orgels zijn alleen beschermd als ze in een rijksmonument
0: staan.
1: Nee. Ja.
0: Dus als ik ruim zou wonen, zou het niet mogen. Behalve als ik toevallig in een rijksmonument woon.
1: Ja.
0: Duidelijk. Is het zo dat Henry Bontebal heeft gevraagd om erop te spelen?
2: Nog niet, maar ik ga hem zeker eventjes...
0: Ja, ik weet niet, nou, vanmiddag gaat dat gebeuren.
2: Ja,
0: als het terug, het komt terug, dat voel ik.
2: Ja, ik ook.
0: Het lijkt me een orgel-welkomstparty. Hoe zou dat eruit zien? Want Utrecht, ik weet niet of ze uitlopen, maar wij zijn daar zeker.
2: Wij zijn daar.
0: Ja,
2: en er zijn natuurlijk ook heel veel verenigingen die bezig zijn met... er is vandaag bijvoorbeeld nog een festival van oude muziek in Tivoli.
0: Ik weet het.
2: Dus... er zijn heel veel partijen die dit geweldig vinden. Dus daar kunnen we een heel mooi feestje van maken. En nou, laten we dat ook doen.
0: Wij zoeken een plek. Wij zoeken een plek waar het mag. Het moet een rijksmonument zijn. Er moet voldoende ruimte zijn.
2: Ja.
0: Wij doen hier een oproep voor een plek in Utrecht.
2: Ja, absoluut.
0: Voor dit orgel.
2: Ja.
0: En dan, hoe gaan we het dan vervoeren? Want u haalt het uit elkaar en brengt het dan... of gaat dat met gewoon NS?
1: We stoppen dat in een vrachtwagen. We halen het eerst uit elkaar. Anders kan je het niet vervoeren. Daar is het veel te groot voor.
0: Absoluut.
1: En dan brengen we het naar de plek waar het naartoe moet.
0: En dan wordt het weer in dezelfde volgorde in elkaar gezet.
1: Dan wordt het in omgekeerde volgorde.
0: Omgekeerde volgorde. Ik weer zoveel. Ja, u lacht daarom.
1: Ja.
0: En ik zit met de smaak van spruitjes in mijn bek. Dank u wel, Bert en Erik. Dank u wel, dank u wel. Succes, hè. Succes.
1: Ja, dank u wel.
4: Spijkers met koppen.
0: Ja, top. Spijkers met koppen. Het is een komen en gaan van grote sterren. Wat een goed verhaal. Orgels, spruitjes, 20 over 12. NPO Radio 2. We zijn terug, jongens. We zijn terug. Vorige week waren we ook al terug, maar nu zijn we echt terug. Dit is de vloer in stampend vol. Echt gierend uitgevoerd. Er is geen plek meer voor een orgel. Bij de parlementaire enquête over corona, dat is de overgang. Parlementaire enquête over corona bleek deze week dat oud-minister Ferp Grapperhaus, dat is een lastige naam, Ferp Grapperhaus, tijdens de crisis een nogal kleurrijk appte over zijn collega's. Arie Slob was volgens hem een jankert en een soepjurkje. En burgemeester Bruls kon wat hem betreft de ziekte krijgen. Toch trok Grapperhaus zelf een hele andere les uit de coronacrisis. De overheid moet voortaan communiceren in begrijpelijke taal. De overheid moet communiceren in begrijpelijke taal. Daar heeft hij een plan voor en u heeft hem herkend. Naast mij zit Vert Grapperhaus. Goedemorgen, meneer Grapperhaus.
5: Goedemorgen,
0: U vindt dus dat de overheid begrijpelijker moet communiceren?
5: Ja, absoluut. Het vertrouwen in de politiek is weg. De afstand tot de gewone burger is veel te groot. Mensen horen termen als principeakkoord, proportionaliteit, integrale besluitvorming.
0: En dan denken ze, krijgt de ziekte.
5: Nou, precies. Kijk hoe helder dat is. Ik hoef u niks te leren.
0: Nou, ik maak dan een grapje.
5: Maar wel begrijpelijk.
0: Mm-hmm. Dus die appjes van u waren eigenlijk een soort van publiekscommunicatie.
5: Nou ja, achteraf gezien was ik mijn tijd ver vooruit. Mm-hmm. Geen wollige taal, geen Haagse mist. Gewoon zeggen wat je bedoelt. Daarmee kom je dichter bij Jan en Alleman.
0: Ja, nou vooral bij Alleman. Want Jan Modaan noemt zijn collega niet echt vaak een soepjurkje.
5: Nee, maar hij begrijpt het wel meteen.
0: Mm-hmm. Oké, ik dacht, zullen we uw methode testen, meneer Grapperhaus?
5: Nou, graag. Zin in.
0: Ik geef wat politiek jargon en u vertaalt het dan naar begrijpelijk Nederlands.
5: Uitstekend.
0: Oké, minister Slob toonde zich kritisch over de gekozen koers.
5: Jankert.
0: Mm-hmm. Doen we er nog één. Minister Slob beschikt op dat moment over onvoldoende bestuurlijke daadkracht.
5: Een soepjurkje. Mm-hmm.
0: De voorzitter van het Veiligheidsberaad en ik verschilden fundamenteel van inzicht.
5: Bruls konden vinkentering krijgen.
0: Dat is ook lekker concreet tijdens een pandemie.
5: Maar u merkt, 5 simpele woorden en iedereen begrijpt onmiddellijk hoe de verhoudingen liggen.
0: Zeker, we gaan even oefenen aan de hand van actualiteit. Het kabinet rekent op brede steun van de oppositie voor de begroting.
5: We hebben geen meerderheid en zijn wanhopig.
0: Kijk, dit scheelt al een halve persconferentie.
5: Precies.
0: We doen er nog één. Het kabinet draait een groot deel van de bezuiniging op de sociale zekerheid terug.
5: We stellen het gewoon uit om die linkse kliek even zoet te houden.
0: Meneer Grapperhaus, u bent hier echt goed in.
5: Precies, dat bedoel ik. Mensen willen authenticiteit, geen ingestudeerde one-liners, maar menselijke taal.
0: Oké, nou doen we een paar zinnen die gaan over uzelf.
5: Nou, zit Jan Modaal daar nou op te wachten?
0: Jazeker wel. De oud-minister raakte tijdens zijn vorige verhoor zichtbaar geëmotioneerd.
5: Ja, dat was een buitengewoon intens moment. Er kwam
0: Vert, begrijpelijke taal.
5: Ik was aangedaan en onaangenaam verrast.
0: Veel te Haags.
5: Geëmotioneerd.
0: U noemde Arie Slob een jankert.
5: Ja, maar dat was een volstrekt andere...
0: Jankert.
5: Nee.
0: Dus als Slob huilt is hij een jankert... en als Vert Grapperhaus huilt is het een parlementaire verwerking van bestuurlijk trauma.
5: Nou, u chargeert, u trekt het nu wel heel erg uit zijn context.
0: En daar komt de Haagse mist alweer terug.
5: Nee, maar er bestaat natuurlijk verschil tussen emotie en gebrek aan weerbaarheid.
0: Ja, u bent zelf natuurlijk heel erg crisisbestendig.
5: Nou, absoluut, daar is geen twijfel over.
0: Oké, komt de volgende. De minister van Justitie, verantwoordelijk voor de handhaving van coronaregels... hield zich tijdens zijn eigen bruiloft niet aan dezelfde coronaregels.
5: Ja, dit is flauw. Daar moet u wel bij zeggen dat dat een zeer bijzondere en emotionele...
0: Vert.
5: Ja?
0: Jan en Alleman.
5: Goed, ik heb daar wellicht fouten gemaakt.
0: Nee, nog één stapje dichter bij de burger.
5: Ik had maling aan mijn eigen regels.
0: U komt in de buurt.
5: Oké, ik dacht gewoon fuck it.
0: Kijk, nu vertrouw ik u opeens een stuk meer.
5: Ja, zo simpel ligt het natuurlijk niet.
0: Volgens mij wel. Misschien is de afstand tussen burger en politiek helemaal niet zo groot... omdat politici te ingewikkeld praten...
5: Nee?
0: Misschien komt het dat ze in het openbaar iets anders zeggen dan in de appgroep.
5: Nou, dat vind ik wel een heel cynische samenvatting,
0: Nee,
5: Dolf.
0: Vert, ik maak het begrijpelijk.
5: Oké, dan. Kots emoticon.
0: Dankjewel. Vert Grapperhaus.
4: Spijkers met koppen.
0: Precies dat. Grenzen van Europa. Wij spreken over de grenzen van Europa. En ik noem een organisatie die ik ken van naam, dat is Frontex. Oké, komt de volgende. De minister van Justitie, verantwoordelijk voor de handhaving van coronaregels... hield zich tijdens zijn eigen bruiloft niet aan dezelfde coronaregels.
5: Ja, dit is flauw. Daar moet u wel bij zeggen dat dat een zeer bijzondere en emotionele...
0: Vert.
5: Ja?
0: Jan en Alleman.
5: Goed, ik heb daar wellicht fouten gemaakt.
0: Nee, nog één stapje dichter bij de burger.
5: Ik had maling aan mijn eigen regels.
0: U komt in de buurt.
5: Oké, ik dacht gewoon fuck it.
0: Kijk, nu vertrouw ik u opeens een stuk meer.
5: Ja, zo simpel ligt het natuurlijk niet.
0: Volgens mij wel. Misschien is de afstand tussen burger en politiek helemaal niet zo groot... omdat politici te ingewikkeld praten.
5: Nee?
0: Misschien komt het dat ze in het openbaar iets anders zeggen dan in de appgroep.
5: Nou, dat vind ik wel een heel cynische samenvatting, Dolf.
0: Nee, Vert, ik maak het begrijpelijk.
5: Oké, dan. Kots emoticon.
0: Dankjewel. Vert Grapperhaus.
4: Koppen.
0: Precies dat. Grenzen van Europa. Wij spreken over de grenzen van Europa. En ik noem een organisatie die ik ken van naam. Dat is Frontex. Frontex is een agentschap van de EU. Toen een heel

0: anders zeggen dan in de appgroep.
1: Nou, dat vind ik wel een heel cynische samenvatting.
0: Nee, Vert, ik maak het begrijpelijk.
1: Oké, dan. Kots emoticon.
0: Dankjewel. Vert, een applaus. Precies dat. Grenzen van Europa. Wij spreken over de grenzen van Europa. En ik noem een organisatie die ken je van naam. Dat is Frontex. Frontex is een agentschap van de EU. Toen de Nederlandse Hans Leitens in 2023 aantrad als directeur van Frontex, beloofde hij meer transparantie. Dat was het moment dat regisseur Els van Driel en haar collega's contact zochten met Hans. Met de boodschap: als je transparantie wil laten zien, dan kom dan voor onze camera zitten. En dat gebeurde. En resulteerde in een vierdelige documentaire serie Poorten van Europa, waarin niet alleen Hans Leitens, maar iedereen die te maken heeft met de grens van Europa één gezicht krijgt. Zoals ook pro-Europarlementariër Tineke Strik, die al jaren de harde grensbewaking bekritiseert. Willemijn praat vandaag met Els van Driel en Tineke Strik.
2: Juist, dames. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Els, Frontex, dus de grensbewakingsdienst die de grenzen van de Europese Unie moet bewaken. Wat wist jij van Frontex voordat je hier aan begon?
4: Nou, wij hadden Frontex wel eens zien staan bij het maken van onze vorige documentaire. Eefje Blankfort en ik maakten toen Shadow Game. En toen gingen we op reis met een aantal tieners over de Balkanroute. Dat waren gevluchte jongens.
2: Ja.
4: En dan zagen we aan de grenzen de hekken verrijzen, waar ze dan doorheen of overheen moesten komen om veiligheid te vinden. Maar daar stond Frontex ook wel eens. Dus wij zagen ze in die context en we vroegen ons altijd af, wat doen ze hier eigenlijk?
2: Ja.
4: En dat hebben we dus onderzocht de afgelopen 3 jaar.
0: En ze zijn herkenbaar aan uniformen of insignes of wat dan ook. Je ziet dat het Frontex is.
4: Zeker, ja. Ze hebben een Europese vlag op hun mouw. En ze hebben inmiddels ook echt uniformen. Ja. Toen nog niet.
2: Ze zijn er dus mede om de grens te bewaken en tegelijkertijd om de mensenrechten te respecteren. Dat zegt ook Hans Leitens, de directeur.
4: Ja.
2: Die wilde transparantie. Die wilde dat de organisatie veel meer open werd gegooid. Toen zei u, nou prima, dan maken wij een documentaire. Dat mocht, ik vat het even heel kort samen.
4: Ja.
2: Jullie zien ook, dat zie je ook in die documentaire, indrukwekkend. Jullie krijgen toegang tot de control room in Warschau. Wat gebeurt daar?
4: Ja, dat is een heel bizar iets eigenlijk. Dus in Warschau staat het hoofdgebouw van Frontex. En daar hebben ze inderdaad een grote monitoring room, heet het dan in het Engels. Met grote schermen waar vandaan alle videobeelden van surveillance, drones en vliegtuigen en camera's naar binnen komt.
2: Mm-hmm.
4: En ze zien dan bijvoorbeeld bootjes op de Middellandse Zee, waar ze boven hangen. En ja, wij kwamen daar voor het eerst binnen en nou ja, er was meteen een bootje op dat scherm te zien. En die camera's zijn supergoed. Het is allemaal high-tech. En je ziet gewoon letterlijk beentjes van mensen over de boot hangen.
2: Ja.
4: Natuurlijk helemaal overvol geladen.
2: Dat zijn dus mensen die aan het vluchten zijn. Boten uit Libië.
4: Klopt,
2: die proberen de Europese Unie binnen te komen. En Frontex ziet al die boten.
4: Ja.
2: En Frontex zelf mag niet ingrijpen. Hè. Die mag niks doen. Die moeten de landen waar ze zich bevinden in de wateren, moeten ze waarschuwen.
4: Ja, dat klopt. Dus dan zien ze zo'n boot. Nou, zo'n boot is eigenlijk altijd per definitie in nood. Want is niet zeewaardig, heeft geen goede motor, is overbeladen. En dan moeten ze dus inderdaad een mayday uitdoen of een call, een noodoproep naar de Rescue Coordination Centers van de
2: verschillende landen.
4: Ja. En die moeten dan een reddingsactie opzetten.
2: Ja.
4: En ze mogen zelf niks doen, dat klopt.
2: Tineke, jij bent heel erg kritisch op Frontex, al jaren. Toch zeg jij, de Frontex-baas, Hans Leitens, dat is nou niet de grote boeman die sommige mensen hem vinden. Waarom vind jij dat niet?
3: Nou ja, de vorige directeur die moest op een gegeven moment opstappen omdat hij actief samenwerkte met de Griekse autoriteiten om mensen te pushbacken. Dus zonder enig onderzoek terug te duwen. Toen Hans Leitens kwam, maakte hij de belofte: ik ga de mensenrechten waarborgen. Daar kun je van op aan. En daar heb ik hem inderdaad op doorgevraagd en daar blijf ik hem ook op controleren.
2: Ja.
3: Ik zie dat hij het nog niet voldoende op orde heeft. De situatie in Griekenland is nog net zo erg. Dus dat neem ik hem wel heel kwalijk. Maar ik zie ook tegelijkertijd dat Frontex wordt bestuurd door alle EU-landen en door de EU-commissie. En de commissie is feitelijk de politieagent in Europa die Griekenland aan de regels moet houden.
2: Ja.
3: Dus het is een soort pion. We moeten ze zeker verantwoordelijk houden. Maar je moet het grotere plaatje blijven zien en ook blijven beuken op alle regeringen en de commissie.
2: Hoe bedoel je blijven beuken? Wat?
3: Nou, laten zien wat daar gebeurt. En de Europese Commissie erop aandringen dat ze gewoon Griekenland voor de rechter dagen. Dat ze die bestraffen.
2: Want het gaat
3: en andere EU-landen ook dat ze Griekenland aanspreken.
2: Even praktisch gezien, een paar voorbeelden.

0: Griekenland sleept boten terug naar Turkije.
1: Ja.
0: Daar vallen soms boten kapseizen. Daar komen mensen om.
1: Ja.
0: En weet je, dat is zo goed aan deze serie. Het is bijna niet uit te leggen. Het is een prachtige serie. Het is heel rijk. En je ziet van alle kanten, je ziet de landen die geen immigranten willen, omdat ze niet gesteund worden door de rest van Europa. Je ziet overlevenden, je ziet Frontex-medewerkers. Het is ik hoop dat heel veel mensen deze serie gaan bekijken. We hebben ook gezien, even een mooi voorbeeld misschien, Tineke, afgelopen zomer in Ceuta natuurlijk. Ruim 70.000 mensen die daar de boel, die daar die exclave bestormden. Toen heeft Frontex aangeboden aan Spanje: we willen jullie komen helpen met manschappen. Toen heeft Spanje gezegd: nee, dat hoeft niet.
1: Ja, dat is het altijd lastige van een land moet wel ja zeggen tegen het aanbod van Frontex. Dus Frontex kan niet zelf zijn hulp opdringen.
0: Nee.
1: En misschien maakt dat Frontex ook een beetje voorzichtig in eisen stellen. Maar dat moeten ze natuurlijk niet doen. Want Griekenland gebruikt Frontex aanwezigheid ook om te zeggen: ja, wat kan hier mis zijn? We hebben hier Frontex zelf in het veld. Dus ze moeten toch, als een land ja zegt, zeggen: oké, maar dat doen we alleen maar op voorwaarden dat je samenwerkt met ons onderzoek en dat je je aan de mensenrechten houdt. En anders, ja, dan moeten we ons gewoon terugtrekken.
0: Ja. Wat wil de Europese Unie met Frontex?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb het idee dat Frontex steeds als een soort troefkaart wordt hooggehouden van: kijk eens, wij zijn stoer, wij bewaken de grenzen goed, want we hebben Frontex. Nu heeft ook de commissie op aandringen van de Christen-Democraten gezegd: we breiden ze uit van 10.000 naar 30.000 grenswachten. Wat kan er dan nog misgaan? Dus ja, het is een soort schild wat ze gebruiken om aan misschien burgers te laten zien van: kijk eens, wij doen echt ons werk, wij zijn streng en stoer. En letten dus heel weinig op die andere kant. Namelijk die mensenrechten. Zorgen dat als iemand zich bij de grens meldt, de kans krijgt om een asielverzoek in te dienen, omdat ze vragen om bescherming.
0: Want dat is hoe het nou eenmaal is geregeld in de wet. Dat zo moet. Ja,
1: ja, en vluchtelingen hebben ook geen andere manier om naar Europa te komen. Ze krijgen geen visum. Ze worden niet uitgenodigd. Dus natuurlijk zitten daar ook vluchtelingen tussen.
0: Jullie laten in het documentaire ook de gezichten achter Frontex zien. Niet alleen van de directeur Hans Leijtens, maar ook, dat vond ik heel interessant, ook van nieuwe recruten. Dus mensen die zich willen aansluiten bij Frontex. Bij die, laten we zeggen, enorme politiemacht, noem ik het maar even. Ja. Twee mensen volgen jullie. Waarom die twee?
2: Ja, we hebben daar een tijd rondgelopen en een beetje een doorsnede gezocht van wie kunnen we inderdaad vinden voor deze documentaire. Wie staan waarvoor? En de ene is echt een typische Kroatische grenswacht, die vanuit de Kroatië nu een kans ziet om in Europa carrière te maken, zou ik maar zeggen. En de ander is een vrouw uit Italië die een humanitaire achtergrond heeft. Dus die juist in het veld heeft gewerkt met asielzoekers. En die wilde eigenlijk het systeem van binnenuit veranderen. Dus die hebben er meer van gesproken.
0: Ja.
2: En dat vonden we interessant. En eigenlijk zie je in de serie ook dat zij heel erg worstelt met wat ze leert op de opleiding. Ze moet ook leren schieten. Nou, dat vindt ze echt heel heftig. Want ja, hoezo, weet je, met een pistool aan de grenzen staan? En ze vindt het ook heel moeilijk dat ze ziet na dat jaar opleiding dat eigenlijk de focus steeds meer op veiligheid komt te liggen. En ook haar eerste ervaring in Bulgarije, toen ze in het veld moest werken, was dat ze weggehouden werd bij de echte mensenrechten schendingen. Dus zij zag het gebeuren.
0: Want dan bijvoorbeeld aan de grens met Bulgarije gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen velen.
2: Daar worden mensen in elkaar geslagen, telefoons afgepakt en terug de grens overgeduwd naar Turkije.
0: En dan mag Frontex daar niet bij zijn.
2: En daar wordt Frontex weggehouden. En zij heeft dat in de praktijk gezien. Ja. En heeft daar ook een serious incident report. Dus zij heeft een rapportage over ingediend. Dat moeten ze ook doen. Dat wordt ze ook keurig aangeleerd. Maar de vraag is: wat gebeurt er vervolgens? Dus zij is wel in gewetensnood.
0: Maar dat is natuurlijk ook, als je die serie bekijkt, ook een beetje het hele euvel van wat er gebeurt. Frontex heeft vast de beste bedoelingen. We gaan de grenzen bewaken en we zorgen dat er geen mensen in elkaar gemapt worden. Maar vervolgens, als er serieuze zaken zijn ze er niet bij. Ze worden weggehouden en ze worden
1: dus
0: niet uitgenodigd.
1: Dat is een van de eisen die Frontex moet stellen aan de gastlanden. Ja. Van: oké, wij kunnen jullie alleen maar op een goede manier steunen als wij overal bij mogen zijn.
0: Ja.
1: Want als je steeds wordt weggehouden consequent waar de schendingen plaatsvinden, dan kun je als Frontex ook je werk niet doen. Dus daar moet je gewoon toch harder in zijn.
3: Maar zo'n land is aan de buitengrenzen, heeft dus logischwijs te maken met die instroom van asielzoekers.
1: Ja.
3: Waar kan er ook? Die zeggen: ja, wij lossen dit gewoon op, ook op vreselijke manieren. En Frontex heeft dus niet de macht om daar iets aan te doen. Want je zegt, de gastlanden, en ze moeten vragen en anders komen we niet.
1: Ja.
3: Maar feitelijk gaat dit dus gewoon door. Want die landen aan de buitengrens, die zeggen gewoon: ja, wij houden op alle manieren houden wij mensen tegen.
1: Precies, en dat is dus ook wat de andere EU-landen van Griekenland willen. Ik sprak op een gegeven moment met de minister van Migratie in Griekenland. Die zei, ja, maar dit is precies wat de ministers van andere landen ons vragen om te doen. Van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was daar een paar jaar geleden, zei, jullie zijn het schild van Europa. Mm. Dus zij voeren inderdaad een vuile klus uit, zou je kunnen zeggen. En dat is het lelijke gezicht van de Europese Unie. In plaats van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor asielzoekers die binnenkomen, want waarom zou Griekenland dat alleen moeten doen? En zorgen tegelijkertijd dat mensen wel de kans hebben om een asielverzoek in te dienen, willen ze gewoon alleen maar mensen buiten de grenzen houden.
0: Ja, want ja, dat is het nogmaals, dat is ook het prachtige in die serie. Je ziet zo duidelijk alle kanten. De centrale vraag van de serie is eigenlijk, kan Europa zijn grenzen bewaken en tegelijkertijd mensenrechten beschermen?
2: Ja.
0: Wat is het antwoord voor jou?
2: Ik denk niet op de manier hoe het nu gaat. Dat is wel duidelijk. Dat hebben we ook echt, dat zie je ook heel goed in de documentaire, dat dat niet samengaat. We zijn nu eigenlijk aan het toedekken, inderdaad, dat wat Tineke ook zegt, een soort scherm aan het neerzetten van dubbele moraal. Van ja, we zeggen wel mensenrechten, maar we doen het niet. We laten die lidstaten hun gang gaan. Ik denk dat er een heel anders moet worden nagedacht over een heel ander systeem. En dit kost heel veel geld, hè. Daar gaat heel veel belastinggeld naar Frontex. Dus wij allemaal betalen
0: meer dan een miljard, toch, inmiddels?
2: Ja. Ja. En het is groeiende.
0: Tineke, jij even tot slot. Jij zit in die documentaire. Jij bent hier ongelooflijk gepassioneerd, kan je wel zeggen, mee bezig. Tegelijkertijd verkondig jij een geluid wat je steeds minder hoort. Gaat je dat aan het hart?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb voor de verkiezingen heb ik nog een onderzoeksrapport kunnen presenteren en een resolutie aan kunnen nemen in het parlement. Die Frontex opriep om terug te trekken uit Griekenland. Toen had je nog wat andere politieke steun. Sinds de verkiezingen zijn de Christendemocraten alleen met extreem rechts bezig. En framen ze migratie alleen als een veiligheidsprobleem. Hebben geen enkel oog voor de mensenrechten. Dus we zijn met echt veel minder geworden. Dus wat ik denk, en we moeten het blijven aankaarten, is veel meer samenwerken met de hulpverleners daar die bestraft worden. De artsen die de lichamen blijven identificeren. De onderzoekers, journalisten en rechters ook. Want rechters zijn gelukkig, houden nog wel hun rug recht en zeggen Frontex heeft een eigen verantwoordelijkheid. Maar we moeten het echt allemaal steentje voor steentje hier aandacht voor blijven vragen. Want als we dit laten lopen, dan ondermijnen we gewoon ook onze eigen waarden. Dit gaat ook echt over ons wat daar gebeurt.
0: En ik zou tegen iedereen zeggen, kijk die serie. Je ziet echt alle kanten. En over de mensen denken, is niks voor mij. Ja, het is voor iedereen wat. Ik kan het je verzekeren. Kijk het. Dankjewel, Els van Driel. Dankjewel, Tineke Spreek. Serie Korten van Europa is terug te kijken op NPO Start.
3: Zij staan achter mij gereed. Dit is een primeur. Dit is de titeltrack van de plaat die eraan komt. Oh man, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Magic, dit is Friday!

0: Ja. Dan sta ik zomaar even kortstondig tussen de mannen van Friday, Koen en Quinten. Dit was een primeur.
1: Dit was een primeur.
0: Dit was de titeltrack van de plaat.
1: De titeltrack van de nieuwe plaat Magic, zeker.
0: Die komt eraan. Wanneer?
1: Die komt 25 september.
0: Je kijkt naar hem, want hij is van de data. 25 september?
2: Ik ben van de data, ja.
0: Doet u ook het management?
2: Nou ja, ook wel een beetje, ja.
0: Dus het grootste deel van het geld verdwijnt in jouw zak?
2: Sowieso, ja.
0: Wist jij dat? Wist jij dat hij een groot deel van de opbrengst...
1: Ja, aan die kettingen en aan...
0: En toch wel. Ja. En kleding en shit. Wat is het geluid van de plaat? Dit zijn fijne liedjes. Wat is de ontwikkeling bij Friday?
1: Magic gaat over het zoeken naar een soort magie in je leven, in de muziek. Ik denk dat dat iets is wat ik zelf al 37 jaar doe. En met Koen, een van mijn allerbeste vrienden, doen wij dat ook al 15 jaar. En dit is daar een soort van het hoogtepunt nu naar, van... Waar zoek je naar, wat vind je en wat raak je kwijt onderweg?
0: Waar zoek je naar, wat vind je en wat raak je kwijt onderweg?
2: Dat is magie.
0: Dat is de magie?
2: Dat is de magie.
0: Het vinden of het zoeken?
2: Nou, het vinden en het zoeken ook. Want de weg ernaartoe is ook al mooi. Maar als je nog eens vindt, ja, dan is het magie.
0: Is het lastig om liedjes te schrijven met een man die zo'n goede vriend is?
2: Nee, dat gaat echt vanzelf.
0: Ben je het wel eens oneens?
2: Zeker, heel vaak. Maar dan nog steeds kom je ergens waar dus die magie is. Dat is het mooie.
0: Levert dat betere liedjes op als je het oneens bent?
1: Misschien, ja. Maar het gaat...
0: Nee, je twijfelt. Dit is echt een CDA-antwoord. Levert het betere liedjes op als je het oneens bent?
1: Soms wel, soms niet. Ja.
0: Mooi, dat is een CDA-antwoord. Ga die plaat luisteren. Hij komt eind september uit, hè? Ja. Lieve mensen, Friday! Ja! Yeah. En dan... Oh, man. Kijk eruit. Deze week opvallende berichten. Ik noem er even 1 of 2 of 3. Een werkweek van Groningse middelbare school wordt afgebroken... omdat meer dan de helft van 150 leerlingen dronken was geworden op reis. Op Schiphol werd een vlucht gecanceld met de piloot en het hele personeel die door de blaastest heen kwam. Iedereen heeft hier een mening over, maar het lijkt me ook wat hypocriet. En Marcel, die staat klaar, vindt dat er te weinig aandacht is voor het echte slachtoffer in deze verhalen. En hij doet zijn duit in een muzikaal zakje.
3: Als het mag.
0: Ja, het mag.
3: Hallo,

geeft iemand maatschappijleer. En hij heeft de grootste lol. Dat is alcohol. Dat is alcohol. Hoe het nou ooit kan dat een brandweerman zo'n vlammenzee inholt. Dat is alcohol.

0: denkt, wat lult die gozer nou? Van zijn accent klopt echt geen hol. Dat is de alcohol. De alcohol.
1: Marcel Hartenveld. Fijn. Spijkerkop inderdaad. NPO Radio 2. BNN-vader Latijns-Amerika. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna belandde 5 jaar geleden met haar koffers en haar 2 kinderen onder haar armen in Rio de Janeiro, hoofdstad Brazilië. Ze leerde de afgelopen jaren de mensen kennen. Ze zag de schoonheid van de stad. Ook geconfronteerd werd zij met het altijd dreigende geweld. In de serie Onze Vrouw in Rio neemt ze ons mee naar haar Rio, waar Jezus net zo belangrijk is als de juiste bikinilijn. En het is voor het eerst in mijn carrière dat ik deze zin heb uitgesproken. Nina is nu hier naar Willemijn, die heel goed snapt dat een tan line je leven verrijkt. Praat met haar.
2: Ja, juist, Nina. Nina, goed dat je er bent. Kijk, dit is ons café. Stel de Florin in Utrecht, stel je voor, dit was een café in Rio.
3: In Rio, ja.
2: Nou, hoe zag het er dan uit?
3: Nou ja, de kans is groot, het is zaterdagmiddag, dat we dan buiten zaten. Want in het centrum van Rio, op de zaterdagmiddag, heb je dus lange tafels waar dan deze geweldige band waarschijnlijk aan tafel zou zitten en samba zou spelen. En dan zouden er allemaal omheen klappen. En dan zouden jullie je best moeten doen om daar natuurlijk doorheen te komen met een geweldig programma.
2: Maar spijkers met kopjes. Hoe zeggen spijkers met kopjes?
3: Met kopjes.
2: Hoe zeggen ze?
3: Even een Portugees of fonetisch. Spijkers met kopjes.
2: Kops.
3: Bijvoorbeeld.
2: En de eerste,
3: klinkt mooi, toch?
2: En de eerste rij hier zat in string, denk ik, ongeveer. Toch? Zo ongeveer.
1: Sorry. Ik probeer hier een programma te maken. Kom nou. De eerste rij zat in string.
2: Ja, je ziet alle
3: dat zijn de vooroordelen.
2: Ja, maar alle clichés zijn wel een beetje waar. Er komt, en daar gaat het absoluut niet alleen over. Maar ja, er zit geweld in de serie. Ja, er zitten heel veel prachtige lijven in de serie. Er is een enorme lichaamscultuur. Ja. Ik heb me zelfs laten vertellen. Wat kreeg jouw dochtertje ook weer op haar 10e verjaardag?
3: Ook een bikini string van een vriendin van mij. Omdat was de leeftijd waarin dan de meisjes eigenlijk hun eerste bikini-string krijgen. Maar die heb ik direct ergens ver weg in een kast gesmeten.
2: Ja.
3: Dus die heeft ze toen nooit onder ogen gezien, gelukkig.
2: Ja, nee, ja precies. Dan hebben jullie een beetje een beeld. Ja, het klinkt cliché, maar zo ziet het er ook uit in de serie. Zo is het natuurlijk. Die lichaamscultuur is ook echt zo.
3: Maar je hebt ook heel veel mensen die ook niet de perfecte lichaam hebben.
2: Zeker.
3: Gewoon ook op het strand zijn, want dat maakt eigenlijk ook niet uit.
2: Ja.
3: Brazilianen voelen zich heel fijn, vrij en prettig met hun lijf. Dus het maakt uiteindelijk ook niet uit hoe je eruit ziet.
2: Van alles door elkaar. Dik, dun, breed, alles. Toen jij 15 jaar geleden daar kwam, was dit zag je. Was het meteen liefde?
3: Ik was wel direct, het was direct liefde op het eerste gezicht met Rio. Ik was er daarvoor geweest 1 keer. En dat was dus het moment van de liefde op het eerste gezicht.
2: Ja.
3: Ik woonde 10 jaar in Suriname, had daar al 3 verkiezingen verslagen, had heel veel reportages al gedaan. En ik dacht, ik wil een grotere wereld. Ik wil Zuid-Amerika verslaan. Maar dat was heel moeilijk vanuit Suriname, want het is toch heel geïsoleerd. En iedereen verklaarde mij voor gek toen ik dus met mijn 2 kinderen, die toen 5 en 8 waren, naar Brazilië ging.
2: Ja.
3: Nadat mijn relatie was stuk gelopen.
2: Zoals Dolf zei, met je kinderen onder je arm op naar Rio.
3: Ja, in 3 koffers. En toen, maar ik voelde een energie die daar was. En ik had zoiets van, ik kan wel terug naar Nederland, heel verdrietig, of in Suriname blijven. Maar ik wil eigenlijk mijn hart volgen. En dat heb ik gedaan.
2: En dat deed je. En dan, dat vertel je ook in een serie. En dan woon je daar. En op een gegeven moment verlengt RTL niet je contract.
3: Ja.
2: Moet je verhuizen van een oké wijk naar een nogal wat minder oké wijk. Een favela.
3: Ja,
2: favela, een soort soepenwijk.
3: Nou, dat was mijn keuze, want ik kon ook zeggen van, nou ja, ik ga 2 uur buiten het centrum van de stranden in een suburb tussen alleen maar flatgebouwen. Maar die favela's zijn ook voor een deel bij de stranden.
2: Mm-hmm.
3: Dus een stad waar arm en rijk heel dicht bij elkaar leeft door de bouw van de stad.
2: Ja.
3: En die waren op dat moment ook een stuk veiliger, omdat de Olympische Spelen zouden komen. Dus die waren min of meer schoongeveegd, om het even zo te zeggen.
2: Aha.
3: Er gingen ook veel meer mensen naartoe. Er werden winkels geopend. Het werd een beetje, niet echt hip, maar wel veiliger. Dus ik dacht, ik ga bij de stranden blijven. Ik ga in een favela wonen met mijn kinderen. En ik heb daar ook een heel ander Brazilië gezien, wat je anders niet ziet als buitenlander. Want dan blijf je toch bij de veilige stranden in de buurt.
2: Maar de mensen die jij kende, de vrienden die je had gemaakt, wat dachten die ervan dat je daar naartoe ging?
3: Nou ja, die hadden zoiets van, maar je gaat toch niet in een favela wonen? Want wat ik al zei, het is een klassemaatschappij. Mensen kijken daar toch heel erg op neer.
2: Ja.
3: En die hadden zoiets van, daar komen wij niet. Ik ben echt best wel ook wel vrienden in die zin kwijtgeraakt dat ze het contact met mij dan een beetje loslieten eigenlijk.
2: Ja.
3: Tegelijkertijd heb ik gezien hoe het sociale in die favela's veel meer leeft. Omdat je allemaal in hetzelfde schuitje zit.
1: Want wanneer is iets een favela? Ik bedoel, het zijn buurten, het zijn halve steden. Wanneer is iets een favela en wanneer niet?
3: Nou, ik denk dat vanuit Braziliaans perspectief een favela ligt meestal tegen een berg gebouwd. Er is bijna geen overheid. De drugskartels hebben het daar eigenlijk voor te zeggen.
2: Mm-hmm.
3: Toen ik er was, waren die dus eigenlijk min of meer niet aanwezig. Maar die kwamen vrij snel terug, ook na die Olympische Spelen. Dat
2: mm-hmm.
3: Was ook de reden waarom ik op een gegeven moment ook ben weggegaan. En ik kreeg gelukkig weer meer werk. Maar nu zijn die weer helemaal terug, inderdaad.
2: Ik zei net van, het gaat over geweld. Daar gaat het niet alleen over. Je vertelt wel in een voice-over dat jou ook een keer iets overkomen is. En dat je daarvoor eigenlijk nooit bang was. Je liep met een groep op straat. Jullie zijn overvallen. Dat ging er best nogal grof aan toe. Je vriend had een gebroken heup. En dat je daarna wel veel voorzichtiger bent geworden. En je zegt eigenlijk, je spreekt ook een vriend van jou. Je fysiotherapeut. Die is helemaal op een gruwelijke manier in elkaar geslagen. Jij zegt, iedereen in deze stad heeft te maken gehad met geweld. En tegelijkertijd, ik heb nog nooit zulke blije mensen gezien. Nee. Is ook een cliché, maar ik zie het wel.
3: Ja, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, de lijnen zijn flinterdun. Eigenlijk net als in het leven. Kijk, ik denk in Nederland is natuurlijk best wel een hele aanwezige overheid. Alles is gecontroleerd, in vakjes, georganiseerd.
2: Mm-hmm.
3: Dat is in Brazilië veel minder. En je bent ook veel meer op jezelf aangewezen. En toen ik vertelde inderdaad aan mijn vrienden van dit is mij overkomen. Ja, die lachten ze mij allemaal uit. Maar dan ben je een virgin, is nu pas. Dat hebben wij allemaal meegemaakt.
2: Ja.
3: Maar aan de andere kant is het ook weer inderdaad de menselijke warmte, de vrolijkheid die er ook is. Het zijn flinterdunne lijnen. Maar het leven is daardoor veel intenser ook. Want je weet niet wat er de volgende dag gebeurt.
2: Een beetje dans op de vulkaan gevoel.
3: Ja.
2: Een dame die jij volgt, Tuani. Ongelooflijk mooie dame. Zij is balletlerares, ze is een zwarte dame. Zij en haar moeder heb je eigenlijk een beetje geportretteerd als de bewoners die het moeten gaan maken. Of die het al maken, die uit die sloppenwijken geraken.
3: Ja.
2: En waarom staat zij daar centraal voor?
3: Nou, haar moeder, moet je je voorstellen, die was een paar jaar ouder dan ik ben. Die moeder, die heeft altijd als schoonmaakster gewerkt. En die kreeg dan de restanten van de rijke familie waar ze voor werkte te eten. Dat was haar eten.
2: Ja.
3: Zij had een droom, ze wilde heel graag zelf balletdanseres worden. Maar haar ouders die zeiden van nee, dat vinden we niks en zo. Dus zij kreeg daar geen toestemming voor. Ze heeft haar dochter eigenlijk die kans gegeven. Alleen, die dochter die deed klassiek ballet. En voldeed niet aan het postuur. Hè. Was niet,
2: wandzwart, kan je zeggen.
3: Ja, en ook curves. Ja. Prachtig lichaam, maar niet het standaard wat we als klassieke ballerina zien. Dus zij kreeg geen werk. Zij is toen zelf om haar, om het dansen niet te verleren, ging zij gewoon in de wijk, op een voetbalveldje, met een mobieltje, met klassieke muziek, ging ze dansen. En daar kwamen allemaal jonge meisjes op af. En die ging zij dus lesgeven.
2: Je ziet prachtige beelden, dat zij al die meisjes lesgeven. Ja, allemaal in prachtige jurkjes.
3: Ja, en dat is een hele inspirerende vrouw die daar op een gegeven moment een sociaal project van heeft gemaakt. En zich heeft onttrokken eigenlijk uit de armoede, of daar is ze mee bezig.
2: Ja.
3: Want zij heeft uiteindelijk besloten van ik ga proberen om uit deze wijk te komen, omdat ik een zoontje van 3 heb. Ja, het is toch een wijk waar inmiddels die drugskartels terug zijn. En dan is het voor een jongen heel moeilijk om daar ook op te groeien. Want die kartels zijn ook altijd op zoek naar natuurlijk jonge
2: recruten.
3: Zij gaat uiteindelijk ook met steun van natuurlijk haar moeder, maar wat ze zelf bereikt heeft, een andere wijk. Ja. Ja, en dat zie je dus ook wel gebeuren.
2: Ik had het net, zei ik, over die lichaamscultuur, wat een moeilijk woord is voor gewoon iedereen ziet er waanzinnig uit. Maar niet alleen waanzinnig strak, maar waanzinnig zelfbewust.
3: Ja.
2: Mensen laten zich gewoon zien. Maakt niet uit hoe je eruit ziet.
3: Dat was voor ons ook in die zin ook heel makkelijk om te filmen.
2: Ja.
3: De Brazilianen hebben geen schaamte of zo. Ze zijn heel vrij met hun lichaam. Ze zien het ook als een onderdeel van hun tempel, als van hun identiteit. En dat maakt dus dan ook niet uit of je dik bent. Als jij je lekker voelt, dan is er niks aan de hand.
2: Je noemde het net, de tan line is heel belangrijk.
3: Ja.
2: Dan denk je, wat een leeghoofdige dames. Nee hoor, dit zijn, weet ik veel, microbiologen. Mensen met een eigen winkel. Dit zijn rechercheurs van alles
3: wat. Op een gegeven moment, wil forensisch, ik wil gaan studeren, ik wil arts worden. Dus het mooie van Brazilië vind ik ook, niets is wat het lijkt. We zijn natuurlijk heel vaak geneigd om de wereld, die is zo, dat is zo, links, rechts. Dat heb ik helemaal losgelaten, omdat iedere keer denk ik van oké, het zit zo en dan is het weer heel anders.
2: Zou je, Nina, even tot slot, zou je ooit nog hier kunnen wonen als je dat gewend bent?
3: Het zou heel moeilijk zijn, omdat ik zou niet meer in zo'n hokje passen.
4: Terwijl maar Apeldoorn wel... heeft natuurlijk wel echt veel van die sfeer van Rio, toch? Dat is wel een beetje dezelfde bewegelijkheid, dezelfde lichaamscultuur ook.
3: Nee, maar kijk, ik denk wel dat we op een gegeven moment toch dat een beetje moeten loslaten. Dat die hele hokjesgeest. En ik hoop dat, kijk, als dat gebeurt, misschien kom ik dan een keer terug. Maar tot nu toe is voor mij Rio toch wel.
2: Hij is te zien, dus een mooie serie. Onze vrouw in Rio. Elke zondag 7:15 NPO 2. Nina Jurna, dank je wel.
5: Strijkers met koppen. Dit is NPO Radio 2.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Koekoek.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
16: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
15: En voor Harold met een sta-opstoel.
17: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Het is net na 1:00. We gaan zo nog een uur spijkers maken. We houden een functioneersgesprek met functioneersgesprekken. Wij leggen uit waarom onderbroeken onmisbaar zijn in de wetenschap. En we kijken nog één keer terug op het kabinet Schoof van Friday. Is er een Samina Mini. En daaroverheen ook nog een keer Ismael de Bruin.
19: Goedemiddag. In het Britse Dover blokkeren gemaskerde mannen de toegang naar de veerboot naar Frankrijk. Het is een anti-immigratieprotest. De mannen hebben zwarte kleding aan, kwamen vanochtend al bij elkaar. Ze roepen teksten als stop de boten. De mannen houden reizigers tegen die het terrein op of af willen, en daardoor staan er lange files in Dover. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou. De twee hebben van president Trump de opdracht gekregen om met president Poetin te praten over een einde aan de oorlog in Oekraïne, vertelt correspondent Christian Power.
20: En volgens Trump hebben ze een voorstel mee dat ze met beide kanten willen overleggen. Maar goed, de verwachting is niet dat dit direct een doorbraak zal opleveren. Poetin heeft al duidelijk gemaakt dat hij zijn oorlog niet wil opgeven. En Oekraïne zou een voorstel hebben gedaan om dit weekend tijdens het bezoek van de onderhandelaars even te stoppen met vechten. Maar dat heeft, zover we kunnen zien, geen enkel effect gehad.
19: Vanochtend vielen in het zuidoosten van Oekraïne 4 doden bij een aanval door Rusland. In het centrum van Rotterdam is een vrouw van 40 vannacht met haar auto ingereden op een terras. Daarna begonnen bezoekers de auto te vernielen. De vrouw raakte gewond aan haar gezicht. Ze had te veel gedronken en is aangehouden. Ook twee mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle zijn opgepakt. De afgelopen jaren zijn er steeds meer comedyclubs bijgekomen in Nederland. En sinds gisteren is ook Utrecht een comedyclub rijker, het Comedy Huis. Volgens comedian Hans Gommers maken veel mensen tegenwoordig online kennis met stand-up.
8: Je ziet natuurlijk ook op social media dat er steeds van die kleine snippets gedeeld worden. En dat zorgt wel voor meer bekendheid, laat ik het zo zeggen. Dus ja, super populair, ja, zeker. Ja.
9: Wat is nog het nut van zo'n fysieke plek?
8: Nou, online is leuk om te zien, maar dat zijn snippets. En je moet echt in het theater zijn om die hele set te zien, om die hele beleving mee te maken.
19: En in comedyclubs krijgen beginnende comedians de kans om hun talenten te laten zien. Dan het weer. Vanmiddag op veel plaatsen droog, maar in het noorden kan er een bui vallen bij 18 tot 20 graden. En ook vanavond blijft het droog. Morgen zon en wolken, het wordt dan 21 tot 24 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Erik Evengroen.
21: Ja, verspreid over het land staan nog altijd wat korte files, maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Het zijn vooral ongelukken die voor extra vertraging zorgen. Zoals op de A2 om te beginnen, Den Bosch richting Utrecht. Voor Culemborg is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een half uur. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen het Prins Klausplein en Delft. Hier is de rechte rijstrook dicht en dan kost je een kwartier. De A16 dan, ben je daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heeft een auto in brand gestaan. Er is maar één rijstrook vrij. De vertraging is een half uur. En tenslotte de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen knooppunt Hogeveen en de wijk 6 kilometer file met een half uur vertraging door een ongeluk.
22: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
23: Ster. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
24: NHA.nl.
25: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
26: Coco.
27: De Lulu.
26: Gek.
25: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
29: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
30: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
29: Of,
31: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
30: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
29: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
32: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
33: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
34: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Spijkers met koppen.
2: Chinese gesprek met het kabinet Schoof. Gelukkig hebben we de foto's nog. En wat onderbroek en een kus te maken hebben met wetenschap. Dat allemaal. Maar eerst, dames en heren, is hier Friday.
22: Spijkers met koppen.

0: zaterdag is Dolf mijn zomerregen. Friday. Nog twee nummers.
1: En over 3 weken komt de plaat uit. Die heeft Magic en dan hoor je een liedje van. En dat is hartstikke lekker. Nog 2 liedjes Friday in deze Spijkers.
0: Juist, documentairemakers. Er zit hier Maartje Bakers. Brengt een stukje eigenaarschap en een stukje visie. Samen in haar nieuwe film The Manager. Uh-huh. Ze kreeg toestemming, is echt waar, om mee te kijken bij echte functioneringsgesprekken. En dook dus kantoortuinen in. Dat levert gesprekken op die als herkenbaar en schokkend kunnen worden ervaren.
2: Werkelijk prestatie en ontwikkeling.
3: Zelfstarten, structuur.
4: Een stukje strategie, een stukje visie.
3: Het helemaal zelf kunnen dragen, zo'n project. Verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap.
5: Ik werk me helemaal uit de naad.
6: Weet je, ik ben gewoon een heel groen persoon.
0: Juist, een heel erg groen persoon. Nou, Dolf zit klaar voor een bila met Maartje om te kijken of ze haar targets heeft gehaald. Hopelijk krijgen ze de neuzen dezelfde kant op.
1: Maartje, welkom.
7: Hi.
1: Hoe vind je zelf dat het gaat?
7: Ik heb mijn popdoelen smart geformuleerd.
1: Ja.
7: Ik neem een stukje eigenaarschap mee, denk ik.
1: Zeker.
7: Verder moet jij het zeggen, denk ik.
1: Nou, ik heb wel tissues liggen met opdruk The Manager.
7: We kunnen samen even uithuilen.
1: Mocht
7: dadelijk
1: het emotioneel worden, dan hebben wij tissues. Dit is een stukje marketing van de film.
7: Ja, klopt.
1: Want ik heb wat flarden gezien. Het ziet er, los van het feit, we bevinden ons in kantoortuinen, in kantoorachtige settingen, in plekken waar ik eigenlijk nooit kom. Het ziet er ook fucking goed uit. Het ziet er allemaal prachtig uit. Het is ook gefilmd op een manier dat je echt denkt van, ik wil daar zijn. Ik wil daarbij zijn.
7: Ja, nou, er zijn ook mensen die op het punt staan om over de reling te springen in mijn film.
1: Vind ik prachtig om te zien. Ja.
7: Maar het is wel heel mooi in beeld gebracht. Ik heb een fantastische crew.
1: Herinner jij jouw eerste, of überhaupt herinner jij van jezelf, bedoel ik nu, functioneringsgesprekken?
7: Ik denk dat ik ze allemaal misschien nog wel herinner. Want het zijn zulke fucking weirde momenten. Dat staat in mijn geheugen gegroefd.
1: Ja.
7: Mijn eerste gesprek moest ik zelf even uitzoeken online wat het eigenlijk was, een functioneringsgesprek. Ik dacht ook van, ik mag mijn leidinggevende ook beoordelen, maar dat bleek niet zo te zijn.
1: Het is wel een behoorlijk eenrichtingsverkeer. Ja. Dus, ja.
7: En ja, toen had ik dus ontdekt, het is een zakelijk gesprek. Maar toen raakte ik heel erg in de war, want mijn directeur stond mij op te wachten en die gaf mij 3 zoenen. Oké, dit wordt een ander soort gesprek.
1: Zeker.
7: En toen zei hij op het eind van het gesprek, ik heb een Excel-sheet en jij... Het is heel onhandig rekenen, want jij hebt 0,035 FTE te veel. En daardoor rekent het niet lekker. Wil jij dat alsjeblieft inleveren?
1: Dus je moest een deel van je FTE inleveren, anders past het niet in zijn Excel.
7: Ja.
1: En toen heb je hem over die reling geduwd. Dat is dat moment.
7: Ja, dat was wel het moment dat ik dat wilde, inderdaad.
1: Want we praten over werk en functioneren. En nou ja, mensen moeten op een bepaald niveau functioneren. En een manager is daar mede verantwoordelijk voor, et cetera. Ja, ja. Maar je praat natuurlijk ook gewoon over de mens. En over iemand die zijn best doet. En het gaat misschien niet altijd even goed. Of in jouw geval moet er een stukje van jouw werk af met die anders niet in een Excel-sheet past. Hoe beleven mensen een functioneersgesprek? Is het altijd zwaar, mentaal zwaar? Of hoe?
7: Ik was gisteren bij een voorstelling met Japke de Bijlma. De film, zij leidde de film in.
1: Ja.
7: Zij vertelde mij dat er dus daadwerkelijk mensen van relingen afspringen in bedrijven. Dat wist ik zelf niet. En zij vertelde ook dat ze zoveel posts krijgt op LinkedIn over wat voor hel het is eigenlijk om met elkaar überhaupt op de werkvloer te zijn. Waarbij het functioneringsgesprek...
1: Willemijn begint nu te lachen. Ik begrijp niet precies wat hier gaande is. Maar...
7: Nou ja, bij de NPO weten medewerkers er ook alles van functioneringsgesprekken.
0: Zal ik heel kort mijn eerste functioneringsgesprek vertellen? Ooit destijds nog bij BNN. Het is niet voor niets dat die omroep niet meer bestaat. Er zaten 2 van mijn bazen in hun nette overhemdjes achter een tafel. Ik ging zitten en echt waar, de eerste vraag was: Willemijn, nog geneukt? En ik, dat is echt waar. En toen ging ik natuurlijk heel stoer. Ik zei, waar zal ik beginnen? Bij vanochtend of vannacht of vorige week? Wat wil je weten? En toen was het een beetje ongemakkelijk. Toen kreeg ik wel overigens een hele goede beoordeling. Dat wel. Maar dat was een beetje usance, om het even duur te zeggen.
1: Ja
0: zo, dat soort vragen, dat vonden wij grappig.
7: En voor je het weet heb je je omhoog geneukt.
0: Zij vonden het grappig, maar dit gebeurt.
1: Kreeg jij gedaan dat je... Want nogmaals, alle beelden zien... Dit is echt. Ja. Wij zien mensen in een functioneringsgesprek.
7: Ja.
1: Dat klinkt als het saaiste wat er bestaat. Maar het is echt, echt spannend en emotioneel.
7: Popcornwaardig blijkt.
1: Absoluut. Ja. Hoe kreeg jij gedaan überhaupt dat je dit mocht maken? Dat je op al die plekken je camera mocht neerzetten en meeluisteren en kijken?
7: Ja, die film gaat over macht. En ook over onmacht. En... Het gaat ook over het zoeken naar leiderschap en nieuw leiderschap. Dat is eigenlijk de heilige graal. De hele managementwereld is op zoek.
1: Zoek altijd naar leiderschap, nieuw leiderschap,
7: ja,
1: richtingen.
7: Ja, menselijk leiderschap, ja. Dat is helemaal je van het. Wij wilden mensen, managers in die film de gelegenheid bieden om hun persoonlijk leiderschap, hoe zij dat invullen tijdens zo'n functioneringsgesprek, wilden we hen een podium voor geven om dat te laten zien.
1: Want ik zie de managers. Ik hoor het gesprek, maar ik zie de managers.
7: De film is zo opgenomen dat je de manager direct in de ogen kijkt.
1: Ja.
7: En het is een bioscoopfilm. En als je dus het publiek bent, dan wordt het bijna jouw manager. Mm. Je bent bijna zelf op functioneringsgesprek.
1: Alsof je die vragen moet beantwoorden en dat ook nog je carrière daarvan af kan hangen.
7: Ja, je kijkt, als publiek kijk je die managers continu in de ogen. En dus je moet je er wel toe verhouden.
1: Waarom is voor veel mensen, waarom worden mensen ongemakkelijk van functioneersgesprekken? Soms stress misschien van tevoren. Heeft dat te maken echt met, dit gaat over mijn toekomst? Of waarom worden mensen zo ongemakkelijk?
7: Ook, maar ook omdat je moet je handtekening eronder zetten. Het komt in je personeelsdossier. Je manager heeft het eindwoord. Je zit achter een gesloten deur. Dan is het gesprek nog niet eens begonnen en dan is het al ingewikkeld.
0: Is het niet ook, Maartje, soms omdat functioneringsgesprekken worden door managers afgenomen en wat zij beoordelen is soms ook heel subjectief. Weet je, wat is, in jouw ogen heb ik geen kwaliteit geleverd.
7: Nee, dus,
0: maar is dat objectief te beoordelen?
7: Nee, ik denk dat het heel vaak op een mening neerkomt. Ja. Ik denk dat heel veel managers ook slechts een deel zien van het werk wat iemand doet. Dus als ik één keer boos word op de gang en dan komt de directeur langs, dan ben ik gelijk iemand die slecht met emoties om kan gaan.
1: Terwijl jij wel heel vaak boos wordt op de gang.
7: Dat is dan het verhaal.
1: Ja.
7: Ja, dus dan zit je ineens in een frame.
1: Wat is het doel?
7: Als je dat wil, maar dat is belangrijk, want als je dat wil weerleggen, dat frame, dan kan je niet goed met feedback omgaan. Dus er is altijd wel een stok om mee te slaan.
0: Ja.
7: Als een manager mij wat afpakt in mijn functie en ik zeg, auw, ja, dat vind ik niet leuk, dan kan ik niet goed omgaan met verandering. Dus je komt met elkaar in een soort onmogelijke spagaat. En die managers die moeten tegenwoordig ook dan heel menselijk leiderschap geven. Dus die moeten aan de ene kant moeten ze jou afrekenen en de bedrijfsdoelen halen en de organisatiebelang voorop stellen. Aan de andere kant moeten ze met jou meeleven, empathisch zijn, vragen hoe het thuis met je gaat, nadenken over hoe jij je problemen in je gezin op kan lossen.
1: Heb je nog geneukt?
8: Ja,
1: in extreme gevallen.
7: Ja.
1: Dit is een functioneringsgesprek. Je praat over inderdaad waarom het soms hard aan kan komen. Of de voorbeelden die jij gaf zijn heel duidelijk hoe jij ook reageert. Je wordt erop afgerekend. We zien ook empathie. We zien ook empathische managers in jouw film.
7: Ja. Ja, je ziet empathische managers. Maar toch blijft het ongemakkelijk. Dat is eigenlijk heel interessant.
1: Maar is het dan alleen maar ongemakkelijk omdat je met je meerdere zit en hij of zij bepaalt wat er gebeurt en wat er uiteindelijk op dat papier komt te staan?
7: Nee, ik denk dat het feit dat managers zich verantwoordelijk maken voor alles. En zowel voor jouw psychisch welzijn als voor de organisatiebelangen. Dat creëert volgens mij wel echt een hele ingewikkelde verhouding.
1: Managers worden ook getraind. Ja. Managers worden getraind om dit soort gesprekken te voeren.
7: Ja.
1: Want je bent niet zomaar manager. Dat is echt wel een stukje opleiding.
7: Ja. Een stukje autoriteit.
1: Een stukje autoriteit en een stukje menselijkheid. Ik wil even een stukje laten horen. Een stukje, sorry. van hoe managers worden opgeleid tot...
9: Laura, geef je leiderschap gaan. Geef leiderschap is dus de leiderschapstijl vanuit de givability-gedachte. En die gaat dus echt over menselijk leiding geven met wat wij dan zeggen met de knop op geven. En denk je even in dat jij zelf intern zo'n schuifknopje hebt waar je wat je op geven kunt zetten, maar ook op krijgen kunt zetten, maar ook ermee kunt spelen, zeg maar. Maar in zijn algemeenheid zijn wij als leiders veel meer bezig met wat wij willen krijgen van die medewerker. En daar sturen we ook heel erg op, wat wij willen krijgen, wat zij moeten doen, in plaats van wat wij geven. En ik wil dat eigenlijk met jullie omdraaien, omdat dat veel effectiever is. En ook leidinggeven gewoon makkelijker gaat maken. En eigenlijk, als je echt goed leiding wil geven, begint dat met geven.
7: Givability.
1: Ja. Weet deze man zelf wat hij zegt? Ik hoor een man praten over een schuifje en geven en krijgen en managers opleiden tot manager.
7: Dit zijn de nieuwste inzichten.
1: Ja, maar je kijkt me nu aan alsof wij praten over... Weet deze man waar hij het over heeft?
7: Ja, ik denk dat hij supergoed weet waar hij het over heeft, want hij heeft een trademark gezet op zijn givability term ook.
1: Zeg dat gewoon nog een keer tegen mij. Hij heeft een trademark gezet op zijn givability term.
7: Ja. Gevend leiderschap. Dus het begint met geven. Dus je moet niet willen hebben, je moet iets geven.
1: Nou,
7: en dat vind ik wel
1: zelf.
7: Een supermooi principe.
1: Juist een mooi principe.
7: Ja.
1: Het gekke is, als je het gewoon in menselijke taal zit, denk je natuurlijk, het is zaliger om te geven dan te ontvangen, zal ik zeggen, zei ja. Mijn opa en oma al. En, maar nu wordt het in een soort van taal gevat, en ook ja. Vaak in functioneergesprekken, ja. dat je dood wil. Toch?
7: Ja, nou, ik vind giveability vind ik echt een supergoed principe.
1: Mooi, absoluut.
7: Maar het is opvallend dat in dezelfde scène doet hij iets wat eigenlijk diametraal daar tegenovergesteld is. Want dan gaat die manager krijgt vervolgens een training waarbij het aapje op de schouder van de medewerker moet.
1: Ja.
7: En dat toch het gesprek wordt getraind op dat die manager de controle houdt en de leiding houdt.
0: Hmm.
1: En daar zit misschien ook het lastige in. Wat je al zei, de manager moet, hij is de baas of zij is de baas, moet zorgen dat de targets gehaald worden, dat er allerlei dingen gebeuren binnen die organisatie.
7: Ja.
1: Maar je wil ook die menselijke mate een beetje vasthouden en misschien die giveability.
7: Ja.
1: Is dat dus wat wij zien, ook alsof een constante spagaat waarin de manager zich bevindt?
7: Ja, het is de voorwaarde van de controle. Het neoliberale systeem eigenlijk is ook gericht op controle, op winst, op juist bezuinigen.
0: Maar Maartje, het gaat toch ook wel eens goed? Er zijn toch ook gewoon goede gesprekken en goede managers?
7: Nou kijk, ik vind deze managers in die film vind ik ook vaak heel goed.
0: Ja.
7: Dus het ongemak wat je onderling hebt, zit hem niet alleen maar in, oh, we moeten goed met elkaar leren praten, je kan niet goed communiceren. Ik denk dat de verhoudingen ook heel erg bepaald worden door het systeem waarin we allemaal opgesloten zitten, zodanig dat we het ook niet eens meer zien. Medewerkers zitten er ook in.
1: Laten wij niet vergeten, ook managers hebben managers. En ook managers hebben met hun manager een functioneringsgesprek.
7: Ja.
1: Wil ik toch even laten horen.
8: Dus ik kan je pas gaan helpen, spelen, als ik hoor en voel dat je het echt wil. Ja. Dus je bent het nu aan het willen.
10: Ja, maar ik vraag me toch af wat ik dan anders moet aangeven om dat kenbaar te maken.
0: Dus.
1: Hij is aan het willen.
7: Hij is aan het willen.
1: Wat zou jij met deze prachtige film willen?
7: Kijk, bedrijven kopen heel veel One Solutions in.
1: Sorry?
7: Cursussen die één oplossing bieden voor een probleem op de werkvloer.
1: Ja.
7: Maar ik geloof niet in een one solution. Ik denk dat als je dit ongemak, als je daar iets mee wil, dan moet je echt het systeem zelf in de bek gaan kijken. Je moet naar je organisatiestructuur gaan kijken. Werknemers moeten zich misschien veel meer gaan verenigen. Want die zitten ook maar gewoon tegenover die managers. Ze spelen het spelletje ook mee. Ja. Het spelletje zelf staat nooit ter discussie. Dus we moeten het er meer over gaan hebben om de blinde vlekken die we collectief hebben, om die eens even te gaan verwijderen. En ik denk dat die film daarbij helpt.
1: Maartje, hoe vond je zelf dat het ging?
7: Ja, leuk. Leuk gesprek.
1: Ik vond het ook lekker. Dankjewel. Ga dat zien, de manager Maartje Bakkers. Dankjewel. Met Koppen. Ja, toch. 13:22, NPO Radio 2. Hier staan nog tissues voor de zekerheid. Overasselt. Als ik zeg overasselt, dan zeggen jullie, wow, overasselt. Deze week opschrikt door een golf van geweld. Daarna, en ik hoop dat je die gezien hebt, wij wel, in appgroepen dook een video op. Die door sommige media wel en andere niet uitzonden met de video die geverifieerd kon worden. Maar we hebben aan tafel de primeur. Dat is namelijk de man die ons kan vertellen of die video wel echt was. Dat is Bert de Vries. Bert, hartelijk welkom. Vertel het ons, is die video met die bedreigende mannen, is die video echt?
11: Nou, Dolf, het geweld was echt. Maar deze video staat daar officieel helemaal los van en is hartstikke nep.
1: Oké, dat zijn duidelijke. Hoe weet je dat zo zeker?
11: Nou, omdat, wacht even.
1: Ja, het is radio, ik wacht gewoon even.
11: Ja. Ik was het! Ik was het!
1: Maar Bert, ik zie je.
11: Prachtig. Dat was mijn hangbuik in de video.
1: Ja, en wat doe jij in de video? Wat?
11: Nou, er is een casting tape van mij.
1: Sorry, een casting tape?
11: Ja, zeker, Dolf. Ja, na mijn burn-out van het werken in de hengelsportwinkel heb ik 3 jaar geleden het roer omgegooid en ben eindelijk mijn passie achterna gegaan, camera acteren.
1: Oké. Okay.
11: En je kan me kennen van mijn YouTube-account, Bert Pitt.
1: Ja, grappig, Bert Pitt.
11: Nee, geen... Nee. Nou ja, post ik bekende filmscènes die ik speel. Hè? Bijvoorbeeld, in karakter. A man who doesn't spend time with his family can never be a real man.
1: Godfather.
11: Ja, precies. En ik heb ook nog... Doe dat, go, Jack! Titanic. Ja. Nee, ik speel zowel mannen, vrouwen, rollen, gender is een construct. Ja.
1: Oké, Bert, hoe kwam je aan die casting?
11: Ik kreeg ineens een Telegram-bericht van een onbekend nummer met gezocht. Man met bivakmuts, vloeiend Engels is een ijs. Nou, Then I thought meteen, you are looking for me.
1: Ja, dat is echt vloeiend Engels.
11: Ja, want uiteindelijk is Amerika voor mij natuurlijk wel de droom. Hollywood, ja. Neem ik heel serieus. Ik heb zelfs dezelfde Engels coach ingeschakeld als Mark Rutte.
1: Ja, dat hoor je ook wel.
11: Ja, oh ja, are you sliming with me?
1: No, I'm not sliming.
11: Maar anyways. Ik reageer op dat bericht. Ja. Krijg ik coördinaten door die ik direct op moet schrijven, omdat het bericht zichzelf daarna vernietigt. Nou, en toen wist ik meteen...
1: Foute boel.
11: Hollywood.
1: Ja.
11: Dolf. Ja, zo'n grote casting moet natuurlijk een beetje in het geniep. Hè? Nou, Bert Pitt, reporting for daddy.
1: Ja.
11: Ja, en ik kom daar ook aan.
1: Waar was het?
11: Ja, verlaten pand op een industrieterrein, maar dat is vaker. Maar ik kom eraan. En ja hoor, hele internationale cast.
1: Ja.
11: Iedereen al in kostuum. Super professionele props.
1: Ja.
11: Echt pistolendolf. Nou, net echt. Ik denk, dit is natuurlijk voor die nieuwe Ocean's 14. Dit wordt mijn doorbraak.
1: Oh, jij stond op een verlaten industrieterrein in een ruimte vol mannen met bivakmutsen en automatische wapens.
11: Ja, maar op een set.
1: Op een set.
11: Ja, was een hele serieuze set wel. Hele gespannen sfeer. Ja, ik deed nog wel schrapje zo piefpaf met zo'n AK-47 die daar lag, weet je wel. Nou, iedereen keibo. Coördinaten door die ik direct op moet schrijven, omdat het bericht zichzelf daarna vernietigt. Nou, en toen wist ik meteen...
1: Foute boel.
11: Hollywood.
1: Ja.
11: Dolf. Ja, zo'n grote casting moet natuurlijk een beetje in het geniep. Hè? Nou, Bert Pitt, reporting for daddy.
1: Ja.
11: Ja, en ik kom daar ook aan.
1: Waar was het?
11: Ja, verlaten pand op een industrieterrein, maar dat is vaker. Maar ik kom eraan. En ja hoor, hele internationale cast.
1: Ja.
11: Iedereen al in kostuum. Super professionele props.
1: Ja.
11: Echt pistolendolf. Nou, net echt.

0: Dit wordt mijn doorbraak!
1: Oh, jij stond op een verlaten industrietrein in een ruimte vol mannen met bivakmutsen en automatische wapens.
0: Ja, ja, maar op een set.
1: Op een set.
0: Ja, was een hele serieuze set wel. Hele gespannen sfeer. Ja, ik deed nog als grapje zo pief-paf met zo'n AK-47 die daar lag, weet je wel. Nou, iedereen keiboos. Ik dacht ineens, oh god, dit zijn...
1: criminelen.
0: Met het actors. Vreselijk. Ik ben zelf veel meer van de Stanislavski. Nou, toen kwamen ze ook nog aanzetten met dat script.
1: Dat was dus de dreigbrief.
0: Ja, nou, leek wel een poesie-album. Allemaal aparte letters uitgeknipt. En ik zag... geen reet met die bivakmutsen en die zonnebril. Vet heftige monoloog ook. Normaal word ik meestal gecast als de good guy. Maar goed, achteraf denk ik misschien was het toch een Tarantino. Maar ik heb mezelf er doorheen geworsteld. Ben nog niet teruggebeld. Nou, kan er komen. Maar toen zag ik mezelf wel ineens op tv bij Eva.
1: Ja, ze hadden gekozen het uit te zenden voordat het was geverifieerd.
0: Ja, vond ik wel raar. Want zonder de context is het gewoon een doodeng filmpje.
1: Doodeng filmpje.
0: Ja. Ja, waarom zou je zo'n eng filmpje laten zien als je niet zeker weet of het echt is?
1: Nou, de kans is groter dat het echt is.
0: Hoe bedoel jij?
1: Nou Bert, jij bent geronseld door criminelen voor een serieuze dreigvideo.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee. Ik ben gecast door Tarantino voor Oceans 14. Dit is mijn doorbraak.
1: De naam die je zegt, Bert, in de video komt overeen met die man in Overasselt.
0: Ja, maar dat is toeval, Dolf. Dat is gewoon... de film draait zich nou terug in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Gewoon niet goed. Kon nou zelf ook. Oh, mijn jongens, dan heb ik daar niet gestaan tussen hele goede acteurs... maar tussen hele enge mannen. En ze weten waar ik woon,
1: Weet je dat zeker?
0: Ja, dat weet ik heel zeker. Ja, ze hebben me na de opname geblinddoekt voor mijn huis... uit een busje op straat gegooid, dus...
1: Maar Bert, hoe kan het nou dat er bij jou geen belletjes gaan rinkelen?
0: Dit is niet echt het moment voor kritische vragen, Dolf. Ik heb een man bedreigd.
1: Ja, grof geweld. On-Nederlands geweld.
0: Oh, dat vind ik zo'n onzin. Dat on-Nederlandse geweld. Was dan Nederlands geweld?
1: Ja, wat
0: geweld?
1: Is dan Nederlands geweld?
0: He? Iemand in elkaar slaan op je klompen met een bos tulpen? He? Iemand waterborden in een vat vol stremsel? Als het waar is wat jij zegt... dan is dit blijkbaar Nederlands geweld. Hooguit nieuw Nederlands geweld. Oh, hoe heb ik zo dom kunnen zijn,
1: Nou, Bert, je bent blijkbaar een man met een sterke droom.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, dat ben ik echt. En nou ja, mocht er een Netflix-agent luisteren die wat heeft gezien in mijn tape... mail me de coördinaten.
1: Dankjewel, Bert. En op Freddy!

0: Mooi, mooi, mooi. Friday. Nog één liedje van Friday in deze Spijkers met Koppen. Volgende week Lucent. Lucent hier in Spijkers met Koppen. Prachtig, prachtig, prachtig. Doe Mark Rutte. Weet je nog? Mark Rutte. Hem de sleutel van het torentje overhandigd. Ze begon Dick Schoven aan wat de mooiste job in zijn carrière moet worden. Hij werd namelijk premier van Nederland. En ook nog minister-president van het meest rechtse kabinet ooit. Extra-parlementair. En Dick was partijloos. Maar de regering van PVV, NSC, BBB en VVD ging ten onder aan emoties over de hele politieke staat van het land. Wel of geen asielzoekers, klimaat, Gaza, Oekraïne. Politiek fotograaf Bart Maat en parlementair journalist Leonard Ornstein maakte boek Het kabinet dat van niemand was. Een fotoboek over het rariteitenkabinet Dick Schoof. En samen met Willemijn Blik is hij terug op anderhalf jaar politieke turbulentie.
1: Dat kan je wel zeggen. Bart, Leonard, goedemiddag. Ik zat lekker vanochtend dat boek helemaal door te bladeren. Een feest der herkenning. Nou ja, feest, feest, feest. Iets der herkenning. Leonard, jij als parlementair verslaggever, je was natuurlijk heel vaak daar in Den Haag. Wie mis je nou het meest van al die figuren?
2: De kermis rond mevrouw Faber natuurlijk. Hè? Dat was ongeëvenaard.
1: We lachen erbij. Was het om te lachen?
2: Nee, het was af en toe natuurlijk diep treurig. Hoe ze even heel snel wetjes er doorheen wilden drukken. De noodwet, je kan het nog wel herinneren. Ja, het was allemaal vrij bizar. En het was ook, ja, zoals ze op het ogenblik zeggen, heel on-Nederlands bijna.
1: On-Nederlands. Even je microfoon.
2: Ja, die zit nu dichterbij.
1: In je mond.
2: Ik praat in de mond. Mond in de microfoon.
1: Al die figuren komen voorbij. We gaan er even een aantal langs. Want even beginnen bij deze. Voor de luisteraar altijd leuk, foto's op de radio. Dick Schoof, je ziet zijn silhouet.
3: Je ziet een silhouet van een man. Het is dus helemaal zo'n zwart, donker silhouet. En op de achtergrond is helemaal rood, alsof de wereld in brand staat. En alsof de wereld vergaat, eigenlijk inderdaad. Ja. Maar waar je eigenlijk naar kijkt, is gewoon Dick Schoof die in een auto stapt.
0: Je moet echt heel goed kijken. Je ziet dat het Dick Schoof is, maar je moet heel goed kijken om te zien dat het Dick Schoof is. Ik noemde hem altijd de man zonder eigenschappen. Je ziet hem nauwelijks. Je ziet nauwelijks dat hij het is en toch is hij het.
3: Het is een soort van onzichtbare man is het hier inderdaad. En ik heb wel even getwijfeld aan deze foto, want het ziet er heel dreigend uit natuurlijk. Ja. En wat je eigenlijk ziet is op de avond dat Nora Aschenbach opstapte, de staatssecretaris.
0: Vanwege mogelijk racisme binnen het kabinet.
3: Ze noemt het zelf polariserende omgangsvormen.
0: Ja, ik noem het mogelijk racisme binnen het kabinet.
3: Dat is heel goed. Ja. En dat duurde heel lang. Dat was tijdens de ministerraad. En je had pizza-etende journalisten voor het katshuis. En op een gegeven moment was er een persconferentie van Dick Schoof. En hier is eigenlijk de foto na de persconferentie dat hij in de auto stapt. En de remlichten van zijn dienstauto die beschijnen de witte muur van het katshuis. En dat geeft een soort hele dreigende gloed op de achtergrond.
1: En ook een beetje een soort voorbode misschien voor hoe het kabinet zou eindigen. Als je het
3: Het was bijna geëindigd die dag. Dus het past ook wel heel erg bij die crisissfeer van die dag.
1: We hadden het net al over een dame die komt veelvuldig voor op de foto's. Faber, dit zijn ook twee schitterende foto's. Vertel even deze. Faber naast Schoof, wat zie je hier, Leonard? Wat gebeurt hier?
2: Ik zie echt mevrouw Faber die denkt, waarom kan dit nou weer niet? Dat ik geen onderscheidingen wil geven, geen lintjes wil geven. En dan zie je Dick Schoof die echt denkt, begrijp je het nou nog niet? Totale non-communicatie.
3: Het is het
2: lintjesdebat. Ze begrijpen elkaar totaal niet. Want zij deed iets wat totaal ongebruikelijk was. Ze hield een lintje tegen van mensen. De non-communicatie spat er vanaf, het elkaar niet begrijpen. Niet willen begrijpen.
1: En ook als je naar Dick Schoof kijkt, die kijkt naar beneden, die heeft een beetje zijn hand voor zijn mond.
2: Geërgerd,
1: maar ook totaal eenzaam, zie ik.
2: Zeer eenzaam. Ja. Wat moet ik met deze colleren zo? Hoe lang duurt het nog?
1: Terwijl als je begint met het boek bladeren, dan zie je dat het kabinet daar zit. Dan zie je hem met de vier vicepremiers. Ongelooflijk lachend. Ik heb ze nog nooit zo blij gezien.
3: Er zijn momenten geweest dat er gelachen werd in het kabinet, inderdaad. Maar ik heb ze niet zo heel vaak op de foto kunnen zetten. Het zijn meer het was eigenlijk vanaf dag één was het al een crisissfeer in dat kabinet. En dat was eigenlijk de eerste dag. Het eerste debat van het kabinet ging over de regeringsverklaring. En dat was een debat wat geschorst moest worden... omdat Fleur Agema iets geretweet had. Wat ging over moslima's. En dat ondermijnde eigenlijk het verhaal wat Dick Schoof net stond te houden, dat hij de premier van alle Nederlanders was. De toon was meteen gezet, eigenlijk.
1: Er zit een prachtige foto in. Daar zie je, ik hoop dat het de vriendin van Dick Schoof is. Iemand, een mooie vrouw, doet zijn Dat is goed, staand voor het huis, dus zijn vriendin. Hè,
2: dat was in zijn vrouw.
3: Ja, vriendin. Op de dag van, op de ochtend van Prinsjesdag.
1: Oh, ja.
3: En toen kon ik daar even een foto maken. Toen deed zij toch even zijn stropdas goed.
1: Ja. En ik dacht, die man die had natuurlijk geen partij. Die kwam 's avonds thuis. Die moet toch, de enige met wie hij een gesprek kon voeren, was misschien zij. Tegen wie die kon zeggen, jezus, wat ik nou weer vandaag allemaal tussen die maloot heb meegemaakt.
2: Zij is de enige die hem gekozen heeft. Dat is namelijk het probleem.
1: Dick.
2: Het grote probleem van Dick Schoof was dat hij geen mandaat had. Dat hij geen partij achter zich had. Dat hij geen politici had die hem niet steunde. En dan sta je daar heel eenzaam in dat Den Haag. Dan moet je het allemaal zelf opknappen. Ja, en dan komt het wel op je thuisbasis
0: aan.
2: Maar
0: dan nog kan je zeggen, die vier partijen, die zijn verantwoordelijk. Want die wilden in het kabinet. Die vonden het ook goed dat Dick Schoof dit ging doen. Die hebben in meer of mindere mate hem messen in de rug gestoken. Dus de verantwoordelijkheid, je kan Dick Schoof natuurlijk op allerlei manieren bekritiseren. Maar de verantwoordelijkheid ligt toch bij die partijen
2: zeker
0: die dit hebben samengesteld.
2: Zeker. Want ook was het waren geen volkspartijen. Het waren ook partijen die eigenlijk nauwelijks, die allemaal uit de grond gestampt waren. Die kort bestonden. BBB, natuurlijk de partij NSC van Omtzigt. Ja. Alleen de VVD. Die had dan, dat is een volkspartij trouwens, helemaal vergeten.
1: Doe jij daar even een dolfje?
2: Hij
1: blijft erin, hè? Geef een stokje water voor die man.
0: Het is precies wat ze zeggen. Er zijn Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En ik heb twijfel aan alle drie.
1: Haal even adem, luister. Ik wil even naar de man die ook wiens naam is gevallen. Pieter Omtzigt. Dit is een schitterende foto. Bart, wat gebeurt hier?
3: Je ziet Pieter Omtzigt omringd door een wolk van journalisten die hem achterna rennen.
1: Ja.
3: En er zit een klein verhaal achter. Dick Schoof was in Brussel. En die had eigenlijk zijn steun uitgesproken voor het Rearm Europe plan. Van Ursula von der Leyen. En toen kwam hij terug in Nederland en toen werd er een motie aangenomen tegen dat plan. En Pieter Omtzigt had dat ook gesteund en ook de NSC-fractie. Dus die werd eigenlijk op het matje geroepen bij Dick Schoof. Nou, die werd daar opgewacht door een stapel journalisten. Die wilden hem natuurlijk allemaal vragen stellen daarover. En wat deed Omtzigt toen hij wegging na dat gesprek, probeerde die stiekem via een zijdeurtje weg te gaan. En als je dat doet en je wordt opgemerkt, dan rennen natuurlijk al die journalisten. En dan krijg je dus precies wat Pieter Omtzigt niet wilde. En dat is drukte van journalisten die achter hem aanrennen.
1: Maar ja, die journalisten rennen achter hem aan. De foto is van voren genomen.
3: Ja,
1: dus jij blokkeerde zijn weg. Hij moest langs jou. En dat,
3: ik rende sneller, dus ik was een stukje vooruit gerend. En die hele meute mensen en Pieter Omtzigt in het midden kwam op mij af. En er stond ook nog een mooi lichtje op. En zo is die foto verstand gekomen. Maar dit is precies wat hij niet wil. En dat heeft hij eigenlijk zelf gecreëerd op dit moment.
1: Ik hoor mezelf een paar keer zeggen arme man. Over verschillende mannen. Over Schoof, over Omtzigt. Zijn het mensen met wie we ook een beetje empathie, een beetje medelijden moeten hebben?
2: Nou, ik had iets toen ik die prachtige foto van Bart zag. Oh jeetje, zometeen gaat Pieter Omtzigt huilen. Nee, dat moeten we niet weer hebben. En hij kijkt echt heel verontwaardigd naar alle collega's. Hij was heel snel ook een beetje op zijn staart getrapt als we te kritisch waren. Hè? Want hij was natuurlijk 8 jaar of 6 jaar lang de grote held van de parlementaire journalistiek. Ja, en nu droeg hij die verantwoordelijkheid en was het hartstikke lastig.
3: Hij had wel altijd een beetje een haat-liefdeverhouding. Vooral een haatverhouding met de fotografie. Op een gegeven moment vond hij dat maar vervelend dat er fotografen waren die hem op de foto wilden zetten. En dat merkte je ook, dat hij bijvoorbeeld tijdens een debat, normaal komen mensen die meedoen aan het debat, die zijn er 5 minuten van tevoren en die gaan even zitten en die gaan even kletsen. En hij kwam echt, terwijl het debat eigenlijk al begonnen was, kwam hij naar binnen lopen, want dan konden wij hem niet fotograferen.
1: Even tot slot, heren. We hebben ondertussen natuurlijk inmiddels een nieuw kabinet. Jette ziet er iets vrijer uit dan Dick Schoof. Valt er voor jou weer net zoveel te fotograferen als toen? Is het weer net zo leuk als interessant als fotograaf?
3: Jette is weer, toen Schoof kwam, toen vond ik dat in een bepaald omzicht wel
0: ik hoorde een bepaald omzicht. Mooi.
3: Vond ik dat een verademing?
0: Ik vroeg me af welk kantje op Schoof.
1: Je mag je zin afmaken.
3: Ik ga mijn zin afmaken. Ik vond het wel een verademing dat Dick Schoof premier werd, omdat ik een crisisfoto maakte en je zag een man met die crisis stond op zijn voorhoofd. En bij Rutte was het altijd zo, ook al was hij tot 5:30 s'nachts in een crisisoverleg, dan kwam er altijd een breed lachende man en die altijd heel vrolijk was. En dan kwam ik thuis met een crisisfoto en ik dacht, ja, maar dit is een lachende man, weet je wel. En bij Schoof was dat anders. En ik denk dat Rutte altijd permanent in de campagnestand stond, omdat hij dat ook gewend was natuurlijk. En eigenlijk
1: en
3: is
1: Jette?
3: Jette dat ook.
1: Ja.
3: Die komt ook uit een partij, die is gewend om campagne te voeren. En die denkt na over hoe die met journalisten of met beeld om moet gaan. En dat deed Schoof niet, want die hoefde niet gekozen te worden.
1: Kortom, dat wordt een saai boek, denk ik. Het volgende boek. Als je het zo...
3: Ik denk dat het best spannend kan worden. Ja.
1: In ieder geval ligt dit prachtige boek er nu. Het heet, nou, laat het toch even zien, het kabinet dat van niemand was. Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Bart Maat.

0: Friday. Klaas komt eraan. Ga dat zien. Dankjewel, mannen. Dat was Friday. Gelijk door naar Saman Amini.
1: Mijn moeder is een homofoob.
2: Toen mijn zusje aan mijn moeder vertelde dat zij op vrouwen valt, zei mijn moeder: lieverd, je blijft altijd mijn kind. We gaan morgen wel even die boze geest uit je lichaam mediteren. En toch hou ik ongelooflijk veel van mijn moeder. Daarmee wil ik absoluut niet de pijn van de LHBTIQ+ gemeenschap bagatelliseren. Ik zit in hetzelfde alfabet. Ik ben AZC, ADHD plus OCD. Maar voordat ik mijn punt maak over mijn homofobe mama, wil ik je vertellen wie ik ben. Ja? Ik woon aan de Rozengracht in Amsterdam, midden tussen twee grachten. Noem mij gerust een elitaire asielzoeker. Laatst hoorde ik vanuit mijn raam: je gaat slapen, je gaat slapen. En buiten stond een flinke straatjongen tegenover een broodmagere transpersoon. Iedereen was aan het kijken, niemand deed iets. Dus uit een impuls ren ik naar buiten, ik ga tussen ze staan. Ik richt me tot dat straatjochie en zeg: broer, loop door. En natuurlijk liep hij door, want dit hoofd. Voor mensen thuis, mijn uiterlijk kun je het beste beschrijven als 5 minuten voor jihad. En terwijl ik die jongen in de gaten hield, hoorde ik achter me ineens: ik ga jouw moeder neuken. Ik draai me om en het was die transpersoon. Ik was zo trots. Ik dacht: deze motherfucker heeft helemaal geen bescherming nodig. Een mager. Die persoon was echt ongekend mager. Als ik toch nou iemand in de buurt had met wie ik die magerheid kon vergelijken. Ik vroeg aan die transpersoon: yo, bedreigde hij je vanwege hoe je eruit ziet? Ja, zei diegene streng. Ik zei: hey, jij bent prachtig. Die persoon keek me boos aan en zei: weet ik. En toen ik dit zondag aan tafel aan mijn moeder vertelde, werd zij boos, jongen. Zij zei: idioot, wat als die straatjongen een mes bij zich had? Ja, goed punt. Ik bedoel, waarom ging ik dan tussen hen staan? Omdat ik in die transpersoon mijn zusje zie. En haar vrijheid is mij heilig. Haar bescherming is waarvoor ik op de wereld ben. En daar zit ik dan zondag tussen mijn homofobe moeder en mijn lieve zusje. Ik kan me niet voorstellen hoe pijnlijk het moet zijn als je bloedeigen moeder moeite heeft met wie je bent. En toch zie ik, als ik naar mijn moeder kijk, geen label, maar een vrouw uit een oldschool generatie met ideeën die je niet in één gesprek kunt weggummen. En wat was het punt geweest als ik mijn moeder meteen naar die homofobe opmerking had afgeschreven? Was ze dan minder homofoob geweest? En die dynamiek van afschrijving zie ik ook in het gesprek over transpersonen. Ik bedoel, ze waren er altijd al, hè? Maar de zichtbaarheid en taal veranderen voor sommige mensen sneller dan hun binnenwereld. Ik heb ook mensen naar aanleiding van een racistische grap afgeschreven. Het is menselijk. Tegelijkertijd doet afschrijving ook menselijkheid verdwijnen. Sommige mensen vinden het moeilijk. Iemand die ik ken zei: Sam, ik heb niks tegen hun, maar ik vind het gewoon moeilijk om mijn wc te delen met een transpersoon. En ik dacht: motherfucker, jij deelde je hele leven al je wc's met transpersonen. Je wist het alleen niet totdat het ineens een slagveld in de culturele oorlog werd. Dat zei ik niet. Maar ik bedoel, wat doen we met dit ongemak? Begrijpen is niet hetzelfde als accepteren. En tijd geven is niet hetzelfde als zwijgen. Over de vrijheid van mijn zusje en haar gemeenschap onderhandel ik niet. Maar als we acceptatie van minderheden buiten onze bubbel willen, moeten we dan niet de deur voor verandering ten alle tijde open houden? Een jaar later maakte mijn zusje dus een voorstelling waar die opmerking van mijn moeder in voortkwam. Mijn moeder vroeg: hey, waarom ben ik niet uitgenodigd? Mijn zusje zei: ja, vanwege die opmerking die je maakt over de boze geesten. Mijn moeder reageerde met: heb ik dat echt gezegd? Jezus, wat een domme opmerking. Is mijn moeder nu volledig om? Nee, maar God weet waar ze over 5 jaar staat. Mijn moeder is een homofoob, maar wel één met karakterontwikkeling.
3: En dan iets heel anders. Duizenden witte onderbroeken. Ja, zeker. Duizenden witte onderbroeken. Gingen 2 maanden geleden de Zwitserse grond in. Je zal het gelezen hebben voor de wetenschap. Het onderzoek moest uitwijzen hoe gezond de bodem daar is. Een Nederlandse wetenschapper genaamd Marcel van der Heijden was een van de onderzoekers en won hiermee de Ig Nobelprijs. NRC-wetenschapsjournalist Peter van der Ploeg is bij ons aangeschoven en legt uit hoe dat zit.
0: Peter, welkom. Wij spreken over duizenden onderbroeken die de grond in gingen. Waar ging het over?
4: Ja, de Universiteit van Zurich wilde eigenlijk gewoon weten hoe gezond de grond is in heel Zwitserland. En ze dachten, hoe kunnen we dat doen? We kunnen gewoon nondescripte stukjes katoen begraven overal en nergens. Maar hoe krijgen we 1000 Zwitsers zover dat ze mee wilden werken? Toen dachten ze, nou, we kunnen het ook een beetje grappig aanpakken. We gaan onderbroeken laten begraven. En die zijn ook nog eens heel handig. Dus het was een perfect onderzoek om grappig en nuttig tegelijk te kunnen zijn.
0: En dat is waar we over praten. Ja. Het is wetenschappelijk onderzoek. Ja. Die onderbroeken, heel veel Zwitsers hebben hun onderbroek ingestuurd. Die werden begraven in allerlei verschillende soorten grond, verschillende soorten bodem.
4: Precies.
0: Wat hebben ze uitgevonden?
4: Ja, dus het waren niet allemaal verschillende onderbroeken. Het was niet zo dat je je eigen onderbroeken kon insturen. Het waren allemaal exact dezelfde mannen slips maatje S van de koop. Ze onderzochten eigenlijk of bepaalde soorten grond geschikter waren of voller met leven zaten dan andere stukjes grond.
0: Want als een stuk grond voller staat met leven, dan gebeurt er iets met je onderbroek?
4: Ja, dan wordt hij sneller opgegeten. Dus na 2 maanden
0: wordt hij sneller opgegeten?
4: Ja, precies. Ja.
0: Als je je onderbroek begraaft, dan wordt hij
4: langzaam opgegeten. Door micro-organismen, door insecten, door schimmels.
0: Kijk maar aan alsof dit een volstrekt logisch gesprek is. Maar dit is wat er gebeurt in de grond.
4: Dit is wat er gebeurt in de grond.
0: Okay.
4: Ja, okay. In de meeste grond tenminste. In sommige grond meer dan in andere. En dat blijkt dan omdat sommige onderbroeken na 2 maanden niet geheel intact, maar meer intact uit de grond kwamen dan de andere. Dus hoe meer ze opgegeten waren,
0: hoe gezonder
4: beter
0: de grond.
4: Ja, precies.
0: En dan heb je dus op een leuke manier iets aangetoond. Precies. Namelijk hoe gaat het met de bodem, et cetera. Wij praten over het Ig Nobel. Dat zijn heel vaak onderzoeken die feitelijk van belang zijn, maar ook een soort van twist hebben of een soort van grap in zich hebben.
4: Ja, het idee is dat je er eerst om moet lachen en er dan om moet nadenken. Ja, of over gaat nadenken.
0: Heb jij nog andere voorbeelden voor mij? Want deze viel op natuurlijk, want onderbroeken en begraven, dat je denkt, what the fuck? Zijn er andere voorbeelden?
4: Nou, dit jaar vond ik ook heel leuk het onderzoek dat in de prijzen viel, waarbij onderzoekers wilden weten of... je vindt een baby lekker ruiken, je eigen baby, maar je puber niet. En ze wilden weten of er een soort omslagpunt is. Hè? Dus ze gingen uitzoeken of er op een gegeven moment een punt is waarop je kind niet meer lekker ruikt. Wat ze vonden was dat er eigenlijk niet echt een omslagpunt was. Het bleek gewoon een heel gestage afname te zijn. Tot op een gegeven moment je kind dus niet meer lekker ruikt.
3: Zo jammer dat ik geen kinderen heb. Ja. Ik zou dit zo graag willen uitproberen.
0: Ik ben volgens mijn omgeving een babysnuffelaar. Ik snuffel ook aan baby's die helemaal niet van mij zijn.
4: Ja, baby's zijn top.
0: Baby's zijn heerlijk.
4: Ja.
0: Oké, ik ga niet praten over mijn omslagpunt, maar want de meeste ouders vinden dus hun eigen puber zeker niet meer lekker ruiken.
4: Nee, en het is wel zo dat ze hun eigen puber wel iets lekkerder vinden ruiken dan
0: andere pubers.
4: Ja, zit wel weer verschil tussen.
0: Het Ig Nobel is een jaarlijkse prijs. Het geeft ook aandacht aan de wetenschap, wat
4: zeker
0: van belang is. Als het uitreikt in Amerika, tegenwoordig in Europa, waar heeft dat mee te maken?
4: Ja, sinds dit jaar is voor het eerst in Europa, omdat ze het politieke klimaat in Europa en in Amerika niet meer veilig genoeg vonden om zomaar iedereen uit de hele wereld uit te nodigen om daar naartoe te komen.
0: En wat ik weet op een gegeven moment van Amerikaanse wetenschap is dat allerlei dingen niet meer kunnen of niet meer onderzocht worden omdat je dan in de problemen kan komen.
4: Ja, zeker. Dus er zijn ook al heel veel Amerikaanse onderzoekers verhuisd, ook naar Europa, om daar verder onderzoek te gaan doen. Maar ook die Ig Nobelprijzen, die zeiden ook van ja, we merkten al vorig jaar dat er best wel veel wetenschappers niet meer opkwamen dagen op het laatste moment, dat ze het toch te spannend vonden
0: om
4: naar de VS te gaan. Ja.
0: Nederlandse wetenschappers hebben de afgelopen jaren 15 keer deze Ig Nobel gewonnen. Wat zegt dat over de Nederlandse wetenschap?
4: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat we heel goed humor en nuttige dingen kunnen combineren.
0: Vaak denken mensen, bij humor dan is het alleen maar grappig, zou ik zeggen. Maar je laat hiermee zien dat je humor dus kunt gebruiken om te communiceren, om te vertellen wat er gaande is.
4: Ja, dat is heel nuttig. Dus die onderbroeken zijn ten eerste grappig, maar ze zijn ook nuttig omdat je er meteen... wij praten er ook weer over. Dus dat is het nut van in ieder geval wetenschapscommunicatie. Maar ik kan me ook herinneren dat er een aantal jaar geleden was er een onderzoek naar Limburgse kaas, die bleek een stofje uit te stoten wat ook voeten uitstoten. Wat malaria-muggen aantrekt. En op die manier zijn ze nu ook bezig geweest met het maken van valletjes voor malaria-muggen met dat soort kaas.
3: Specifiek Limburgse kaas?
4: Ja, specifiek Limburgse kaas. Ja.
3: Okay.
4: Ja.
0: Die heeft een bepaalde geur.
4: Ja.
0: En het blijkt dat voeten ook ongeveer die geur verspreiden.
4: Ja.
0: De malaria-mug denkt, hey, lekker. En dan heb je zomaar malaria.
4: Ja.
0: En nu wordt
4: of Limburgse kaas.
0: Ja. Of Limburgse kaas, ja. Dat is natuurlijk vaak wel de verwarring.
4: Ja, ja, dat is ingewikkeld.
0: En ik heb liever malaria dan Limburgse kaas.
4: Ja, als je moet kiezen.
0: Oké, duidelijk. duidelijk.
4: Dus dat is heel grappig, maar ook heel erg nuttig. Want ze kunnen nu dus in bepaalde delen van Afrika bepaalde valletjes maken. Die dat stofje met Limburgse kaas. Ja, dat is geweldig.
0: Zij, denk jij, jij kent de wetenschap, je wetenschapsjournalist. Dat wetenschappers bewust soms een onderzoek starten of doen op een manier dat zij hopen dat ze die Ig Nobel winnen?
4: Inmiddels is er natuurlijk wel een hoop om te doen, de Ig Nobelprijs. En mensen vinden het heel erg leuk om te krijgen.
0: En veel aandacht.
4: Maar ik vind het moeilijk te zeggen. Soms zie je wel onderzoek waarvan je denkt, oh ja, deze mensen zijn al een klein beetje aan het voorsorteren op volgend jaar.
0: En is het voor een wetenschapper, is het, zou maar zeggen, alsof je de Oscar wint, de Ballon d'Or of de Pulitzerio?
4: Dat is natuurlijk welk niveau de Nobelprijs. De Nobelprijs.
0: Dat is de echte Nobelprijs.
4: Dat blijft natuurlijk het allerhoogste. Maar de Ig Nobelprijs is daadwerkelijk ook wel een prijs waar je wordt erkend door de mensen uit je vakgebied. En hij wordt uitgereikt door echte Nobelprijswinnaars. Het betekent wel echt iets.
0: En het is van belang om over de wetenschap te blijven praten. En wat
4: allemaal. En een beetje te lachen.
0: Als mensen nog een herenslip hebben liggen, kunnen ze die nog opsturen?
4: Volgens mij heeft Natuurmonumenten een hele leuke actie. Ook voor kinderen bedacht. Dat kun je online opzoeken. Wat je precies moet doen. Hoe je hem precies moet begraven. Met de elastieke band naar boven. Zodat je hem goed terug kan vinden.
0: Zodat je zelf kan uitvoeren hoe goed is mijn bodem.
4: Ja, dan kan je het zelf uitvinden.
0: Prachtig.
4: Ja.
0: Dankjewel. Peter van der Roeg. Kijk er iets. Aron Elstak. Ja.

0: Snijders. Dankjewel, volgende week zijn we weer met Loes Steen. Dat is Lucy Hopkins, zijn liedjes. Hierna, hallo, Matthijs Hakker. Hoi.
1: Tot weekend.
2: NPO Radio.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Zo, vrolijk zaterdag. Het is iets na tweeën, zometeen een nieuwe. En ook meteen een van de laatste edities van Hallo met Gijs. Eerst het Radio 2 NOS Journaal. Gelezen door Ismael de Bruin. Ismael, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Wegen naar de haven van Dover in het zuidoosten van Engeland worden geblokkeerd door honderden gemaskerde mannen. Ze dragen zwarte kleding en houden reizigers tegen die het terrein op of af willen. Volgens correspondent Arjen van der Horst gaat het om een anti-immigratieprotest.
4: Dover is 33 kilometer verwijderd van de Franse kust. En veel migranten die er via Calais de oversteek proberen te maken naar het Verenigd Koninkrijk, ja, arriveren vaak in de buurt van Dover. Dus wellicht is dat de reden dat Dover is uitgekozen voor dit protest.
3: De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen, zoals het kanaal van de rechtsextremist Tommy Robinson. De politie houdt ook vandaag zoekacties in en rond Overasselt. Ongeveer 25 mensen zoeken met metaaldetectoren in een berm en een weiland rond het huis van Jan G. Waar ze naar zoeken is onbekend. Maandagnacht trok een groep mensen naar dat huis. Er werd toen geschoten en daarbij kwam een beveiliger om het leven. De maker van het computerspel Tetris neemt afstand van de nieuwe game Build the Wall. Die werd gisteren gelanceerd door het Witte Huis in Amerika. Het doel van het spel is om migranten tegen te houden. Spelers kunnen een muur bouwen om de grens te beschermen. Het bedrijf achter Tetris zegt dat het er niets mee te maken heeft. Tetris noemt het een inbreuk op het auteursrecht. En morgen en overmorgen wordt in het Brabantse Zundert voor de 90ste keer het bloemencorso gehouden. Het is het grootste bloemencorso ter wereld. Ellie uit Zundert is 90 jaar en was jarenlang nauw betrokken bij het evenement. Ze won 9 keer de prijs voor het ontwerpen van de mooiste praalwagen. Maar dat succes had ook een keerzijde, zegt ze.
5: Nee, want dan zijn er jaloers. En die zeggen geen goeie dag meer in de winkel. Ja, het is gewoon dorps.
3: Maar dat mocht de pret niet drukken.
5: Het feestje was altijd hetzelfde, hè. Pilsjes drinken en een klusje bier. Dan hadden ze de drankjes van toen, hè. Een citroentje. Daar werd ook zat van, hè.
3: Ellie maakte onder meer ontwerpen rond Pippi Langkous en Vincent van Gogh.
2: Wat zegt ze nou? Pilsjes drinken, maar ik lust geen bier? Dat is ook slecht nieuws, hè? Ja.
3: En dat daar, hè?
2: En dat daar, hè? Ja. Weer nog.
3: Dan het weer op veel plaatsen droog, maar in het noorden kan een bui vallen. Het is 18 tot 20 graden. Ook vanavond blijft het droog. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 21 tot 24 graden.
2: Ismael de Bruin, dankjewel. 3 minuten over 2 bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
6: Hey Gijs, goedemiddag. Ja, verspreid over het land staan wat korte files. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan zo'n 5 tot 10 minuten. Een paar vallen erop, onder andere de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 9 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de afgesloten A12. Dan de A4, Den Haag-Rotterdam, voor knooppunt Benelux bijna 10 minuten oponthoud met 4 kilometer file. En de A15 ten slotte Nijmegen richting Rotterdam, voor knooppunt Gorkum een kwartier vertraging.
2: Erik, dankjewel. Jackson Browne en Clarence Clemens zometeen. You're a friend of mine met 2 minuutjes.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
8: Nu hou, hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Hallo, met Gijs.

0: als je artiest bent, dan krijg je wel eens de vraag, joh, waar ben je nou het hele jaar druk mee met al die liedjes schrijven? En hoezo zeg je dat je zo vaak liedjes aan het schrijven bent, maar komen er maar 3, 4 of 5 liedjes per jaar uit? Waar blijven dan die andere liedjes? Nou, deze Teddy Swims, die had ooit zo'n soort gesprek met zijn tante.
1: I was with my aunt one time. She's like, baby, I hear you're always gone in LA or Nashville writing these tunes and writing so many songs, but why do you only release like 5 in a year? And I was like, well, because I'm trying to write the good ones. And she said, why don't you only write the good ones? And then, well, you can't, you know. You got to write a lot of bad ones. So I think that gave me a lot of clarity on, like, I'm going to suck a lot. And I'm going to keep sucking a lot. And I think that's, you know, that's good advice.
0: Dat is lekker, hè? Af en toe even bewust lekker zakken.
2: Ja.
0: Anders Teddy Swims.
2: Ja.
0: Zo, vrolijk zaterdag. Het is een nieuwe aflevering van Hallo met Gijs. Voor de laatste keer ook meteen op de zaterdag. Vanaf volgende week hoor je hier Jorien Renkema. Ja, dat heeft ons heel veel geld gekost, maar het is toch gelukt. Vanaf volgende week zit ze hier, maar tot die tijd mag ik jou aan de hand meenemen naar 4 uur vanmiddag. En ja, het is een beetje hoe het dan werkt hier bij de NPO. Dan moet het kluisje leeg. Want Jorien komt volgende week met een grote kartonnen doos. En met daarin al haar cd's, al haar platen, broodtrommel, geurkaarsen. Dus wat er nu nog in dat kluisje zit, dat moet eruit. Daarom straks gewoon een nieuwe editie van de NPO Radio 2 Zap Service. Jouw kans op 5 prijs. En ook halen we de batterijbeuker uit de kas. Ja, en we vieren een feestje, maar het is wel een klein beetje een feestje met een zwart randje. Want Freddie Mercury wordt nog steeds herdacht en ook, nou ja, gevierd eigenlijk. Want zijn verjaardag zou vandaag zijn. Als de man nog had geleefd, was hij vandaag 80 jaar geworden. En daarom deze uit 91. Queen, dit is Headlong.

12. Pink en Nedroes, Just Give Me A Reason. En vanwege, ja, hoe gek het ook klinkt, de verjaardag van Freddie Mercury, Queen. En het lang daarvoor in Hallo met Gijs. We zijn hier bij Radio 2 allemaal nog een beetje aan het nagloeien. Nog een beetje aan het nagenieten. En misschien ook wel een klein beetje aan het bijkomen van afgelopen week. De wensweek voor het KWF sloten we gisteren om iets voor 6 af met... Ik kan wel zeggen, een waanzinnig live optreden van Davine Michel. We hebben een week lang heel veel wensen mogen laten uitkomen. En die kun je allemaal terugluisteren. Die kun je allemaal terugzien in de NPO Luister-app of op nporadio2.nl. En op ons eigen podiumpje daar in Doorn... ja, daar mochten we elke avond en af en toe ook 's middags... de crème de la crème van de Nederlandse muziekindustrie verwelkomen. Noemen Direct op maandagavond, Ilse de Lange, Douwe Bob... En afgelopen woensdagavond stond daar Sonjeu. Ik stond 's middags samen met Ruud Wild in de studio. Die was daar hemelsbreed een meter of 15 vandaan. En we zijn tijdens de soundcheck een paar keer naar buiten gelopen... omdat we niet geloofden dat ze live aan het spelen waren. We dachten, ja, maar dit is toch gewoon een bandje? Want hoe kan dit al een soundcheck zijn? Laat staan hoe het 's avonds klonk. Nou ja, en toen gingen ze erop. En daarover. Ik neem je even mee naar die woensdagavond. Vanaf het grote bos in Doorn. Op het podium stond Sonjeu live tijdens de wensweek voor het KWF. Dit is Feels Part 2.

0: Peter Frampton, Show Me The Way. En daarvoor, zoals je ze hoorde op onze wensweek voor het KWF Sonmilieu Feels Part 2. Het Radio 2 weerbericht. Op veel plaatsen is het droog. In het noorden kan een bui vallen. Het is 18 tot 20 graden. Wel goed nieuws als je er nog buiten gaat. Ook vanavond blijft het droog. Morgen een mix van zon en wolken. Wordt het 21 tot 24 graden. 2:30 bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
1: Hoi Gijs, goedemiddag. Ja, er is veel verkeer onderweg deze zaterdagmiddag. En de files die ontstaan leveren gelukkig niet al te veel vertraging op. Hoog is zo'n 5 tot 10 minuten. Wat opvalt is de A4 op te beginnen. Rotterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk net voor Delft. Daar zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en Knoopend Oudijk 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A27 tenslotte Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging.
0: Erik, dankjewel. Tot zo.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Werd bekend via American Idol, maar ja, het ging niet heel hard aan het begin. Want toen hij een klein beetje bekend werd, was hij eigenlijk aan het werk. Aan een pijplijn in zijn thuisland Canada. Hij moest gaten graven, stukken pijp aan elkaar verbinden. Dat was zijn beroep, een ontzettend zware baan. En ja, toen hij eenmaal American Idol had gewonnen, toen begon het heel langzaam te lopen, maar nog niet zo hard dat je meteen van de opbrengsten kan leven. Dus terwijl, nou ja, ondertussen zo'n beetje heel Amerika wist wie Cameron Whitcomb was, stond hij nog gaten te graven en stukjes pijplijnen aan elkaar te lassen. Tot hij een paar platen uit had en dacht, nou, als het zo door blijft gaan, dan kan ik leven van de muziek. Kon hij stoppen met graven. En ondertussen, ja, vult hij zijn zakken met zingen. De Zip Service. Ghetto Superstar daarvoor in Hallo met Gijs, waar we weer de NPO Radio 2 Zap Service gaan doen. Staat de trap om jou uit te dagen. 5 fragmenten staan voor je klaar. Grote hits die we vaak draaien hier op Radio 2. En die komen in sneltreinvaart aan jou voorbij. Weet je er 1 te raden, dan krijg je een prijs. Weet je er 3 te raden, dan krijg je 3 prijs. En zo maximaal tot 5 fragmenten en 5 prijs. Je kunt meedoen door de NPO Luister-app erbij te pakken. Stuur het woord Zappen deze kant op. Dus via de NPO Luister-app het woord Zappen deze kant op sturen. Zit je zometeen in de Zap-service, maak je kans op een mooie prijs.

0: 2012, The Handsome Poets, Sky on Fire, Split Ends daarvoor. En A Message to My Girl. De Zip Service. Mark, vrolijk zaterdag.
1: Goedemiddag.
0: Op mijn scherm staat dat jij gaat spelen met de band.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar moet ik dan aan denken? Wat voor een band?
1: Ja, er is een of ander feest in Pingum vanavond. En daar spelen wij vanavond met onze band. Of vanmiddag met onze band. En daar gaan wij een feestje op luisteren, blijkbaar.
0: Wat heerlijk. En waar was dat precies?
1: In Pingum. Dat schijnt heel ver in Friesland te liggen.
0: Zo klinkt het wel, ja.
1: Ja.
0: Wat leuk. En dan worden jullie geboekt?
1: Ja, wij worden geboekt.
0: Wat goed. En wat speel jij dan in de band, Marco? Ben jij de zanger?
1: Ik ben toetsenist. En,
0: zanger. Hoeveel mannen staan jullie op het podium?
1: Met 4 mannen en 1 vrouw.
0: Ah, en jij bent dan de toetsenist zingt een mopje mee. Wat zit er in jullie repertoire?
1: Nou, we beginnen vanavond met Dancing on the Ceiling.
0: Ah, Lionel Richie.
1: Ja.
0: En doen jullie dan de hele plaat of doen jullie na 1,5 minuut? Nou, nu kennen we het wel en dan gaan we door.
1: Nee, wij spelen bijna de hele plaat. En dan gaan we volgens mij over naar een ABBA medley. En er zit nog andere medleys erin. En we spelen over het algemeen nummers uit de jaren 80 en 90.
0: Ah, maar daar zit dus van alles tussen. Dus dan zou jij de ideale kandidaat voor de Zap Service kunnen zijn.
1: Nou, ik ben heel benieuwd of ik er een paar weet.
0: Nou ja, misschien dat ze wel in je repertoire zitten. Het is heel simpel, Mark. 5 platen komen in sneltreinvaart aan je voorbij. Probeer ze te onthouden. Na de tijd moet je er zoveel mogelijk opnoemen. Titel of artiest. Of nee, als je het spannend wil maken, doe het allebei. En voor elke plaat die je weet te herkennen, heb ik een prijs voor je.
1: Nou, gaan we los, zou ik zeggen.
0: Daar gaan we.

0: Volgens mij was het niet heel ingewikkeld, daar gaan we.
1: Nou, ik vond hem vies tegenvallen.
0: Oh, toch, want, pardon.
1: Die kan de laatste al niet opkomen. Dat is Rapper's Delight volgens mij.
0: Ja, heel goed, Sugar Hill Gang. Ja, dat klopt.
1: Ik heb gehoord Love is the Battlefield van Pat Benatar.
0: Keurig, heel goed.
1: Ik heb gehoord Dansen, volgens mij is dat van... Wie was er weer? Vrouwtje?
0: Ja, ik wil dansen van Vrouwtje, precies.
1: Ik wil dansen, ja. Ja, dat is iets dat mijn dochter al draait, zullen we maar zeggen. Dus ja. die lijkt mij naar nieuwe muziek. Oh, wat zat er nou nog meer tussen?
0: Ja,
1: heel goed. Ik hou het hierbij. Oh, ja, ik weet het niet meer.
0: Ga je het hierbij houden?
1: Ja, het moet maar, hè.
0: Nou, dan gaan we hem daarmee afstoppen, maar... Wat je hebt gemist was Metallica, Whiskey in a Jar en ook Stromae. Papa Oete zat er ook nog tussen.
1: Ja, ja, die heb ik inderdaad ook gehoord, maar daar kon
0: ik
1: niet opkomen.
0: Ik mag je 3 prijzen sturen. Jij krijgt van ons, Mark, hou je vast, een roze slaapmasker.
1: Een gek!
0: Tuinhandschoenen in de kleur blauw met een bloemetjesmotief. En een kofferweegschaal. En dan moet het optreden nog beginnen, Mark. Jeetje, Mina.
1: Oh, mijn dag gaat nu al niet meer stuk.
0: Nou, en je mag ook nog 1 van de 5 platen uitkiezen. Welke mag ik voor je draaien?
1: Doe dan maar voor mijn dochter, ik wil dansen.
0: Nou, vrouwtje.
1: Ik denk niet dat ze luistert, maar zet hem maar gewoon op en dan luistert.
0: Ze kan het terugluisteren, dus dat scheelt ook weer. Ja. Mark, fijn optreden.
1: Dankjewel.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ik denk, als je het onschuldige meisje bent, dat het ook best spannend is.
5: Dit is hartstikke gevaarlijk.
6: Jullie mogen ervoor kiezen om samen te blijven of op te splitsen.
4: Die chaos, die gaat lekker door.
7: Daar ga ik hard terugvechten, want dit vind ik helemaal niks.
8: 3, 2, 1.
9: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij Bienen Varen op NPO.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die al eerder uit zijn hok wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij een paar uur later weer gevangen. Een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. 2 mannen zijn daarna ook aangehouden. Eentje voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jelle Seubring, dankjewel. Iets na 3 bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
5: Hi Gijs, goedemiddag. Ja, er is best veel verkeer onderweg deze zaterdagmiddag. Maar de files die ontstaan hebben niet zoveel vertraging. Hoger zo'n 4 tot 10 minuten. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 7 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Dit is veel omrijdend verkeer van de afgesloten A12 dit weekend. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag Rotterdam. Voor knooppunt Benelux zijn wegwerkzaamheden. Althans wegwerkzaamheden. Op de A12 zorgen, op A15 moet ik zeggen, zorgen voor vertraging van zo'n 10 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum, voor knooppunt Everdingen, daar ook 10 minuten vertraging.
4: Heel fijn, Erik, dankjewel. De gitaar die kan uit het dashboardkastje, want Guns N' Roses Live and Let Die met 3 minuten.

0: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent heeft een nuttig talent elke dag. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vanavond staat Yves Berendsen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, Faye Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken, Beste Zangers. Vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 5.

0: Business Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Taylor Swift.
1: I knew you.
0: En daarvoor Guns N' Roses, Live and Let Die. Ja, die Taylor Swift, als je er een beetje kent, dan weet je dat zij van katten houdt. Ze wordt een kattenvrouwtje genoemd. Ze heeft drie poezen. En het verbaasde vriend en vijand dat ze afgelopen week vertelde dat ze samen met haar kerstverse man Travis een hond geadopteerd heeft. Dat was even schrikken. De hond die heet Wendy. En het is een, ja, en nu wordt het ingewikkeld, een Samoyed. Het is een hond. Het is een soort poolhond met een hele dikke witte vacht. En nou wil de hele wereld natuurlijk ook zo'n fluffy poolhond. Omdat Taylor Swift hem ook heeft. Hangt wel een prijskaartje aan. Een pup van een Samoyed of een Samoyed kost richting de $7,000. Ja. Daar moet Taylor Swift toch zeker een seconde of 16 voor zingen. Dus dat gaat er maar aan staan. Vrolijk zaterdag, je zit er middenin. De zaterdageditie van Hallo met Gijs. Het is ook de laatste voor de zaterdag overigens. Want vanaf volgende week zit hier Jorien Renkema. Maar vandaag nog gewoon de batterijbeuker, zoals we dat de afgelopen weken gedaan hebben. En ik ga zo de nieuwe topsong voor je draaien. De nieuwe Douwe Mop. Samen met de Zac Brown Band. Note to Self komt eraan.

0: met Gijs.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

0: ben ik daar blij mee. De nieuwe Douwe Bob heet No To Self. Het verhaal heb je wel een klein beetje meegekregen. Ik draai best al een hele tijd af en toe muziek van de Zac Brown Band. En dat is een Amerikaanse country band. Douwe Bob die is op hun radar gekomen. Ze hebben hem uitgenodigd om over te komen naar Amerika. En met die band heeft Douwe Bob deze nieuwe plaat opgenomen. No To Self. Hij heeft een of ander speciaal visum gekregen dat hij de komende 2 of 3 jaar ongelimiteerd Amerika in en uit kan. Dus het kon wel eens zijn dat onze Douwe heel langzaam aan het kwijtraken zijn aan het grote commerciële Amerika. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. No To Self hoor je komende weken extra veel op NPO Radio 2. Het is onze topsong. En over Amerika gesproken, Redbox daarvoor en For America.
1: De batterijbeuker.
0: Ja, gaan we weer aanslingeren, de batterijbeuker. Jouw batterijpercentage kan jouw favoriete plaat op de radio opleveren. En dat is de batterij in de meest brede zin van het woord. Hè? Misschien heb je een elektrische fiets in de schuur staan. Een elektrische auto op de oprit. Heb je gewoon een smartphone met een batterijpercentage dat precies binnen de maatstaven van de batterijbeuken valt vandaag. Heb je een thuisbatterij. Heb je een tandenborstel. Een digitale tandenborstel met zo'n akkertje of een grasmaaier op lithium. Ik heb geen idee. Dat soort dingen. Op het moment dat jij een apparaat in jouw buurt hebt met een batterijpercentage tussen de 35% en 45%, dan is dit jouw moment. En dan mag jij een plaat aanvragen in Hallo met Gijs op NPO Radio 2. Het enige wat je hoeft te doen is mij een bewijsje te sturen van dat batterijpercentage. Dus maak een foto van het schermpje van je fiets. Maak een screenshot van je telefoon. Op het moment dat je mij kan laten zien dat jij een batterij hebt tussen de 35% en 45%. Dan bepaal jij welke plaat we gaan draaien hier op Radio 2. Is meteen makkelijk als je er even bij stuurt welke plaat je wil horen. En wie weet hoor je hem dan zo voorbij komen. In de batterijbeuker op NPO Radio 2. Och, wat was dit een hit, hè, dit jaar. Is het eigenlijk nog steeds. Volgend jaar staat hij in de Ziggo.

0: Bluff en zaterdag. Maar ja, wat voor weer is het deze zaterdag? Op veel plaatsen is het droog. In het noorden zou een bui kunnen vallen. Het is 18 tot 20 graden. Ook vanavond blijft het droog. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 21 tot 24 graden. En wat voor zaterdag is er op de weg? Dat weet Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
1: Nu in ieder geval weinig bijzonderheden. Gemiddeld zo'n 5 tot 10 minuten vertraging leveren de files op. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer file. En zoals gezegd 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 van Hoevelaken naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Houten en Knoopert-Everdingen 4 kilometer file. Met ook daar 10 minuten vertraging.
0: Erik, dankjewel.

0: vrolijk zaterdag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij hebt voor mijn gevoel echt de meest ultieme zaterdagklus gedaan.
1: Oh, ik dacht dat je ging zeggen dat ik het ultieme zaterdagnummer had aangevraagd.
0: Nou ja, laten we dat nog heel even bewaren, want ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt.
1: Want, nee, je hebt wel gelijk. Ja. Ik heb de echte zaterdagklus gedaan. Ik heb verhuisd.
0: Ja, want wat moest er verhuisd worden?
1: Heel veel dozen.
0: Heel veel oh, maar dat zijn dus al elke keer hetzelfde aanpak. Je bent niet met banken en koelkasten en wasmachines en dat soort dingen in de weer geweest.
1: Nee, dat werd uitbesteed.
0: Heel goed, heel goed. Ben je zelf aan het verhuizen of ben je voor het karretje gespannen om iemand anders te helpen?
1: Ik heb zelf aangeboden om een vriendin te helpen.
0: Ah, wat super sympathiek, Michiel.
1: Ja, leek me wel leuk.
0: Ja, en was het dat ook?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed. Is het dan zo dat op het moment, tenminste, dat probeer ik dan op het moment dat ik zelf mensen over de vloer krijg die mij helpen, dat ik op zaterdag een broodje kroket haal of een frietje voor ze?
1: Uh-huh.
0: Hoe ging dat vandaag?
1: Ik kreeg heel erg lekkere worstenbroodjes.
0: Een worstenbroodje?
1: Ja.
0: Nou ja, er wordt ook wat verhuisd in Friesland, zeg, hè? Ongelooflijk.
1: Wat denk jij zelf?
0: Ja, ik denk iets zuidelijker, Michiel.
1: Zeker weten.
0: Heel goed.
1: Ik kwam die keuken in, zal ik je vertellen. Het was één grote chaos en ik rook iets superlekkers. Ik denk, dat zijn lekkere worstenbroodjes.
0: Nou ja, en dan is de chaos in één keer als sneeuw voor de zon verdwenen, toch?
1: Dat niet, maar het was wel een welkome verrassing.
0: Dacht, ik maak het iets meer poëtisch. Niet gelukt. Er staat ook meteen bij dat jouw eigen batterij nu helemaal 0% is.
1: Ja, de laatste rit was er misschien één te veel, maar wel heel nuttig.
0: Ah, en hoe gaat dan nu de rest van de zaterdag zijn?
1: Met de bandjes omhoog. En vanavond lekker voetbal kijken.
0: Heel goed. Wie moet er spelen?
1: Dat is Ajax tegen PSV.
0: Nou ja, oh, dat klinkt inderdaad als een spannende wedstrijd.
1: Uh-huh.
0: Want het is natuurlijk allemaal 4-3-4 en dat soort dingen. Dus dat is allemaal ingewikkeld.
1: Ja, jij zegt het.
0: Ja, precies. Hey Michiel, jouw batterij, tenminste, volgens mij stuurde jij een screenshot van jouw telefoon, toch, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: En jij valt tussen de 35% en 45%. Dat betekent dat we inderdaad een plaat voor je mogen draaien. Maar jij zegt, dit is de perfecte zaterdagmiddagplaat dan weer.
1: Ja, voor mij wel.
0: Hoe komt dat dan?
1: Gewoon dat het puur genieten is.
0: Het is puur genieten en je hoort me eigenlijk helemaal niet zo heel veel, hè?
1: Is dat zo? Nou, ik wel. Dat staat in mijn plekje.
0: Ja, maar op de radio bedoel ik dan vooral.
1: Nou, dan, ik hoor hem al.
0: Nou.
1: Heerlijk.
0: Michiel, ga ervan genieten. Lekker bijkomen vanavond. En nu al een klein beetje met The Doors, Riders on the Storm voor jou.
1: Yes, dankjewel, hè. Fijne uitzending. Doei.

0: Gavin DeGraw in Low With A Girl. Over een maandje is hij hier. Als in niet precies hier, maar wel in het land. 12 oktober staat hij in 013 Tilburg. Hij gaat naar Tivoli Vredenburg in Utrecht. En ook Doornroosje in Nijmegen doet hij aan. Over iets aandoen gesproken. Ik ben heel benieuwd wat Tim op het broek aan heeft getrokken vandaag. Want hij staat in de voorstin voor een nieuwe editie van het Muziekcafé. Tim, goedemiddag.
1: Hey Gijs, goedemiddag. Is het nou je laatste vandaag?
0: Nee, morgen nog.
1: Oh, morgen nog.
0: Het is de laatste zaterdag.
1: Ja. Nee, dan kan ik hem opnemen. Dan moet ik even goed aan denken.
0: Dat is leuk, fijn. Ja. En dan voor de
1: terugluisteren is dat tot in de eeuwen natuurlijk.
0: Dat zou ik leuk vinden, ja, absoluut.
1: Wie ik heb samen vandaag? Dat was eigenlijk je vraag, toch?
0: Inderdaad, ja.
1: Ik heb niemand minder dan Yves Berends hier vandaag te gast.
0: Woe!
1: Ja, langzaam op gang, maar dat gaat helemaal goed komen. Ja, Yves is keihard gegaan natuurlijk de laatste jaren. En hij is hier te gast. En niet voor niks natuurlijk, want hij zit in de beste zangers dit jaar.
0: Ja.
1: En verder hebben we ook nog een ex-topsong kandidaat, Lenny Monsou. Die is hier ook.
0: Oh, kijk, dat vinden de mensen leuk.
1: En Yves Berendsen. Oh, toch. Nee, houden. Nog veel meer. Dus vooral blijven luisteren, zou ik zeggen.
0: Ja, een hele korte vraag nog aan jou, Tim. Heb jij Beste Zangers gezien ook vorige week?
1: Ja, ik heb het gezien. Erg bijzonder.
0: Ja, wat vond je van Busy en Anne? Heb je dat gehoord?
1: Ja, daar moet ik nog even een nachtje over slaan.
0: Even een heel klein stukje.
2: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren.
1: Ja, precies.
2: Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
1: Ja. Bijzonder, hè? Bijzonder.
0: Ik vond dat heel leuk.
1: Een bijzonder kind. Ja, nee, zeker wel. Absoluut.
0: Tim op het broek zo meteen naar vieren met Muziekcafé. Tim, dankjewel en een fijne dag.
1: Tot zo.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 80.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achtergezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals al wapens gevonden. En het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. En morgen zonnige periode en wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. De meeste files die er staan hebben hoger zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld zo'n 6 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten oponthoud. De A4, Den Haag Amsterdam, voor Zoetewoudendorp 6 kilometer file met ook 10 minuten vertraging. Op de A20 van Gouda naar Hoevenholland en andersom in beide richtingen vanaf knooppunt Gouwen zo'n 5 minuten oponthoud. En de A73 tenslotte Nijmegen richting Maasbracht. Daar gebeurde een ongeluk voor Roermond. De weg is even dicht geweest, maar inmiddels is hij weer vrij. Maar houden wel rekening met 20 minuten vertraging.
1: Zometeen op NPO Radio 2.
0: Muziekcafé. Ster.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Muziekcafé.

0: out of heaven.
1: Muziekcafé.
2: NPO Radio 2. Met Pim op het broek.
0: Een hele goede middag. En we mogen weer buiten spelen. We zitten weer in de Vorstin. Een nieuw seizoen van Muziekcafé. Ja, tot een nog toe gevulde Vorstin vandaag. Maar je bent nog steeds van harte welkom natuurlijk. Tot 6 uur zijn we hier vandaag met een hele bijzondere show vandaag. Want misschien heb je meegekregen, Beste Zangers is weer begonnen. Vorige week zaterdag is dat gestart. En hij staat vanavond in de spotlights. En dan heb ik het over Yves Berendsen. En we vroegen aan hem, oh kijk eens, de fans van Yves Berendsen zijn wakker. Dat is mooi. We hebben hem gevraagd of we alvast een liedje mogen draaien. Want het idee is dat andere artiesten dan liedjes gaan zingen van, in dit geval, Yves Berendsen. En dat mogen we doen. Dus we hebben te maken met een primeur. Dit is Zoe Levi en haar versie van Voor Altijd.

0: Vanavond dus te zien in Beste Zangers, want dan is Yves Berensen. Daar staat hij dan centraal, haar versie Zoilify van Voor Altijd hoorde je. Yves, welkom.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel dat we dit alvast mochten laten horen aan iedereen.
1: Nou, ik ben er zelf ook heel blij mee, want dit is namelijk de eerste keer dat ik het zo hoor. Ik heb het natuurlijk gehoord tijdens de opnames, maar dan krijg je het toch heel anders mee. Als dat het gemixt is en alles is mooi in verhouding. Dus dit is de eerste keer dat ik het zo hoor.
0: En jouw reactie hierop?
1: Prachtig.
0: Ja, nou, natuurlijk.
1: Ik was eigenlijk al weggeblazen toen ik het tijdens de opname heb gehoord.
0: Ja. En, want hoe werkt zoiets? Krijg je van tevoren echt helemaal niets te horen? Je gaat er helemaal blind wat dat betreft naartoe en je gaat daar zitten en dan krijg je pas voor het eerst te horen?
1: Ja.
0: Ik geloof er niks van, dus tv, dat moet zoveel keer over.
1: Ja, nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zit tegenwoordig iets voor het meer tv-dingen. En sommige dingen die zijn inderdaad zoals je denkt dat het gaat. Dat is het heel spontaan, maar dat is het eigenlijk niet.
0: Ja.
1: Maar met dit programma is dat zeker niet het geval, want... het gebeurde wel eens dat ik dan in de hacienda, zoals het mooi heet, de plek waar we verbleven, dat ik op de gang... je bent natuurlijk continu bezig met jouw performance, dus die liedjes heb je geleerd en gerepeteerd, dus dan wat heb ik gedaan? Nou, toen ik bijvoorbeeld Verlangen vond ik zo, dan denk ik... En dan hoorde ik... Hey,
0: oh, ze mogen natuurlijk niet weten hoe het gaat klinken. Het moet echt heel
1: niemand,
0: stil zijn.
1: Niemand mocht het weten tot het moment dat je het echt ging performen. Dus ik ben een paar keer op mijn vingers getikt. En het gaat heel onbewust. Want dan ben je bijvoorbeeld aan het fluiten. En dan, dus het is echt waar. Je weet het. Tot het moment dat je daar zit, weet je het echt niet.
0: Wat fantastisch. Yves, het is ongelooflijk snel gegaan met je. Je bent nu eindelijk weer eens een keer terug in een café. Maar het is heel lang geleden dat jij weer eens een keer...
1: Kom hier heel graag, hoor.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar dat je in een café hebt gezongen, dat is alweer een tijdje geleden.
1: Zeker.
0: En daarna is het ongelooflijk snel gegaan. En bij heel veel mensen is het zo, die blijven in het café zingen. Daar is niks mis mee. Maar jij hebt een enorme toevlucht genomen. Ja. Kun jij uitleggen waar dat aan ligt? Het is misschien heel moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Maar wat maakt jou zo bijzonder?
1: Ja, dat is inderdaad een moeilijke vraag. Helemaal aan iemand die is nooit heel erg...
0: We gaan vandaag mee beginnen. Je gaat hem vandaag kopen.
1: Ja. Nee, ik denk dat het eerste wat in me opkomt is gewoon altijd door blijven gaan.
0: Ja.
1: Dus niet opgeven en altijd de hoop blijven houden dat er een moment komt dat alles waar je al die jaren keihard hebt gewerkt een keer valt... En
0: dat is wel de crux, denk ik. Hè? Want heel veel mensen denken op een gegeven moment... ja, maar nou moet het toch onderhand komen? En dan geven ze een soort van op.
1: Ik ben nu 32, dus dat ik echt niet doorbraak kwam, was ik 30. Ik heb me op mijn 29ste wel eens afgevraagd van... ja, straks over een paar jaar ben ik 31, 32, 33, gaat het dan nog komen? Naarmate je ouder wordt de kans natuurlijk steeds kleiner, dat is logisch. Dus ik heb me dat vaak genoeg afgevraagd.
0: Heb je wel eens bijna de handdoek in de ring gegooid?
1: Ik zou nooit de handdoek in de ring gooien, omdat wat ik doe is mijn passie. Dus ik zou geen reden kunnen bedenken waarom ik er ooit mee zou stoppen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen ik heb me wel afgevraagd van, moet je die drang en die wil om zo groot te worden niet een keer een beetje bijstellen?
0: Ah ja. Want je droomde al groot in het begin, van volle arena's en dat soort zaken. En dat wilde je per se.
1: Ja, ik denk wel, als je iets doet, of misschien trouwens, laat ik zo zeggen, in mijn geval was het wel zo dat ik wel de droom had om binnen wat ik doe, en dat is dan een beetje volkspop genre, groot te worden. En ik heb natuurlijk ook nog een paar jaar corona, kwam daar nog bij. Dus ja, dat traineerde natuurlijk ook enorm.
0: Ja.
1: En toen net na corona, toen heb ik me afgevraagd van ja, weet je. En je ziet ook her en der links en rechts schieten ze er voorbij.
0: Ja.
1: Dus dan dat is wel een soort besef van.
0: Er is heel veel concurrentie natuurlijk ook.
1: Ja,
0: dus
1: ook,
0: het links en rechts kijken goed doet.
1: Ja, dat
0: houdt scherp. Maar goed, je bent er nu, dus dat is mooi. Je bent bij Beste Zangers. Dus in principe, die kun je alweer afvinken. Je gaat nu een nummer doen van Clouseau. Ga je zingen Verlangen. In hoeverre heb je dat verbouwd?
1: Kijk, dat is best wel een leuk verhaal. Ik heb eigenlijk alle songs die ik daar geperformd heb, heb ik mijn eigen sausje geprobeerd overheen willen doen. Toen ik hoorde dat Clouseau meedeed, toen was er eigenlijk voor mij maar één song die ik moest gaan zingen. En dat was Verlangen. Want Verlangen kende ik, heel eerlijk gezegd, toen ik jong was en heel erg bezig was met Nederlandstalige muziek, al op jonge leeftijd, kende ik dat van Quincy. Dus ik heb eigenlijk een beetje de stijl die Quincy heb gedaan, heb ik eigenlijk een beetje afgekeken. En het is heel grappig, maar ik heb dit liedje zing ik dus al jaren.
0: Okay.
1: En dat was ook het compliment van Koen en Chris. Die zeiden van, het liedje pas je bijna net zo goed, of misschien nog wel beter dan dat bij ons doet. En dat heeft het alles mee te maken dat ik dit al jarenlang ken. En in mijn beginperiode heel veel heb gezongen.
0: We gaan er nu naar luisteren. Ik ben heel erg benieuwd. Geef hem een groot applaus, dames en heren. Yves Berendsen, zijn versie van Verlangen. Ja!

Yves Berense live, origineel van Clouseau. Verlangen hoorde je hem. Zometeen is hij terug met nog veel meer nieuwe muziek. Ik ben op zoek naar jouw ultieme live ervaring. Ben je ooit een keer bij een show geweest waarvan je denkt, ja, die versie zou ik graag nog een keer willen horen. Laat het even weten met de NPO Luister. Het gaat straks draaien. Een concert waar je mooie herinneringen aan hebt, waarbij de zanger in één keer je recht in de ogen aankijkt. Of een andere herinnering gaat droppen in de NPO Luister-app.

Natasha Bedingfield en Unwritten. Ik vroeg om een live ervaring. Esmee stuurt ons bericht. Mijn ultieme live ervaring is er eentje van Pinkpop. 2 jaar geleden met Davina Michel. Op het einde speelden ze Heartbeat samen met die geweldige percussieband. Zou je dat uit het archief kunnen opdiepen? Hebben we geregeld voor je.

Davina Michel, live op Pinkpop. Gisteren was ze nog te gast tijdens de KBF-week, Wensweek, hier op NPO Radio 2, sloot ze af. Heartbeat van Pinkpop 2024, aangevraagd door Esmee via de NPO Luister-app. Straks is hier nog live voor ons in het Muziekcafé, Yves Bierensen.

0: George Michael en Freedom. Vandaag bij ons te gast is Yves Berendsen. Daar is hij nog een keer.
1: Ja.
0: Wat is hij lang, hè? Wat is hij lang, hè? Hoe lang ben je eigenlijk, Yves?
1: Als het goed is, 1,98.
0: Is dat lastig met kleren uitzoeken of valt mee?
1: Met kleren uitzoeken is het op zich wel te doen, maar ik was in februari op vakantie in Azië.
0: Ja.
1: Dat was wel lastig met hotels, ja. Dus meestal lag ik, kon ik met mijn voeten de voordeur dicht houden vanuit bed.
0: Hey, ik heb wat vragen voor je uit het publiek. En er zijn er heel veel deze keer. We hebben zelden zoveel vragen gehad. Dus gaan ze proberen allemaal even op volgorde van belangrijkheid aan je te stellen.
1: Ja?
0: De belangrijkste namelijk komt van Pepijn. Die vraagt zich af, hoeveel gaat Ajax vanavond maken?
1: Hele goede vraag. Ik zeg 4-1.
0: Voor Ajax?
1: Ja, allee. Zeker.
0: Ik heb geen idee. Tegen wie moeten ze?
1: PSV.
0: Oh ja, nou, succes. Goed, dan Nova, 10 jaar oud. En die zegt een hartje aan Yves. Dat was eerst, hè. Dat is lief van Nova natuurlijk.
1: Ik zie waar ze zit.
0: Oh, echt waar? Je kent
1: Nova?
0: Ja, dat
1: is de kleine meid daar.
0: Oh, wat goed. Ja, ze moet erg lachen. Ja, we gaan je vraag stellen, Nova. Welk liedje vind je namelijk zelf het leukst om te zingen?
1: Altijd is Kortjakje ziek. Nee.
0: Dat zou kunnen.
1: Van mezelf?
0: Nou ja, van een ander natuurlijk. Een kan ander, ook, hè.
1: Nou, van mezelf, laat ik zo zeggen, van mezelf vind ik vakantieliefde altijd erg leuk.
0: Ja?
1: En als ik een keer iets wil doen van iemand anders, dan is het vaak wel iets van Hazes.
0: Oké. Okay. Wat vind jij zo mooi aan Hazes? Wat trekt jou zo aan Hazes?
1: Nou, toevallig hier in de auto hier naartoe stond er nog wat op. Daarna kwam een liedje van Borsato. En als je dat, zeg maar, die twee naast elkaar zet,
0: ja,
1: dat is natuurlijk twee werelden van verschil. Dus Borsato is super gepolijst en een beetje clean. Hazes is echt gewoon
0: rauw en
1: rauw
0: en eerlijk.
1: Ruig en ja. Het is gewoon.
0: Ben jij meer een Borsato of ben je meer een Hazes? Je eigen persoon.
1: Persoonlijk neig ik dan meer naar Hazes, omdat ik gewoon dat hele beeld eromheen van die treurige man die eigenlijk gewoon die eigenlijk helemaal zelf van zichzelf niet weet hoe goed hij eigenlijk is. En zich moeilijk staande weet houden in het leven. Maar toch zoveel miljoenen mensen plezier doen met hetgeen waar hij zo goed in is. En dat is zingen.
0: Dat vind je romantischer dan...
1: Ja, dat vind ik een romantisch beeld. Ja.
0: Ik bedoelde eigenlijk wie je jezelf ziet. Meer als Hazes of als Borsato. Maar prima als je jezelf weer als Hazes ziet.
1: Dan moet ik toch voor Borsato gaan.
0: We krijgen de vraag van Melissa. Waar zit Melissa ergens? Ah, die zit helemaal vooraan. Bij Beste Zwangers speel je met...
1: Beste Zwangers.
0: Ja, Zwangers.
1: Wacht even, Melissa. Ja.
0: Ja, dat is een hele gekke vraag nu. Bij Beste Zwangers speel jij met de twee bandleden die je ook in de vaste band hebt spelen. Denk je dat je andere keuzes had gemaakt als het voor jou een onbekende band was waar je mee moest spelen?
1: Qua het keuze in liedjes?
0: Ja.
1: Dat is een moeilijke vraag. Als ik heel eerlijk ben, heb ik me daar niet echt bewust mee bezig gehouden. Ik weet hoe ongelooflijk goed die band is. En ik mag geapplaudiseerd worden. En ik heb het voorrecht om met een aantal te mogen spelen.
0: Ze zijn nu bij je, hè? Dat is wel irritant natuurlijk.
1: Je moet een beetje.
0: Zou je er misschien één of twee willen verwisselen? En met wie?
1: Oh, dat is echt een hele slechte vraag.
0: Nee, is een hele goeie.
1: Er zijn er hier vandaag maar twee die in mijn band spelen. En dat is Michel en Marijn.
0: Uh-huh.
1: Maar Serge valt vaak in, Gregor, Bas. Dus het is uiteindelijk een pool van allerlei goede muzikanten. En
0: hoe kies je ze uit dan? Want het moet er helemaal bij jou aansluiten natuurlijk wel. Je moet er wel goed bij voelen.
1: Ja,
0: hoe werkt zoiets?
1: Nou ja, ik moet die eer moet ik geven aan mijn allereerste manager. Dat is John van Katwijk, die helaas niet meer onder ons is. En ik deed mijn eerste concert in Amsterdam, in het Tuschinski Theater, 2018. En die heb eigenlijk een band samengesteld. En ja, tot op de dag van vandaag speel ik daar nog steeds mee. We hebben één wisseling gehad. En daar ben ik heel blij mee dat Michelle van der A, de zus van Leslie, voor heeft ingesprongen. En verder zijn we eigenlijk nog steeds met hetzelfde beentje. Dus en natuurlijk eentje ook niet meer onder ons. Dat is Marcel Schiemschijmer. Die is helaas overleden.
0: Ja.
1: Maar verder spelen we van het 2018 al samen. En gelukkig de laatste jaren ook een stuk meer. Want we spelen steeds vaker op festivals.
0: Lang, hè? 18 jaar. Dat is
1: vanaf 2018.
0: Oh, van 2018. Alsnog heel lang.
1: Alsnog lang.
0: Ja, ja. Zeker. Je gaat nog één nummer voor ons spelen. Ja. En dat kan eigenlijk niet anders dan Terug in de Tijd, toch?
1: Nee, ja, dat is, eigenlijk als ik ergens moet spelen en ik doe terug in de tijd niet, dan kom ik vaak niet levend het pand uit.
0: Nee, we hebben ook overal mannetjes in snipers hier staan, dus je moet wel.
1: Ja, ik ga het doen.
0: Oké, goed zo. Top. Applaus voor Yves Berendsen, terug in de tijd.

Bessen. Vanavond bij Beste Zangers staat hij centraal in die show. Dus ga dat zeker bekijken. Yves, dankjewel.

Bon Jovi en Living on a Prayer. Straks in Muziekcafé weer veel nieuw talent. Bijvoorbeeld Lenny Monsoon, maar ook het prachtige verhaal van Sven Seliers. Hij is hier te gast. Hij is ongelooflijk bekend op TikTok, maar zijn muzikale verhaal is echt er een voor in de boeken. Misschien voor een serie wel, voor een film. Wat het verhaal is, dat hoor je zo meteen. Lenny Monsoon, ik zei het al, en ze hebben al een beetje gerepeteerd in de kleedkamer. Dat klinkt dan zo, even checken.

0: is NPO Radio 2.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent en benut met talent elke dag. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 5 uur, Jelle Seubering met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij. De politie zegt verrast te zijn geweest door de actie en heeft niemand aangehouden. In de Britse politiek wordt schande gesproken van de actie. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur gevangen. En het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 19. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Erik Evengroen, AUB Verkeersinformatie. Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. Her en daar staan nog een paar korte files. Wat opvalt is onder andere de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Daar gebeurde net voor Barneveld een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog een kleine 10 minuten. Ook een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat gebeurde bij Hoofddorp Zuid. 2 rijstroken zijn er op dit moment maar vrij. De vertraging is een kwartier. En tenslotte de A27 bij Daag-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
4: Zometeen op NPO Radio 2.
7: Muziekcafé. Ster. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Ik denk, als je het onschuldige meisje bent, dat het ook best spannend is.
9: Dit is hartstikke gevaarlijk.
10: Jullie mogen ervoor kiezen om samen te blijven of op te splitsen.
8: Die chaos, die gaat lekker door.
11: Dan ga ik hard terugvechten, want dit vind ik helemaal niks.
12: 3, 2, 1.
11: spel van list en bedrog. Vanavond bij Bien en Vara op NPO.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Deze week is het de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
18: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
19: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Muziekcafé.

0: als je het album Born in the USA van Bruce Springsteen erbij pakt, dan zie je echt er alleen maar hits op staan. Fire bijvoorbeeld, Born in the USA natuurlijk, Glory Days. En deze, Dancing in the Dark van Bruce Springsteen, hier in Muziekcafé. We zijn steeds bezig om de Bos hier een keer te krijgen.
1: De laatste ronde plaat.
0: Dat zou een beetje moeilijk worden, vrees ik. Maar we gaan nog steeds ons best doen. De laatste ronde plaat, ja, zo meteen aan het einde van de show. Die ene plaat die zeg maar de show uitluidt. Stel voor, je staat in het café en er moet nog één liedje gedraaid worden. Welke gaat dat worden? Nou, dat bepaalt Lenny Monsoe onder andere. Die is hier. Laat je horen van Lenny alvast. Die is in het geval. En nieuw kid on the block, Sven Selier. Sven, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat leuk dat je er bent. We gaan zo meteen jouw verhaal horen. Want ja, jouw verhaal vind ik echt waanzinnig. Hoe je hier terecht bent gekomen. Maar die 30 seconden plaat, die heb jij nog nooit gespeeld. Dus laten we dat eerst eventjes met Lenny doen. Want jij hebt het wel eens eerder gedaan, Lenny.
2: Eén keer, ja.
0: Ja, welke was het ook alweer? Volgens mij was ik erbij, maar...
2: Ik had toen gekozen voor The Killers met Mr. Brightside.
0: Is het toen ook? Dat is geworden toch ook, of niet?
2: Ja, ja. Van Bente zelfs.
0: Dus, oh, jeetje. Ja, ja. Dan heb je het echt heel goed gedaan.
2: Ik was best impressed met mezelf.
0: Ja. Ben je sowieso al vaker volgens mij, toch? Op een goede manier. Ben je al vaker volgens mij, toch? Op een goede manier. Nee, dat is alleen maar goed. Zelfvertrouwen, ja. Daar gaat het om, toch? Ja. Dus je hebt 30 seconden de tijd om een liedje aan te kondigen. Sven, let goed op, want dan moet je zo meteen overheen. En hij is goed.
3: Oké.
0: Ben je er klaar voor? Dan gaan we nu de klok starten. Oh, nee, sorry. Deze. Ja, gaat u maar.
2: Ja, oh, ik ben eerst.
0: Ja, je bent eerst.
2: Ik heb gekozen voor Take Me Out van Franz Ferdinand. Los van dat het gewoon een echte banger is. De zanger hiervan is best wel een introvert. En normaal gesproken dan is de man degene die iemand uitvraagt. Ja. Maar hij zingt hier over dat wat nou als de ander hem uitvraagt. Hij is best wel verlegen, komt niet goed uit zijn woorden. Dus ik vind dat heel vet. En het is gewoon een van de beste festivaltracks die ik ooit heb gehoord.
0: Nou Sven, zo werkt het ongeveer.
3: Oké. Okay.
0: Ja, ja. Ga je eroverheen, denk je? Ga je het zien lukken?
3: Ik ga mijn best proberen.
0: Oké, daar gaat hij. Je hebt ook 30 seconden tijd. Daar gaat hij nu.
3: Oké, mijn nummer is Heroes van David Bowie.
0: Oeh.
3: En deze song is voor mij. Ik kan nu vannacht spelen met mijn beste vrienden en muzikanten die ik in Nederland heb ontmoet. En zij hebben ook deze nummers, al deze cool songs aan mij geleerd. En voel me heel vervoorrecht dat ik hier kan staan.
0: Uh-huh.
3: En goede memories van mij. En aan het einde van de nacht wil ik gewoon met die song afsluiten.
0: Wow. Netjes hoor.
2: Ik wist het.
0: Wist jij het, Lenny?
2: Ik raad zo, want je hebt Prince of Bowie. Nou, ik zeg niks. Ja.
0: Maar stel voor, het woord Bowie zo meteen. Volgens mij zou je het ook helemaal niet erg vinden, heb ik het idee.
2: Nee, helemaal niet. Nee. Zelfs.
0: Okay. Wat je ook kiest, laat het gewoon eventjes weten met de NPO-luisteraar. Wordt het Franz Ferdinand of wordt het inderdaad Bowie met Heroes? Ik wens jullie heel veel succes. En zo meteen gaan we jullie allebei live horen hier.
2: Yes, dankjewel.
3: Let's go.

Keen, and this is the last time. Nou, voor de volgende artiest geldt dat zeker niet. Nieuw kid on the block, onze jukebox-artiest van deze week. Sven Seliers.

0: Fancy is een somebody new. Hij legt zijn gitaar even neer en komt dan naar ons toe gelopen. Het gaat trouwens goed met David Bowie, kan ik je vertellen, Sven. Ik ga nog geen stand zeggen, maar je gaat lekker. Je gaat lekker. Heel goed. Wat fijn dat je er bent. Ik vond het heel mooi, jouw verhaal. Ik zei het al eerder, het is een soort serie eigenlijk waar ik naar zit te kijken. Want ik begreep, jij ging met je pa voor een Nintendo. Maar je dacht op een gegeven ogenblik, fuck it. Ik ga iets anders doen.
1: Ja, ik weet nog steeds niet eigenlijk waar het vandaan kwam, maar ik hoorde dit ook pas laatst van mijn vader. En,
0: Je wist het zelf niet mee eens
1: weer? Ik wist het zelf niet.
0: Deze, wat grappig. Okay.
1: Ja, dus het was, ik was gewoon onderweg om, ik denk al mijn vrienden die hadden, kregen Nintendo's en PSP's en dingen back in the day. En toen was ik met mijn vader en toen zei in één keer had ik van, eigenlijk een gitaar denk ik. Ja. En the rest is history.
0: Maar waar kom je oorspronkelijk vandaan?
1: Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika.
0: Oké. Okay. En dus op een gegeven moment ging je dus met je pa onderweg voor die Nintendo. Maar kun je het niet meer herinneren waardoor je in één keer dacht, ik moet een gitaar hebben? Want dat moet er ergens vandaan komen.
1: Ja, ik denk dus dat...
0: Of was er ergens van bovenaf de hand van die zei, ja, je moet een gitaar halen, zo.
1: Nou, ik denk dus, we gingen kersten met vrienden van ons.
0: Ja.
1: En één jongen die, en dat is bij deze plaats, die heet Eerste Rivier in Zuid-Afrika. En dat is deze hele mooie kustlijn deel. En dat is echt de beste golven en zo mooi daar. En een van onze vrienden, onze goede vriend, die heeft een elektrisch gitaar gekregen voor kerst.
0: Aha.
1: En ik herinner, hij plukte het in en dan kwam geleid uit. En ik was, wat is dit?
0: Ja.
1: En ik denk dat stiekem wel ergens is bijgebleven. En,
0: dat heeft iets geraakt en waardoor je nu zelf gitaar bent gaan spelen, zelf muziek bent gaan maken. En mooi, je zit op een gegeven moment ook bij concerten in de rij gestaan om mensen te vermaken. Want dat vind ik super slim. Want als beginnend artiest, de optredens liggen niet voor het oprapen. Dus je moet zelf maar iets initiëren. Dus je ging dan gewoon naar een show waarvan je wist, daar staan veel mensen te wachten, die ga ik entertainen.
1: Ja, het is eigenlijk was het meer een ongeluk geweest.
0: Oh.
1: Want ik speelde dus...
0: Deel 2 van de serie, ga verder. Ja.
1: Okay. Dus ik zat eigenlijk... ik maakte een paar video's op TikTok. En die plaatste en ik dacht van... Oh, dit vind ik wel vet, weet je. En op een gegeven moment begonnen mensen dat te zien. En daardoor heb ik een kans gekregen om met een hele vette artiest één nummer te kunnen spelen. Die heet Benson Boone.
0: Oh, zo. En, niet de minste. Hoppa.
1: Ja, en dat was echt heel sick. En zo'n internationale gevoel bij die guy. En ik dacht van, wow, dit kan gewoon, weet je. Ja. En dat is mogelijk om dat te doen. En toen zei ik dan dankjewel tegen hem en zijn team. En ben ik eigenlijk om Paradiso, waar hij die tijd ging spelen, omgelopen met mijn gitaartje. Helemaal van, oh sick, dat was echt heel live. En toen toevallig stond daar een rij van mensen die voor zijn show kwamen. En een paar van ze die daar stonden, die herkenden mij. En eigenlijk vanaf toen zei hij van, kun je een nummer spelen? En ik had mijn gitaar gezegd, ja, why not? Ja. Weet je? En toen ben ik eigenlijk direct in die context gegooid wat ik altijd wou zijn als, die zagen mij als een artiest. En dat was iets wat ik met familie en vrienden nooit echt soort van had experienced. En dat was toen als ik zei van, oké, wel, dit is hoe ik een audience kan vinden. Dus laat het gewoon vaker doen.
0: Ja, wat goed zeg. wat gaat de toekomst jou brengen? Als in, wat heb je klaarstaan? Komt er een album uit? Ga je toeren? Wat is je plan voor de komende tijd?
1: Ik denk voor de komende tijd. Ik heb net een hele leuke platendeal getekend met een bedrijf die heet Universal Music.
0: Oh, een bedrijfje. Een klein platenmaatschappijtje. Ja. Gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: En dus eigenlijk gewoon, ik heb heel lang gewacht en dus heel lang zoeken voor de juiste mensen en juiste team die mijn muziek heel enthousiast en vet vindt. En uiteindelijk heb ik ze gevonden na zoveel tijd en heb ik nu zoveel muziek die ik heb gemaakt over een aantal jaren die ik eindelijk mag uitbrengen. En dus eigenlijk heb ik een nieuwe single die binnenkort uitkomt. Ik kan nog niet zeggen wanneer. En zelf wil ik echt heel graag naar mijn eerste album, debutalbum, naartoe werken.
0: Oké. Okay. Ja, je hebt alle tijd, man. Geniet daarvan in elk geval. Geef hem nog een groot applaus. Sven Silius.
1: Dank jullie wel.
0: En wil je alle Jukebox shows nog eens een keer terugluisteren? Check dan even de Spotify, de Jukebox playlist, die onder NPO Radio 2 staat.

Ed Sheeran en Shivers hoorde je. Vandaag zijn we weer terug in de Vorstin. Daar zijn we erg blij mee. De afgelopen 2 maanden hoorde je ons elke zaterdag vanuit de NPO Radio 2 studio. Dat was dan zonder publiek, maar wel met een paar prachtige live-opnamen. Graag kijken even met je terug naar 15 augustus. Toen was Sommieux er. In een hele kleine bezetting speelden ze Feels Part 2 akoestisch.

Paul Simon, You Can Call Me Al. Ik kan nog steeds stemmen op die laatste plaat, hè. David Bowie met Heroes. Of Take Me Out, Franz Ferdinand. Welke wil je horen? Laat het nu weten met de NPO Luisteren. Franz Ferdinand werd gekozen door Lenny Monsou. En geloof het of niet, maar hij is hier gewoon op het podium. Lenny Monsou, dit is Idolizer Live!

0: Lenny Mansoul, live Idolizer, hier op NPO Radio 2 in Muziekcafé. We gaan zo meteen nog Wrecking Ball spelen voor ons. Lenny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wrecking Ball, dat was de topsong een tijdje geleden. Ik weet nog heel goed toen Bart Arends jou belde om het bekend te maken. Toen, je werd een beetje emotioneel ook.
1: Ik werd heel erg emotioneel, ja, zeker.
0: Ja. Kun je uitleggen waarom? Wat gebeurde er met je toen je dat hoorde?
1: Nou ja, kijk, ik ben een muzikant van 22 jaar, maar ik doe dit al mijn hele leven. Mm-hmm. Ik kom hier met mijn familie, mijn moeder staat daar te filmen, mijn vader staat daar bij het geluid, mijn broer is hier op de drums. Dus het is een family business.
0: Ja, ja, ja.
1: En als iets dan lukt, zoals een topsong, dat is echt wel iets wat gewoon een van de dingen is wat ik als droom heb. Ja, dan is dat gewoon heel bijzonder.
0: Ja, hoe heb je het gevierd eigenlijk?
1: Ja, dat mag ik niet vertellen.
0: Jawel.
1: Ik ben helemaal naar de tyfus gegaan.
0: Dat hebben wij ons op ons geweten. Nou, mooi om te weten.
1: Ja, zoals dat hoort.
0: Ja, zoals het hoort, zeker. Maar hoe gaat het verder met je? Want het gaat nu best wel snel. En hoe hou je het allemaal bij?
1: Nou ja, het gaat snel, maar voor mij mag het sneller, hoor.
0: Oké, pas geven, prima.
1: Ik heb heel erg veel nummers liggen. En ik wil gewoon zo snel mogelijk al die nummers afmaken. Dus voor mij is het gewoon zo fijn om dan nu een beetje een compliment te krijgen. Ook van dat Wrecking Ball dus gelukkig goed te ontvangen, want dat weet je toch ook maar nooit. En voor mij ligt de focus gewoon heel erg daarop. Nieuwe nummers. Dan wil ik gewoon heel erg goed gaan afmaken.
0: Ja, nou ja, Wrecking Ball, daarmee heb je de topsong te pakken. Dat is een lekkere doorbraak. Maar het heeft je wel wat gekost om dat nummer te maken uiteindelijk. Geschreven in Zweden, als ik het goed heb.
1: Klopt.
0: Het was een soort van schrijversvakantie of zo, of hoe moet ik het zien? Nou, vakantie is het natuurlijk niet, het is gewoon werk, maar...
1: ik ging daarheen om... ik heb een ontzettende voorliefde voor gewoon goede popsongs. Ja. En ik kan me voorstellen dat ik over het algemeen een beetje overkom als iemand die meer echt van de rock houdt. Wat ook zeker zo is.
0: Ja.
1: Maar ik wilde heel graag proberen gewoon een goed catchy popsong te maken.
0: Dus jij op zoek naar de leden van ABBA in Zweden.
1: Precies.
0: Om aan te bellen en te vragen, hoe doen jullie dat? Andere. Ja, precies. Ja.
1: Nou, dus wij dat daar maken. En dat ging hartstikke goed met ABBA inderdaad.
0: Ja, natuurlijk. Ja, nee. Maar wat heb je er gedaan? Vertel.
1: Ik heb daar geschreven met wat mensen en dat ging zo goed. Ik was helemaal verliefd. En ik vertel dat met de schrijvers. En zij schreven dan de tekst als het ware. En dat werd Wrecking Ball. Daarna ging ik het live spelen. En het ging eerst uit met mijn vriendin trouwens. Ja. En dat was...
0: Maar ook goed nieuws voor mensen in de zaal dan? ga verder. Ja.
1: maar toen het uit met mijn vriendin. Ik ging weg bij mijn label. Allemaal rare dingen. Genoeg ingrediënten om een ballad te maken, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar live werd dit zo goed ontvangen toen we dit speelden op onze tour. En toen werd voor mij heel erg duidelijk van... ik kan wel, ook al wil ik misschien een ballad... Deze popsong moet ik gewoon
0: maken.
1: Doen. En goed ook. Ja. En ik ben heel blij dat het is gelukt, zeg maar. Dus dat is heel erg fijn.
0: Ik vind het zo fijn dat je altijd alles geeft. Al waren hier twee mensen, dat maakt niet uit. Jij springt over het podium en je doet alsof je in een volle arena staat. Houd dit vast, want dat is echt heel erg leuk om naar te kijken en naar te luisteren. Lenny Mansoul nu live met Wrecking Ball. Ja.

Monaco en Sing It Back. Volgende week weer een nieuwe muziekcafé met live shows van Miss Montreal en Rianne. Voorheen trouwens The Indian. Je kunt er gratis naartoe, alles live bijwonen in de Vorstin in Hilversum. Dus wees op tijd en kom erbij, dat zou fijn zijn. Straks na 6 uur, hier op NPO Radio 2, hoor je de Soul Night met Corné. En ja, hij heeft gewonnen. Sven Selier, Sven. Hij staat daar beneden handtekeningen uit te delen. Maar jongen, jouw plaat is het geworden. Heroes als laatste in Muziekcafé op NPO Radio 2. Graag tot volgende week.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Ik denk, als je het onschuldige meisje bent, dat het ook best spannend is.
5: Dit is hartstikke gevaarlijk.
6: Jullie mogen ervoor kiezen om samen te blijven of op te splitsen.
4: Die chaos, die gaat lekker door.
7: Dan ga ik hard terugvechten, want dit vind ik helemaal niks.
8: 3, 2, 1.
9: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij Bienenvara op NPO.
10: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Perzische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde die locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. En Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen een zonnige dag met ook wel wat wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel daarvoor. Dan nog de files met Erik. Goedenavond.
16: Hi Corné, goedenavond. Een paar opvallende files nog op dit moment. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk bij Hoofddorp. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. A20, hoek van ons richting in Gouda. Voor Moordrecht nog 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A44 tenslotte Den Haag richting Amsterdam. Voor Knoopend Burgerveen 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
15: Dankjewel Erik. Yo, bye bye.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
20: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Ik denk, als je het onschuldige meisje bent, dat het ook best spannend is.
5: Dit is hartstikke gevaarlijk.
6: Jullie mogen ervoor kiezen om samen te blijven of op te splitsen.
4: Die chaos, die gaat lekker door.
7: Dan ga ik hard terugvechten, want dit vind ik helemaal niks.
9: 3, 2, 1. Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij Bien en Vara op NPO.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

Hey, dit is Benny Sings. Luister naar mijn nieuwe single, opgenomen met mijn eigen vrouw. Hij heet You Love Me, hier in de Soul Night met Corné op Radio 2.

0: half 7. Dit is de Soul Night met Corné. De zaterdagavond 6, 9. En vanaf 9 uur de Soul Night met Shai.
1: Ja.
0: Maar links van mij zit, je hoort zijn stem al, Martin Boer. Hallo Martin.
1: Goedenavond Corné.
0: Zeg, ik kreeg vandaag op mijn Facebookpagina de Soul Night met Corné een volgverzoek van Steve Silgurley. Volgens mij komt dat door jou.
1: Echt waar?
0: Ja, nou, jij hebt aan het begin van de mix heb je JM Silk met Shadows of Your Love.
1: Zijn project natuurlijk. Ja,
0: precies.
1: Dus, nou, tof dat hij ons volgt. Dus doe
0: zeker.
1: Een keertje andersom, hè.
0: Ja, precies. Maar die JM Silk, is het de originele versie? Is het een remix? Wat is het?
1: Het is een stuk a cappella wat ik heb gebruikt dat op de plaat staat. En dit was eigenlijk een beetje een van de eerste houseplaten zo in 1986. Nou, natuurlijk geproduceerd door housepionier Steve Silgurley. En de vocalen werden gedaan door Keith Nunnally.
0: Kijk, wie kent hem niet? Ja. Steve, welcome in the show. Dan Imagination met Just an Illusion.
1: Nou, dit was de grote doorbraakhit voor de groep van zanger Lee John en producers Johnny and Swain.
0: The March, Rhythm of the Night.
1: Dionne Warren schreef het liedje in een uurtje. En L.D. Barge vond het eigenlijk helemaal niks.
0: Oh.
1: En Barry Gordon, de grote man van Motown, die haalde hem over om het nummer toch maar op te nemen. En ja, het werd even de grootste D. Barge hits.
0: Heeft dus, de verstand van die Elder Barge?
1: Ja.
0: Klinkt het toch? Ik zag van de week nog een bericht dat in elk geval Chico en een andere broer zijn allebei gearresteerd.
1: Oh jee.
0: Wederom met drugs, meth, crystal meth bezit, weet ik veel. Het was in elk geval niet Elder Barge, het was Chico en nog geen.
1: Nou ja, dat ging al langer geloof ik.
0: Ja, dat zit lekker in de familie daar.
1: Ja, precies, doe ze goed.
0: Maze en Frankie Beverly met Joy and Pain.
1: Soul klassieke uit 1980 en ook een veel gekofferde en gesampelde plaat. Dat werd onder andere gedaan door Donna Allen. DJ Easy Rock en Rob Bass en later ook Snoop Dogg. En dit is Mace zelf, maar dan in de Dr. Pecker remix.
0: Kijk, daar is hij weer. En de Colonel Abrams met Trapped.
1: Ja, dit is ook zo'n plaat die in 1985 eigenlijk al een soort voorbode was van wat later.

0: housemuziek zou worden. Hij begon als een underground hit en brak later door in de mainstream hitlijsten. Een echte ethisch klassieker.
1: En tot slot Cool and the Gang met Ladies Night.
0: Ja, dat was de plaat waarmee de band afstand nam van hun diepere funk sound en meer de toegankelijkere disco kant uitging. En dat gebeurde met Eomir Deodato als producer en natuurlijk de zang van GT Taylor.
1: Kijk, we gaan hem draaien. Cool and the Gang zometeen in de mix. Ladies Night.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!
12: Voor die 2

0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel was een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen al de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte Daniel V. was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert nu ook de beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. En Formule 1, Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek. Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Wij zijn Medipoint. Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.

0: get funky.
1: Goedemorgen, Johnny Guitar Watson en een Real Mother for you. Van harte welkom, tweede uurtje van de Soul Night. De allerbeste soul, disco en funk. En ik ben nog op bezoek naar een lekkere hip-hop banger. Je favoriete rapplaat is van harte welkom. Door te geven via NPO Luister of bel met 0800-1122. De Shapeshifters, die kennen we nog van Lola's Theme uit 2003 alweer. Dat was deze. Ze hebben nu een nieuwe plaat gemaakt samen met de Amerikaanse discoband 79.5 onder leiding van zangeres Kate Madison. Dit zijn de Shapeshifters 79.5 en On The Way Up.
2: Hey, we are 79.5 and this is our new single On The Way Up in the Soul Night.

Plezier gedaan, Tom. Dankjewel daarvoor. En je hoorde ook nog Usher, de echte Usher, dus geen kloon. Dan wordt hij eigenlijk niet gekloond. Dit is ook vanavond de echte Corné Klein, want anders, als het mijn dubbelganger was geweest, dan was het Corné Kloon. Weer een nieuw jinglepakket.

Foreigners en The Rubber Band Man. Een classic mix van Martin Boer met onder andere Whitney Houston, The Jets, Prince, Midway, de SOS Band. En de laatste was Phyllis Nelson en I Like You. Afgelopen maand is het precies 50 jaar geleden dat de plaat Rubber Band Man uitkwam. En die plaat die gaat over de geluiden die je kan maken met een elastiekje tussen je tenen. Dat is ook wel weer heel bijzonder. Ik draag deze plaat al 50 jaar en ik heb het verhaal nog nooit gehoord. Er werden wat effecten over het geluid van het elastiekje heen gegooid met een apparaat genaamd de Funkbox. En dan klinkt het dus zo. Goed, ik zal het vanavond eens proberen. Met een elastiekje tussen mijn tenen. Kijken wat dat wordt. Misschien wel een hit geboren, toch? Ja, een nieuwe hit. Corné Clone. Met elastiekjes tussen zijn tenen.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Perzische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot en die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In Tilburg loopt al de hele dag een serval rond die is ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem niet zelf proberen te vangen. De serval heeft vanmiddag in de buurt al 2 kippen gedood. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: Even boelen voor een swingende start. Vanavond staat Yves Berendsen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken, Beste Zangers. Vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

En daarvoor de eerste in het All Request uurtje voor Jasper. Hij ging voor Jimmy Jam, Terry Lewis en de stem van Alexander O'Neill. Je hoorde Criticize. Wat wil je graag horen? Laat het weten. Dat kan tot 9 uur. Dit is het laatste uur van...

Vanavond tussen 8 en 9 is de Soul Night met Corné All Request. Welke plaat wil jij horen? App naar de studio of bel met 0800 1122.

0: Soulmate met Corné. We gaan naar Rotterdam. Daar is Marianne. Hallo Marianne.
1: Hey Corné, met Marianne.
0: Hallo dan. Ja, jouw appje kwam binnen. Ik dacht, ja, dat is een plaat die hoor je niet zo vaak. Een hele bijzondere productie. En hoe is die bij jou naar binnen geplopt?
1: Nou ja, zaterdagavond de Soul Show. Ik hoorde dat er een plaat aangevraagd kon worden. En toen dacht ik, ja, dan moet het gewoon deze zijn.
0: Ja, want wat is de herinnering aan deze plaat voor jou?
1: Oh, wauw. Nou, de herinneringen aan deze plaat zijn voor mij de bergen in Zwitserland.
0: Ja.
1: In de eind jaren 80, begin jaren 90, waar die daar in de club gedraaid werd.
0: Oké, dan. Weet je nog de naam van de club?
1: Jazeker, de Kitchen Club was
0: de
1: dat.
0: De Kitchen Club, oh, klinkt nu al goed.
1: Ja.
0: ik moet nog eten. Ik moet nog eten, dus de Kitchen Club klinkt helemaal goed. En welke plaat is het, Marianne?
1: Dat is Supermax met Love Machine.
0: Dit is hem voor je.

0: Michael Jackson in de mix van Martin Boer. Je hoorde Hot Potato. De grote hit is eigenlijk If You Feel The Funk. Maar dit is by far de beste plaat van LaToya Jackson. Hot Potato. Daarvoor nog Atlantis, The Stone City Band met Lady's Choice. The Praise Cats en Shine On Me. En Ashford en Simpson, Nick en Val met Found A Cure. Een telefoontje van Mieke via 0800-1122. Bart was er helemaal blij mee. Zegt echt een goede plaat. Mieke, hartstikke leuk. Barry White. And you're the first, the last, my everything.
1: We got it together, didn't we?

Lodewijk heeft hem aangevraagd voor zijn nichtjes. Dat zijn, waar is mijn app gebleven? Even kijken. Oh ja, Maartje en Annemijn, deze sister slijtje en We Are Family. En over app gesproken, er komt nog een hele bijzondere binnen van Raymond. Hij zegt, hey Corné, zou je het nummer willen draaien van de vuilnisstaking in New York? Thanks Raymond en Leonie. Ik moest heel even 1 seconde denken, maar ja, toen kan alleen maar over deze gaan natuurlijk. De Philly International All-Stars. Dit is Let's Clean Up the Ghetto.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Vanavond staat Yves Berendsen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Jean-Louis McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken, Beste Zangers. Vanavond om 21:50 bij AfroTros op NPO 1.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
16: Loco.
15: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go! Mediamarkt.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet afgelopen week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten 2 piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op en daardoor koelt het vannacht ook flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
4: Vanavond staat Yves Berendsen centraal in Beste Zangers. Collega-artiesten Clouseau, Django McCroy, Busy, Desiree, Faye Klaassen en Zoe Levi zingen hun eigen versie van zijn nummers. Dat belooft een bijzondere avond te worden. Benieuwd of iemand terug in de tijd gaat zingen? Kijken, Beste Zangers. Vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
16: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: moet eigenlijk Stevie Wonder heel erg dankbaar zijn. Hè? Want dankzij hem had het nummer anders nooit bestaan. Althans in de originele versie, want hij schreef de versie van de Spinners. En Moni Love dacht jaren later in de 90's. Laat het ding ook eens keer gaan coveren. It's a shame, haar versie, My Sister.
1: Met Shai, Jasper de Vries.
0: Ja, geen Shai dus, maar hi Jasper hier vanavond. Ik mag eventjes op de fijne platenzaak van Shai passen. Die is eventjes lekker een avondje aan het ontspannen, aan het chillen. En dat gaan wij ook doen samen met de heerlijke muziek hier in de Soul Night.
1: Soul Update.
0: Ja, gisteren was het exact 20 jaar geleden dat Beyoncé haar album B-Day uitbracht. En daar staan flink wat hits op dat album. Deja Vu, Irreplaceable, Beautiful Liar. Nee, en dat werd natuurlijk groots gevierd. Daarom bracht Queen Bee gisteren namelijk een speciale versie van dat album uit. Met opnieuw geremasterde nummers. En ook samenwerkingen met redelijk grote artiesten. Ik dacht Maluma, Selena en ene Pharrell Williams. Pharrell Williams inderdaad. Ja, en daar heeft ze natuurlijk nogal wat aan te danken aan die man, aan Pharrell. Al haar grote klappers zijn eigenlijk wel door hem geproduceerd. Eigenlijk ook dat hele album, dat B-Day-album. En ze hadden toch nog wat liggen op de plank. Iets waarvan ze samen dachten, hé, daar kunnen we misschien ook nog wat mee doen. Laten we die dan alsnog uitbrengen. En als je het hoort, denk je, ja, je hoort gelijk die Pharrell-sound erin natuurlijk. Hè. Het had ook een solo-nummer van hem kunnen zijn. Waar dan Beyoncé te gast zou zijn. Maar laten we de rollen wel even duidelijk hebben. Dit is dus de nieuwe van Beyoncé. Samen met Pharrell Williams. Dit is Can I Watch You in the Soul Night.

0: Ja, ze waren al een tijdje bezig, hè. De broers Chris en Eddie Amu. Oftewel de Riffling. En ja, het lukte ze maar niet. Ze kregen maar niks echt aan de praat op de radio. Ze hadden echt wat te gekke nummers. Maar ja, uiteindelijk begon die platenmaatschappij ook een beetje in de nek te eigen. Van ja, man, het wordt wel eens een keer tijd dat er nu eens een keer een hit gaat komen. Uiteindelijk was er nog een producer die zei: ik heb nog iets. Ik heb nog een paar gasten die hebben iets moois geschreven. Misschien zouden jullie dit kunnen schrijven. En de rest is history. You to me are everything.
1: NPO Radio 2, Soulmate Dip.
0: Ja, en een paar gasten die in ons land al aardig wat jaartjes bezig zijn. En ook wat aardig lekker materiaal afleveren. Kraak en smaak. Die nu samen met Paco Versailles de studio in zijn gedoken. En ze hebben iets gemaakt. Ja, ik vind het mooi. De term die erop wordt geplakt is dance menko. Ja,

Ja, het was wennen voor de fans van Wham, hè. Toen hij opeens zijn allereerste soloalbum uit had. George Michael en Faith. En hij liet opeens horen dat hij niet alleen popmuziek kon maken, maar ook opeens zo in de jazz zit. Ja, blijft een van de mooiste tracks van het album. Kissing a Fool in the Soul Night. Met nu Janet Jackson. Dit is Escapade.

Ja, ze was natuurlijk de grote afwezige in de film rondom haar broer. Natuurlijk Michael Jackson. Ja, ze had de rol geweigerd. Ze was wel gevraagd of ze ja, een bijdrage kon leveren. Maar ze had zoiets van, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niks meer vertellen daarover. Nou ja, misschien ook maar wijs ook. Janet Jackson in The Soul Night met Escapade. Met nu een dame. Ja, 5 jaar geleden, toen kwam ze eigenlijk wel op de Rising Star in Soulland. Ik heb het over Joy Crooks. En dat was met name met een nummer ja, waar toen eigenlijk de hele wereld niet omheen kon. Dat ging viraal op TikTok. En het werd ook gebruikt in de videogame FIFA 22. Joy Crooks, Feet Don't Fill Me Now. Die plaat ging echt door het dak. En nu is er een nieuwe versie van het nummer uitgebracht, samen met Raven Lené. Raven Lené, waar kennen we die ook alweer van? Misschien van dit? Love Me Not, die had inderdaad een paar jaar geleden hier een bescheiden hitje mee. En die twee zijn nu samen de studio ingedoken. Hebben een, ja, en Raven Lené heeft ook iets mogen toevoegen, namelijk aan de nieuwe versie. Een tweede couplet toegevoegd. En ja, die twee stemmen komen fantastisch lekker bij elkaar. Joy Crooks en Raven Lené. Feet Don't Fill Me Now.

Als je dan toch een keer de zon uit voor je rekening mag nemen, moet je toch echt altijd even een vleugje Bill Withers meegekregen hebben, vind ik, in het leven. Natuurlijk, 6 jaar lang moeten we hem helaas al missen, maar zijn muziek is nog gelukkig springlevend. Niet alleen vanwege zijn legendarische muziek, maar ook omdat die man, ja, daar zat zoveel wijsheid in. Niet alleen in de teksten die hij schreef natuurlijk, maar ook in de teksten die hij af en toe in interviews achterliet. Een van zijn mooiste uitspraken die hij ooit deed, zei hij, ja, ik vind het gezonder om door een raam naar de wereld te kijken dan door een spiegel, want anders zie je alleen jezelf en wat er achter je is. Oh. Denk daar maar eens eventjes over na, deze zaterdagavond. En ja, misschien heb je het ooit wel eens meegemaakt in je leven, hè, dat je verraden wordt door iemand, door vrienden. Nou, we kennen het allemaal. Althans, wij hier in Showbizland. Ja, we lachen daar inmiddels om. We weten niet beter natuurlijk. Deze dame wees dat spot-on goed te beschrijven, samen met Eric B. en Rakim. Jody Watley.

Sarah Mars en Finesse. Ja, we gaan op zoek naar dat ene nummer waarbij jij denkt van... oh ja, als we het dan toch over soulmuziek vanavond hebben... over disco, funk, R&B, hiphop... ja, dat mag allemaal, maar we zoeken het met name eventjes in die soulhoek nu vanavond. Een artiest of een groep waarvan je denkt... ja, die moet eigenlijk wel eventjes even in de spotlight worden gezet. En we hebben dat de afgelopen weken hier bij Shai in de Soul Night al met flink wat artiesten gedaan. Wie staan er onder andere al in die Soul Night Bijbel? Onder andere Sister Sledge, Earth, Wind & Fire, Marvin Gaye, Chaka Khan, Dusty Springfield. Nou ja, ga zo maar door. Welke grootheid moet er wat jou betreft nog zeker worden toegevoegd aan die Soul Night Bijbel? Laat het eventjes weten via die NPO luister app. En dat mag met van alles zijn. Dat mag met een up-tempo nummer zijn, maar het mag ook met een hele mooie ballad zijn. Echt zo'n heerlijke soul ballad. Daar zijn we ook helemaal gek op. Dus kom maar door. Via die NPO luister app, wat moeten we absoluut gaan toevoegen in die Soul Night Bijbel? En dit is in de 90's. Een rapper die dacht, ik wil een ode brengen aan al die grote giganten. Die er in de soulmuziek zijn geweest. En wie moet ik dan vragen om met me mee te zingen? Ja, dan kan je de mijn bellen natuurlijk, hè. Jocelyn Brown, James Town. And She's Got Soul.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het 3e doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3... en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerardo Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.

0: Ja, en Brief. Het is alweer een tijdje stil eigenlijk rondom deze dame. Blue Control, Shanna Paul, die horen we nog wel regelmatig voorbij komen. Maar Blue Control, ja, toch een tijdje. Nog een beetje een haatliefde toch met het vak, hè, van artiest zijn. Want ja, ze had toch zoiets van, ja, er wordt toch best wel wat druk op me gelegd als artiest. En ik kan het even niet handelen. Dus zij koos er eigenlijk een beetje voor om even in, even een break te nemen. Ging in Londen wonen. Nou, niet dat het daar nou zo rustig is. Maar ze had wel zoiets van, ik ga even de tijd even aan mezelf nemen. En ik ga aan een nieuw album werken. Maar daar wachten we nog steeds op dat nieuwe album. Dus kom maar weer door met nieuw materiaal, zou ik zeggen, hoor, Bloedwerk. Kom, Bloedwerk wel.
1: De Soulnight Bible.
0: Ja, en wat mij betreft zou ze ook zo een plekje mogen verdienen in de Soulnight Bible. Maar ja, daar komen natuurlijk ook nog wel andere giganten in voorbij. En Dennis, hi, goedenavond.
2: Goedenavond, Jasper.
0: Ja, jij wilde toch even een lans breken voor een trio Nederlandse dames die wat jou betreft toch wel een plekje in die Soulnight Bible moeten krijgen?
2: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ja. Want jij bent wel een groot fan, want jij hebt zelfs een donatie gedaan toen er vorig jaar een crowdfunding werd gedaan door deze dames om een nieuw album te maken.
2: Ja, dat klopt. Ze maakten bekend dat ze graag nog één keer een album zouden willen maken. Want ja, ze worden natuurlijk ook ouder. Dus je weet natuurlijk nooit hoe lang dat het nog allemaal mee kan. En ze wouden nog graag een album maken. En daar hadden ze natuurlijk geld voor nodig. En hebben ze een crowdfundingactie opgezet. En die is geslaagd, dus ze zijn momenteel bezig met het album. En als het goed is, komt dat in het voorjaar uit. Dus,
0: ja. En we hebben het over, voor de duidelijkheid, over Mai Tai, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en wat maakt dat jij zo fan van deze dames bent?
2: Nou, gewoon, ze horen echt in het ethisch segment. En ze hebben zo'n leuke muziek gemaakt. En het is toch gewoon een touch van pop en disco en soul bij elkaar eigenlijk. En als je er goed naar luistert, dan denk je, ja, die stemmen gewoon, ja, top. Mag gewoon echt wel meer gewaardeerd worden in Nederland.
0: Nou ja, bij deze. Daarom krijgen ze nu ook een eervolle vermelding in onze Soulnight Bible. Hey, en even onbeleefde vraag, maar hoeveel heb je gedoneerd aan dat album?
2: Hoeveel?
0: Ja.
2: Oh, nou, dat was een actie, dat kon je zelf... Oh, ja, kon je zelf invullen natuurlijk. Maar laten we het zo zeggen, ze hadden verschillende tredes. En daar zat dan een tegemoetkoming aan.
0: Ja.
2: En als je de hoogste trede nam, dan kwamen ze bij jezelf thuis privé optreden. En dat heb ik gedaan.
0: Oh, wow.
2: Want niet dat je zegt, het kostte geen tienduizenden euro's.
0: Nee, maar goed, dan heb je wel op zich een aardige donatie gedaan. Want anders komen ze niet zomaar bij je langs natuurlijk.
2: In ieder geval, ze konden er in ieder geval wat leuks mee.
0: En hoe was dat dan? Hoe was dat dan? Dat ze bij jou kwamen optreden dan?
2: Ja, dat klopt. Ze kwamen optreden met z'n drieën en het was helemaal geweldig. Het was een optreden van ongeveer een half uurtje. En ja, eigenlijk gewoon een van de leukste optredens die ik ooit heb meegemaakt.
0: En gewoon bij jou in de woonkamer?
2: Dat was eigenlijk de bedoeling.
0: Ja?
2: Maar goed, daar zaten wat regeltjes aan, zeg maar, met het aantal mensen dat je mocht uitnodigen. En denk, ja, dat past bij mij toch niet helemaal in de woonkamer. Dus zodoende. En ben ik uitgeweken naar een kleine locatie bij ons in het dorp. En daar hebben ze dus opgetreden.
0: Oh,
2: dus
0: ik dacht dat je even zeggen, ik ben uitgeweken naar de Johan Cruijff Arena. Maar je hebt het wel bescheiden gehouden.
2: Nee, was dat maar zo. Nee.
0: Hey, Mai Tai, als het nieuwe album uitkomt, dan zullen we jou ook eeuwig dankbaar zijn. Want dan in ieder geval kunnen we daar weer van gaan genieten. Maar welke classic gaan we nu zeker van ze draaien?
2: Ja, Turn Your Love Around. De leukste die ze hebben gemaakt.
0: Natuurlijk, en met veel plezier dan.

0: zo lekker aan zijn tenen. Zeker dat begin James Brown en Get Up After Thing. En daarvoor dankzij Dennis die de dames van Mai Tai een plekje gaf in de Soul Night Bible. En ze ook met een donatie aan een nieuw album gaat helpen. Dat vind ik dan helemaal wel stoer. Dan ben je echt gewoon super vet natuurlijk. Dankzij hem kwam dan Turn Your Love Around dan voorbij. Dus ja, ik zei het al, als dat nieuwe album dan binnenkort van Mai Tai voorbij komt, dan ga ik toch eventjes aan Dennis denken.
1: NPO Radio 2, Soul Night Dip.
0: En we blijven eventjes in Nederland, want er wordt natuurlijk de gekkere muziek gemaakt op het gebied van de soul. Deze dame doet het al flink wat jaartjes, alhoewel ze zat eerst een beetje in de reggae-hoek. Maar toen zoiets van, hey, soul is toch meer mijn ding. Soul en toch ook wel R&B. Sabrina Stark, 2024, toen bracht ze haar album uit Weather the Storm. En daar gaat ze binnenkort het theater mee in met dat album. Maar daar staat dan ook, althans deze dan nog niet op. Maar dit is wel een fantastische nieuwe single die ze heeft afgeleverd. Waar dan toch een beetje die heerlijke 90s R&B-sound aan zit. De nieuwe van Sabrina Starker, Millie 10.
1: NPO Radio 2, Soma.

Ja, dat is ook altijd wel zo'n zekerheidje in de Soul Night, hè? De SOS-band eventjes ergens een plekje te geven. Ja, het saust altijd voor mijn gevoel. Het komt altijd goed uit. Ik denk, nou prima. Hier kunnen we nog wel even de SOS-band kwijt. En Borrowed Love. Hey, en wat we ook zeker kwijt kunnen is eventjes iets waar jij behoefte aan hebt. En dan wel op het gebied van de liefde. Een mooie power ballad op het gebied van de soul. Maar er mag ook wel een licht funkje in zitten. Maar een lekkere glijende R&B track vind ik ook prima hoor. Als in ieder geval maar de liefde erin centraal staat. Dat mag heartbroken zijn, maar ook gewoon iets heel zoets. Dus als je iets bedenkt op dat gebied, laat het eventjes weten via de NPO luister hebt. Daar kun je het allemaal kwijt. Hey, dan de dame die een paar jaar geleden met een boek uitkwam. Waarin ze een beetje terugblikt op haar toch wel rijke leven. Ze speelde ooit in een rare band, de punkband The Slits. Maar haar grote doorbraak kwam ooit met Buffalo Stance. En toen had iedereen zoiets van, oh, deze dame die kan wel wat hoor. Ongelooflijk. Heeft natuurlijk ook, zoals veel artiesten, een klein randje. Waren wat verslavingen in de familie. Nou, dat is allemaal mooi beschreven in dat boek. Ga dat vooral eens checken. Ik heb het over het leven van Nene Cherry. En in de 90's kwam ze opeens met ik vind het nog steeds een waanzinnige coverversie van de legendarische jazzklassieker van Cole Porter. I've Got You Under My Skin. We kennen hem natuurlijk allemaal in de versie van Good Old Frank Sinatra. Maar wat zij ermee deed was ook te gek. Nene Cherry, I've Got You Under My Skin.

0: nieuws. En niet zozeer met iets muzikaals, maar wel dat hij liet weten dat hij met 4 vrouwen maar liefst een relatie heeft. Want meneer gelooft niet in monogamie. Nee, hij stelde toen zijn 4 vriendinnen voor. Christina, Monay, Brie en Ariel. En ze zijn dan niet getrouwd met elkaar. Hij noemt ze toch hun, zijn wives. En zij mogen hem dan daddy noemen. Dat is toch een beetje vies. Nou goed. Gauw naar Arend. Hey Arend.
1: Hey, goedenavond.
0: Hai, en ben jij ook van de meerdere liefdes of beperk jij gewoon tot 1?
1: Dat kan ik op de radio moeilijk vertellen.
0: Nee, ik weet niet. Zaterdagavond, we kunnen best openhartig zijn met elkaar, toch?
1: Jawel. Ja, dan is het wel zo.
0: Oké. Okay. Nou, in ieder geval de liefde voor Johnny Gill, hè. Die hebben we in ieder geval sowieso, delen wij die.
1: Ja, super. Die is echt top.
0: Ja, want jij hebt hem ooit gezien in stond hij in het voorprogramma van Janet Jackson, joh.
1: Ja, hij stond in het voorprogramma van Janet Jackson, ja. En eigenlijk was Johnny Gill zo goed en Janet Jackson begon dat we 2 nummers hebben afgewacht en toen zijn we gegaan. We dachten, daar kan zij niet overheen.
0: Wauw. Ja, gewoon met Janet Jackson weggelopen omdat je dacht van, eigenlijk is de avond al top geweest nu.
1: Ja, de avond was al goed geweest en Janet Jackson viel in principe wel tegen. Dus zijn we gegaan, ja.
0: Maar wat maakte dat Johnny Gill dan die avond zo top was?
1: Ja, het is dan wel de versie wat ik net begreep die jij niet draait, die ik ingestuurd had. Maar echt die stukjes die hij doet dan met Marvin Gaye en Teddy Pendergrass. Dat hij die nummers allemaal erbij haalde en zo in dit specifieke nummer. Was echt top. Zo goed bij stem en was echt live super.
0: Ja, nou, die versie heb ik helaas niet, maar het blijft hoe dan ook wel een fantastisch nummer van Johnny Gill. Want waarom dan specifiek los even van die live versie? Maar wat maakt dat voor jou zo mooi dan?
1: Ja, puur ook het nummer natuurlijk wat hij zingt. En het gevoel wat erin zit. Ja, dat maakt het wel top.
0: Ja. Het is, vind ik wel, inderdaad, wat dat betreft past het dan nu ook wel een beetje op die zaterdagavond. Dat het nu een beetje laat is. Lekker donker al.
1: Dat is 100%. Wij zitten in Spanje op een camping naar jullie te luisteren.
0: Oh man, dus, dan zit je er toch mooi bij. Nou, dan valt hij extra lekker. Geniet van Mai.

in de wijk van Corné klein te klussen als ik dit dan hoor. Sheryl Lee Roth en In the Evening. Vind ik ook altijd in Corné zoiets dat het feit dat dit soort tracks voorbij komen. Maar kunnen we ook natuurlijk in dit geval ook lachend gewoon even een beetje ruimte van maken. Doen we zometeen ook voor John Legend. We gaan eens eventjes duiken in al zijn muzikale inspiratiebronnen. Maar eerst, we hadden net al Johnny Gill. En dit is ook wel een beetje van, ja, ik noem het altijd insmeermuziek. Dat je de lampen een beetje lager moet doen. Nou ja, en de hele lading moet je er zelf maar een beetje bij bedenken. Dit is Maxwell, de koning van de glijmuziek.

0: Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ster. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu haal hè, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een mogelijk akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen op het energienet afgelopen week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. En met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd vanavond. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op en daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen wordt een mix van zon en wolken en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
17: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
21: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
20: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: was niet alleen de week natuurlijk waarin Beyoncé jarig was. Maar ook deze man stond toch wel weer centraal natuurlijk, hè, Tupac. Mooi om die dan er eens even bij te pakken. Doe voor love. The Soul Night met
1: Shai. Jasper de Vries.
0: Ja, muzieknieuws natuurlijk van de afgelopen week. De man die medeplichtig was op de moord van Tupac is 30 jaar na de dood van de rapper veroordeeld. Over 6 weken dan weet Dwayne Kevy D. Davis zijn straf. Wat mogelijk een levenslange straf gaat worden. En hij heeft al aangekondigd dat hij in hoger beroep zal gaan. Ja, dat krijg je als je zit op te scheppen dat je de grote jongen hebt uitgehangen. Ik ben benieuwd hoe dat afgelopen, maar ik heb zo'n vermoeden, als ik in ieder geval zo in ieder geval de uitspraken tot nu toe een beetje volgde van de jury, dat hij wel even kan gaan zitten.
1: Hè? NPO Radio 2, Soul Night, Dip.
0: We gaan zo meteen een reis maken langs de inspiratiebronnen van een man die eerder dit jaar nog op het hoofdpodium van North Sea Jazz stond. Maar eerst ja, toch wel een Londen super trio. Ja, ik ben sowieso al fan, al flink wat jaren van deze gasten. Ze komen 3 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat gaat een spektakel worden, weet ik nu al. Een avond van soul, disco, funk, R&B. Alles komt bij elkaar, zeker op hun laatste album dat ze hebben gemaakt. Sunshine, met die heerlijke titeltrack Jungle.

Natuurlijk BB&Q Band, On The Beat, in de Soulnight hier op NPO Radio 2. En ja, altijd op de tijdstip in de Soulnight met Shai, vanavond met Jasper. En een artiest waar we eventjes wat dieper op in gaan zoomen. En ja, geen artiest ontstaat namelijk zomaar, want achter iedere sound schuilt natuurlijk inspiratie. En elk artiest die staat op de schouder van een ander. En we gaan op zoek naar een muzikale lijn en volgen de invloed van artiest tot artiest. Met vandaag een man die ja toch wel de moderne soul en R&B die wereldwijd al 20 jaar domineert. En ook een van de weinige artiesten ter wereld die namelijk de illustere EGOT-status heeft. Ja, en dan hoor je denk ik de EGOT-status, wat is dat? Hij heeft namelijk een Emmy op zak, een Grammy, een Oscar en een Tony Awards. John Legend heb ik het over. Ja, toen hij opgroeide als jongetje in Ohio, toen zat hij op zijn vierde al achter de piano. Hij zong in het kerkkoor. Maar voor hij zelf echt doorbrak, werkte hij achter de schermen in de muziek. Hij speelde onder andere op Everything is Everything van Lauryn Hill. Hij werkte als songwriter en pianist, nauw samen met Kanye West. Maar ja, had toch zoiets van, ik moet misschien toch zelf maar eens wat gaan doen. 2004, toen kwam zijn allereerste plaat uit. En 2 jaar later, toen had hij echt die grote klappen te pakken met Ordinary People. En daarna denderde het aardig voor hem door. John Legend, Save Room.

De man die vanavond even centraal staat hier in de Soul Night met Shy, John Legend. Die er toch ook wel onbekend staat dat hij gospel, moderne R&B en klassieke soul moeiteloos eventjes allemaal in elkaar schuift. Maar ja, als je hem nou vraagt wie hem als zanger en pianist eigenlijk het allermeest gevormd heeft, dan komt hij toch wel snel uit bij één legende. Een grote legende uit de soulmuziek, Donnie Hathaway. Ja, Donnie was natuurlijk in de jaren 70 het absolute schoolvoorbeeld van, ja, hoe je met pure emotie mensen weet te raken en een zaal stil weet te krijgen. En net als John speelde Donnie vanaf zijn allereerste jaren, zijn jonge jaren, op piano. Hij zong in de kerk en hij schreef vanaf het begin liedjes over maatschappelijke onderwerpen die, ja, niet heel zwaar geladen waren, maar toch wel mensen raakten in het hart. John Legend heeft er dan ook nooit een geheim van gemaakt dat hij zijn vocale bereiken, de typische snik in zijn stem, heeft afgekeken en afgeluisterd van de grootmeester zelf, Donnie Hathaway.

Ja, je snapt John Lennon gelijk. Als je deze man toch hebt gehoord, dan wil je dit ook natuurlijk, hè? Donny Hathaway en Song for You. Het was de grote inspiratiebron natuurlijk voor John Legend. Ja, niet alleen John Legend was natuurlijk een groot fan, maar ook een van de allergrootste iconen uit de hip-hop en de soul. Die was compleet verknocht aan zijn muziek. Miss Lauryn Hill. In een interview vertelde ze ooit namelijk hoe ze het geluid van Donny en Roberta Flack als absolute maatstaf zag voor haar eigen muziek. Ja, en hier komt de cirkel echt op een fantastische manier rond. Want toen Lauryn Hill in 1998 aan het werk was voor haar fantastische album, The Miss Education of Lauryn Hill, toen kwam er een 19-jarige student auditie doen in de studio. Hij speelde op een piano een paar noten en dat deed hij op de track Everything is Everything. En Lauryn die had zoiets van, wauw, dit is geweldig. Hoe doet die jongen dat? En hij moest en zou meedoen. De naam van die 19-jarige jongen in de credits, ja, John Stephens. De jonge man die we nu kennen als, daar komt hij inderdaad, John Legend. Ja, dus zo zie je maar, van de stap van Donny Hathaway komen we bij Lauryn Hill die zich liet inspireren. En John Legend dus ook. En hier was hij dus al keihard aan het werk met wat later ook een grote inspiratiebron voor hem bleek te zijn. Lauryn Hill en John Legend dus op de piano. Everything is Everything.

de man die retro soul weer op de kaart wilde zetten. Nou, dat is hem wel gelukt, moet ik zeggen, hoor, met deze heerlijke sound. Ryan Shaw en Do The 45. In de Soul Night hier met Shine vanavond met Jasper blikken we altijd normaal gesproken terug op het, ja, toch wel het muziekprogramma uit de jaren 70 dat tot aan 2006 ja, toch wel de plek voor soul was op de Amerikaanse televisie. En met vandaag de absolute Prince of Soul, Marvin Gaye. Ja, in een periode waarin hij zich toch wel ontwikkelde van Motown idol tot grensverleggend artiest. Hè. Hij ging opeens echt muziek maken met een boodschap. Maar hij, tijdens deze Soul Train uitzending, ja, bracht hij een nummer dat toch wel de zwoele soul toch voorgoed zou veranderen, hoor. Geen snelle disco of strakke danspasjes, maar echt pure verleiding zie je voorbij komen, maar hoor je eigenlijk ook wel voorbij komen. Check het optreden maar eens even, het staat nog wel online. Op YouTube kan je eigenlijk al die optredens nog wel vinden. En ja, deze man, hij staat daar zo ontspannen. En ja, en het hele publiek die zat echt te kijken van wauw, wat gebeurt hier? Iedereen die werd instant bijna verliefd op deze man, Marvin Gaye. We gaan terug naar 16 februari 1974, de legendarische Soul Train-uitzending van toen. Marvin Gaye met Let's Get It On.

die grote hit voor Buckshot Lavonk. De band natuurlijk rondom Bradford Marcellus, die we ooit natuurlijk fantastisch hoorden op Englishman in New York van Sting. En natuurlijk ook bij Miles Davis, daar heeft hij ook jarenlang bij gespeeld. Maar toen had hij zoiets van, nu moet ik me toch misschien toch zelf ook maar eens wat gaan doen. En dat pakte lekker uit, dat moet ik zeggen. Hey, tot zover mijn aandeel hier in de Soul Night. We gaan natuurlijk nog een nacht lang gewoon lekker door met de beste soul, jazz, funk en R&B die er maar gemaakt is. En ook van Nederlandse bodem pakken we af en toe wat mee, zoals Piet Vink.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 50.000.
6: Godverdikke.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
8: Koekoek.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. €12,99.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
19: Middernacht, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het begin van zondag 6 september. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies misging, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaake. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af, tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax gisteravond met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verderop. Het koelt flink af vannacht naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Zon,

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt flink af vannacht naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.